0: Het nieuws van 3 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Jolanda Baaiens. De hoofdverdachte van de tarwekamp-explosie terroriseerde zijn ex-vriendin 9 maanden lang. Hij stalkte, bedreigde en mishandelde haar. Ook hackte hij haar telefoon. Op 7 december 2024 blies hij met hulp van anderen haar bruidsmodezaak op. 6 mensen die in hetzelfde pand woonden kwamen daarbij om het leven. Het OM ziet dit als moord. De rechtbank laat weten dat de uitspraak tegen Moshtak B. in januari volgend jaar zal zijn. Het voorarrest van de man die verdacht wordt van betrokkenheid bij de explosie bij het partijkantoor van D66 hier in Den Haag is met 14 dagen verlengd. Bij die explosie donderdagavond raakte niemand gewond. Het pand raakte wel beschadigd, maar is inmiddels weer open. De 37-jarige man werd kort na de explosie opgepakt. De Koningstunnel gaat dit jaar 4 keer dicht voor onderhoud. De eerste afsluiting is komende woensdag tussen 9 uur en middernacht. Verkeer kan dan in beide richtingen niet door de tunnel en moet omrijden via onder meer het Prins Bernhard Viaduct en de Zuid-Hollandlaan. Het werk gebeurt na de avondspits, zodat het verkeer er zo min mogelijk last van heeft. Later dit jaar gaat de tunnel nog 3 nachten dicht. En vandaag is hier in Den Haag de stichting RIK gelanceerd. Die is vernoemd naar Rik Brink, die 2 jaar geleden overleed. Hij werd bekend doordat hij door de KRO-NCRV werd benoemd tot officieuze minister van gehandicaptenzaken. Hij zette zich zijn hele leven in om de positie van mensen met een beperking te verbeteren, zegt de nieuwe stichting.
2: Mensen met een beperking krijgen nog heel vaak te horen of te zien, je hoort er niet bij. En wat wij willen doen door de beeldvorming te veranderen, door meer mensen op het voorgrond te zetten, ook anderen te laten zien, je hoort er wel bij, je kunt je talent inzetten en je kunt gewoon worden wie je wilt zijn.
1: Zo heeft de stichting de koffer van Rik weer afgestoft. Daarin zitten namen van mensen met hun expertise en dat zijn allemaal mensen met een zichtbare beperking. Dan nog het weer. Het is droog met temperaturen rond de 9 graden. De wind komt uit het noordwesten en is matig. Vanavond koelt het af naar 7 graden en voelt het als net boven het vriespunt. Morgen valt er een drup regen en bij een westenwind kracht 3 wordt het niet warmer dan 13 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhagefm.nl.

0: Het nieuws van 4 uur. Goedemiddag, ik ben Jolanda Baaiens. De hoofdverdachte van de tarwekamp-explosie terroriseerde zijn ex-vriendin 9 maanden lang. Hij stalkte, bedreigde en mishandelde haar. Ook hackte hij haar telefoon. Op 7 december 2024 blies hij met hulp van anderen haar bruidsmodezaak op. 6 mensen die in hetzelfde pand woonden kwamen daarbij om het leven. Het OM ziet dit als moord. De rechtbank laat weten dat de uitspraak tegen Mosjtak B. in januari volgend jaar zal zijn. Het voorarrest van de man die verdacht wordt van betrokkenheid bij de explosie bij het partijkantoor van D66 hier in Den Haag is met 14 dagen verlengd. Bij die explosie donderdagavond raakte niemand gewond. Het pand raakte wel beschadigd, maar is inmiddels weer open. De 37-jarige man werd kort na de explosie opgepakt. De Koningstunnel gaat dit jaar 4 keer dicht voor onderhoud. De eerste afsluiting is komende woensdag tussen 9 uur en middernacht. Verkeer kan dan in beide richtingen niet door de tunnel en moet omrijden via onder meer het Prins Bernhard Viaduct en de Zuid-Hollandlaan. Het werk gebeurt na de avondspits, zodat het verkeer er zo min mogelijk last van heeft. Later dit jaar gaat de tunnel nog 3 nachten dicht. En vandaag is hier in Den Haag de stichting Rik gelanceerd. Die is vernoemd naar Rik Brink, die 2 jaar geleden overleed. Hij werd bekend doordat hij door de KRO-NCRV werd benoemd tot officieuze minister van gehandicapte zaken. Hij zette zich zijn hele leven in om de positie van mensen met een beperking te verbeteren, zegt de nieuwe stichting.
1: Mensen met een beperking krijgen nog heel vaak te horen of te zien, je hoort er niet bij. En wat wij willen doen door de beeldvorming te veranderen, door meer mensen op de voorgrond te zetten, ook anderen te laten zien, je hoort er wel bij, je kunt je talent inzetten en je kunt gewoon worden wie je wilt zijn.
0: Zo heeft de stichting de koffer van Rik weer afgestoft. Daarin zitten namen van mensen met hun expertise en dat zijn allemaal mensen met een zichtbare beperking. Dan nog het weer. Het is droog met temperaturen rond de 9 graden. De wind komt uit het noordwesten en is matig. Vanavond koelt het af naar 7 graden en voelt het als net boven het vriespunt. Morgen valt er een drup regen en bij een westenwind kracht 3 wordt het niet warmer dan 13 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhagfm.nl.

trots op Den Haag. Hier hoor je muziek uit je eigen. Wij zijn trots op Den Haag. Hier hoor je muziek uit je eigen stad. Den Haag.

0: 5 uur. Goedemiddag, ik ben Jolanda Baaiens. De hoofdverdachte van de tarwekamp-explosie terroriseerde zijn ex-vriendin 9 maanden lang. Hij stalkte, bedreigde en mishandelde haar. Ook hackte hij haar telefoon. Op 7 december 2024 blies hij met hulp van anderen haar bruidsmodezaak op. 6 mensen die in hetzelfde pand woonden kwamen daarbij om het leven. Het OM ziet dit als moord. De rechtbank laat weten dat de uitspraak tegen Mostak B. in januari volgend jaar zal zijn. Het voorarrest van de man die verdacht wordt van betrokkenheid bij de explosie bij het partijkantoor van D66 hier in Den Haag is met 14 dagen verlengd. Bij die explosie donderdagavond raakte niemand gewond. Het pand raakte wel beschadigd, maar is inmiddels weer open. De 37-jarige man werd kort na de explosie opgepakt. De Koningstunnel gaat dit jaar 4 keer dicht voor onderhoud. De eerste afsluiting is komende woensdag tussen 9 uur en middernacht. Verkeer kan dan in beide richtingen niet door de tunnel en moet omrijden via onder meer het Prins Bernhard Viaduct en de Zuid-Hollandlaan. Het werk gebeurt na de avondspits, zodat het verkeer er zo min mogelijk last van heeft. Later dit jaar gaat de tunnel nog 3 nachten dicht. En vandaag is hier in Den Haag de stichting RIK gelanceerd. Die is vernoemd naar Rik Brink, die 2 jaar geleden overleed. Hij werd bekend doordat hij door de KRO-NCRV werd benoemd tot officieuze minister van gehandicapte zaken. Hij zette zich zijn hele leven in om de positie van mensen met een beperking te verbeteren, zegt de nieuwe stichting.
1: Mensen met een beperking krijgen nog heel vaak te horen of te zien, je hoort er niet bij. En wat wij willen doen door de beeldvorming te veranderen, door meer mensen op de voorgrond te zetten, ook anderen te laten zien, je hoort er wel bij, je kunt je talent inzetten en je kunt gewoon worden wie je wilt zijn.
0: Zo heeft de stichting de koffer van Rik weer afgestoft. Daarin zitten namen van mensen met hun expertise en dat zijn allemaal mensen met een zichtbare beperking. Dan nog het weer. Het is droog met temperaturen rond de 9 graden. De wind komt uit het noordwesten en is matig. Vanavond koelt het af naar 7 graden en voelt het als net boven het vriespunt. Morgen valt er een drup regen en bij een westenwind kracht 3 wordt het niet warmer dan 13 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhagefm.nl.

Cultuur Boulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuur Boulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: Het nieuws van 6 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Jolanda Baaiens. De hoofdverdachte van de tarwekamp-explosie terroriseerde zijn ex-vriendin 9 maanden lang. Hij stalkte, bedreigde en mishandelde haar. Ook hackte hij haar telefoon. Op 7 december 2024 blies hij met hulp van anderen haar bruidsmodezaak op. 6 mensen die in hetzelfde pand woonden kwamen daarbij om het leven. Het OM ziet dit als moord. De rechtbank laat weten dat de uitspraak tegen Mostak B. in januari volgend jaar zal zijn. Het voorarrest van de man die verdacht wordt van betrokkenheid bij de explosie bij het partijkantoor van D66 hier in Den Haag is met 14 dagen verlengd. Bij die explosie donderdagavond raakte niemand gewond. Het pand raakte wel beschadigd, maar is inmiddels weer open. De 37-jarige man werd kort na de explosie opgepakt. De Koningstunnel gaat dit jaar 4 keer dicht voor onderhoud. De eerste afsluiting is komende woensdag tussen 9 uur en middernacht. Verkeer kan dan in beide richtingen niet door de tunnel en moet omrijden via onder meer het Prins Bernhard Viaduct en de Zuid-Hollandlaan. Het werk gebeurt na de avondspits, zodat het verkeer er zo min mogelijk last van heeft. Later dit jaar gaat de tunnel nog 3 nachten dicht. En vandaag is hier in Den Haag de stichting RIK gelanceerd. Die is vernoemd naar Rik Brink, die 2 jaar geleden overleed. Hij werd bekend doordat hij door de KRO en CRV werd benoemd tot officieuze minister van gehandicaptenzaken. Hij zette zich zijn hele leven in om de positie van mensen met een beperking te verbeteren, zegt de nieuwe stichting.
2: Mensen met een beperking krijgen nog heel vaak te horen of te zien, je hoort er niet bij. En wat wij willen doen door de beeldvorming te veranderen, door meer mensen op de voorgrond te zetten, ook anderen te laten zien, je hoort er wel bij, je kunt je talent inzetten en je kunt gewoon worden wie je wilt zijn.
1: Zo heeft de stichting de koffer van Rik weer afgestoft. Daarin zitten namen van mensen met hun expertise en dat zijn allemaal mensen met een zichtbare beperking. Dan nog het weer. Het is droog met temperaturen rond de 9 graden. De wind komt uit het noordwesten en is matig. Vanavond koelt het af naar 7 graden en voelt het als net boven het vriespunt. Morgen valt er een drup regen en bij een westenwind kracht 3 wordt het niet warmer dan 13 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhagefm.nl.

Dit is Den Haag FM. 100% Haags.

0: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
1: Installatiebureau van Ginderen.
2: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
0: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
3: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 7 uur.
4: Goedemiddag, ik ben Jolanda Baaiens. De hoofdverdachte van de tarwekamp-explosie terroriseerde zijn ex-vriendin 9 maanden lang. Hij stalkte, bedreigde en mishandelde haar. Ook hackte hij haar telefoon. Op 7 december 2024 blies hij met hulp van anderen haar bruidsmodezaak op. 6 mensen die in hetzelfde pand woonden kwamen daarbij om het leven. Het OM ziet dit als moord. De rechtbank laat weten dat de uitspraak tegen Mostak B. in januari volgend jaar zal zijn. Het voorarrest van de man die verdacht wordt van betrokkenheid bij de explosie bij het partijkantoor van D66 hier in Den Haag is met 14 dagen verlengd. Bij die explosie donderdagavond raakte niemand gewond. Het pand raakte wel beschadigd, maar is inmiddels weer open. De 37-jarige man werd kort na de explosie opgepakt. De Koningstunnel gaat dit jaar 4 keer dicht voor onderhoud. De eerste afsluiting is komende woensdag tussen 9 uur en middernacht. Verkeer kan dan in beide richtingen niet door de tunnel en moet omrijden via onder meer het Prins Bernhard Viaduct en de Zuid-Hollandlaan. Het werk gebeurt na de avondspits, zodat het verkeer er zo min mogelijk last van heeft. Later dit jaar gaat de tunnel nog 3 nachten dicht.
1: Installatiebureau van Ginderen.
2: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
5: Prikkelbaar. Vastgeroeste schouders. Dat klinkt als een gemiste massagepoint afspraak. Gun jezelf een reset. Met een heerlijke massage in een rustige omgeving. Boek hem snel op massagepoint.nl.
6: Je staat op het punt om te vertrekken. Koffer gepakt, tickets klaar. Maar heb je je vaccinaties al geregeld? Bij Travel Clinic Erasmus MC kan dat snel en eenvoudig. Nu ook in Rijswijk. Controleer wat je nodig hebt en maak je afspraak via travelclinic-erasmusmc.nl. Ook voor vaccinaties op maat, zoals gordelroos.

0: Ochtendshow met Sanji.
1: Een hele goede morgen en wat leuk dat jij weer luistert naar de Ochtendshow met Sanji. Het is 7:11, dinsdagochtend. En ja, ik kan alvast aan jou vertellen, vandaag de dag moet jij eventjes naar de hemel kijken of naar boven kijken. Maar dat moet je wel nu doen. Want ik reed dus vanochtend hier zo naar het Spuiplein. En onderweg dacht ik ineens, wauw, wat prachtig. Ik zag dus, zeg maar, in de lucht een gigantisch grote regenboog. En ik dacht bij mezelf, ja, het kan ook niet anders. Want we zitten ook natuurlijk in de prijdweken van Den Haag. Ik dacht, oh, ja hoor, wat doet de natuur dit toch goed. Je moet wel eventjes door alles heen kijken, want verder is het aardig bewolkt momenteel. En hard aan het waaien, maar ja, mijn ochtend begon dus gelijk helemaal lekker vrolijk met die mooie kleuren in de lucht. Ja, ik ben een beetje naar achter aan het kijken. Ja, ik ben momenteel de regenboog kwijt, maar dat vind ik ook altijd wel zo leuk met een regenboog. Want vanaf het ene hoekje zie je een klein stukje. Vanaf een ander hoekje zie je de hele regenboog. En vanaf een ander hoekje is die weer verdwenen. Ja, het blijven gewoon hele mysterieuze dingen, die regenbogen. Heerlijk. Als jij hem hebt gevonden, stuur dan even een foto. Dat kan naar 070-307-8899. Regenboog selfies. Ik ben er naar op zoek.

Won't Fall van Direct. En daarvoor hoorde je 21 Guns van Green Day. Ja, goeiemorgen. Ik hoop dat wat jij vandaag ook gaat doen, dat jij er zin in mag hebben en dat je denkt, ja, we gaan ervoor. Ik kan geloven dat als jij nu naar buiten kijkt en je hoort dat windje waaien, je ziet dat de tegels nat zijn en je doet je arm even zo hupsakee uit het raam en je voelt dan nog een paar regendruppels erop, dat je denkt, ja, ik heb er geen zin in vandaag. Dat kan ik begrijpen. Maar wat mij dus vanochtend al opviel hier onderweg naartoe, was een mooie regenboog. Ja, ik ben hem nou even kwijt. En ik wil dus heel graag aan jullie vragen of jullie hem ook hebben gezien. Omdat ik dat toch wel iets heel erg moois vind. Het is een heel mooi natuurfenomeen. Maar daarnaast is er natuurlijk ook nog een belofte uit verschillende religies. De wetenschap kijkt er ook weer heel anders naar. Dus ik vind het mooi, een regenboog heeft zoveel betekenissen. Bijvoorbeeld ook een van de regenboogbetekenissen is eigenlijk dat het maakt niet uit welke kleur je aanneemt of je bent of waar je jezelf mee identificeert. Je mag er zijn. Het is een soort mengelmoesje van alles bij elkaar. En ik denk dat dat dus ook heel erg reflecteert waar wij dus als maatschappij naartoe zouden moeten werken. Ja, ik zeg als maatschappij, maar eigenlijk bedoel ik gewoon als heel de wereld. Ja, jongens, ik vertel weer 1001 dingen tegelijk. Want ik begon eigenlijk bij het weer en ik wou je gewoon eigenlijk hele goede moed toespreken voor vandaag. Want ik beloof je, bijna. Het weerbericht belooft ons, laat ik het zo zeggen dan, dat het vanmiddag niet meer gaat regenen. Dus die natte stoepen en tegels en die druppeltjes die je nu nog misschien ziet of voelt, die schijnen dus weg te gaan trekken. Dus daar gaan we maar gewoon lekker van uit. Ja, het is natuurlijk even iets minder weer, maar hey, even serieus, het is wel weer heel erg goed voor de natuur. Dus ja, het is een beetje afwegen natuurlijk. Want aankomend weekend, als jij vrij bent, als jij niet meer hoeft te werken, als jij niet meer naar school hoeft of niet meer vroeg je bed uit hoeft, dan is het lekker weer. Nou, dan beter nu gewoon de regen als jij gewoon je dingen moet doen. Want als je vrij bent, wil je toch genieten van het lekker weer. Ik tenminste wel. Daar ben ik het wel mee eens in ieder geval. Doe mij maar regen als ik op werk ben. En zon wanneer ik thuis kom.

Boulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: Haagse headlines.
1: Goedemorgen, het is 7:30 en dit zijn de Haagse headlines van vandaag. Stichting Lotje in Den Haag stopt als zelfstandige organisatie en gaat verder onder de vleugels van De Mussen in de Schilderswijk. Daarmee wil de stichting nog meer gezinnen bereiken en de aanpak van kinderarmoede versterken. De bekende kasten van Lotje, waar gezinnen gratis spullen kunnen meenemen, blijven gewoon bestaan. Goed nieuws voor liefhebbers van bijzondere evenementen. Het festival Carnival keert terug naar Den Haag. Het voormalige circus- en kermisfestival vindt eind december plaats op het Malieveld en staat bekend om zijn theatrale en eigenzinnige sfeer. En wie sportief bezig wil zijn voor het goede doel kan zich aanmelden voor Swim to Fight Cancer. Op 30 augustus zwemmen deelnemers bij Scheveningen om geld op te halen voor kankeronderzoek. En dan het weer van vandaag. Vanochtend wat neerslag en af en toe zon. Later meer wolkenvelden. Het wordt vanmiddag zo'n 13 graden. Dus neem die jas vandaag echt mee als je naar buiten gaat.

0: 8:10. En dat brengt ons bij een van mijn favoriete rubrieken. Want dat is namelijk...
1: Sanchi's Classic.
0: En vandaag neem ik je mee naar het jaar 2008. Ja, en deze zet meteen een glimlach op je gezicht. Dat kan gewoon niet anders. Forever van Chris Brown uit dus het jaar 2008. Ja, dit was zo'n track die je letterlijk overal hoorde. En waar je gewoon automatisch vrolijk van werd. Althans, ja, zo werd dat bij mij wel. Ja, en die clip met die dansende groep, ja, het ging overal viral. En besef, dit ging dus viral voordat überhaupt TikTok bestond. Ja, dat was echt zo'n moment waarop iedereen ook die moves probeerde na te doen. Wat je dan in die videoclip zag, die dansmoves. En ja, ik ga dat hier maar niet doen, want ik ben niet zo soepel op de vroege ochtend. Maar wat was dat een tijd? Nou, het nummer werd dus ook een wereldwijde hit. En het scoorde gewoon echt bij die, ja, goed bij iedereen. Het was echt een feel-good vibe. En ik dacht, ja, dit nummer verdient het dus echt om in de classic... Of the day te staan van Sanji. Dit is Forever van Chris Brown.

Powerless van Nelly Furtado. Ja, en het is dus tot 16 mei staat heel Den Haag in het teken van Pride. Afgelopen vrijdag was ook de officiële opening hiervan in het Amare, hier zo aan het Spuitplein. De burgemeester Jan van Zaan heeft op dat moment ook hier zo de vlag gehesen. Hij heeft de Pride-vlag omhoog gehesen. Hij had zelf een stropdas aan tijdens die opening, waarop de vlag te zien was van transgender. De transgendervlag was te zien op de stropdas. En dus tot 16 mei zijn hier in de stad heel veel dingen te beleven rondom dit thema. Nou, gisteren sprak ik ook met mijn collega Amber hierover. En ik vroeg haar ook van, ja, hoe belangrijk is dit nou voor de stad? Nou, en Amber die gaf eigenlijk aan van, joh, weet je wat het is? Dat had zij dus ook meegenomen van dus de afgelopen vrijdag die opening. Het is momenteel eigenlijk een beetje een soort neerwaartse spiraal. Het is dat dus, ja, mensen zich weer onveiliger beginnen te voelen. En dat is een periode wat even kan duren, maar er komt ook weer een einde aan. En dan straks dan gaat alles weer wat beter. En dat zijn een soort gewoon patronen of ja, cirkels waar we doorheen moeten gaan. En in principe, als je nagaat dat 25 jaar geleden hier in Den Haag het allereerste homohuwelijk was. En dat er dus nu 25 jaar later dat er nog steeds gestreden moet worden voor dus mensen die dus ja om zichzelf ja LGBTQ+ whatever ja noemen, dat hun nog steeds moeten strijden om gewoon te mogen zijn wie ze willen zijn. Ja, ik vind dat onwijs heftig. En ik vraag me af of jij daar in je privé mee te maken hebt, of hoe jij je tegenaan kijkt dat we nu dus ja in die Pride Week zitten tot 16 mei. Laat me dat vooral even weten. Dat kan via 070-307-8899. Dan kan je een appje sturen. En ik ben ook eigenlijk op zoek naar, ja, waarom vind jij dit wel belangrijk? Of misschien juist weer helemaal niet. Ik ben eigenlijk een beetje op zoek naar, oké, wat zijn dan de meningen die naar voren komen? Dus laat alsjeblieft even jouw mening horen, weten, rondom Pride. Dat kan naar 070-307-8899. Ik persoonlijk vind het gewoon onwijs belangrijk dat dit gewoon, ja, wel hier wordt georganiseerd in de stad. Want mijn persoonlijke mening is dat iedereen gewoon lekker moet weten. Zelf moet bepalen wat hij wilt zijn, wie hij wilt zijn. Je mag vallen, ja, man, vrouw, het maakt mij echt geen ene reet uit. Zolang jij respectvol bent voor anderen, ja, wat heb ik dan te klagen? Laat mensen lekker hunzelf zijn, heerlijk. Je weet je, dat zijn gewoon dingen waar ik van hou. Ik hoop jij natuurlijk ook.

0: met Jessica Mendels. Jessica ontvangt gezellige gasten voor een kop koffie die jou amuseren, inspireren en misschien nog wel wat kunnen leren. Haags Bakkie met Jessica Mendels. Iedere werkdag van 10 tot 12 op Den Haag FM.
1: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. budgetongediertebestrijding.nl. Naast woninginrichting gaat u voor een zonnescherm, rolluik of screen naar Fred van Rijn aan de Leiweg in Den Haag.
2: Installatiebureau van Ginderen.
3: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
4: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 8 uur.
5: Goedemorgen, ik ben Reinoud Roemer met het nieuws op Den Haag FM. Op het strand tussen Scheveningen en Kijkduin ligt een brede strook zeeschuim. Dat ontstaat vaker in het voorjaar als er in de Noordzee een enorme algengroei is. Het is niet verstandig het schuim van dichtbij te bekijken of de zee in te gaan. 6 jaar geleden kwamen bij Scheveningen 5 surfers om het leven doordat ze verstrikt raakten in het schuim. We hebben met z'n allen vorig jaar iets minder huishoudelijke apparaten gekocht, maar gaven daar wel meer geld aan uit. Dat meldt de branchevereniging. Nederlanders kiezen vaker voor luxere apparaten zoals robotstofzuigers en dure koffiemachines. Ook allerlei inbouwapparatuur zoals vaatwassers, koelkasten en vriezers is in trek. Mensen kochten vorig jaar zo'n 8,5 miljoen apparaten. Een daling van bijna 1,5% vergeleken met 2024. Het weer nog, afwisselend opklaringen en regen- of hagelbuien. Maar eerst in de ochtend ook wat zon. Maximaal rond 13 graden vandaag. Morgen en hemelvaartsdag bewolkt en regenbuien met kans op onweer. Vanaf het weekend wordt het langzaam maar zeker zonniger en droger. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
6: Prikkelbaar. Vastgeroeste schouders. Dat klinkt als een gemiste massagepointafspraak. Gun jezelf een reset met een heerlijke massage in een rustige omgeving. Boek hem snel op massagepoint.nl.
7: Je staat op het punt om te vertrekken. Koffer gepakt, tickets klaar. Maar heb je je vaccinaties al geregeld? Bij Travel Clinic Erasmus MC kan dat snel en eenvoudig. Nu ook in Rijswijk. Controleer wat je nodig hebt en maak je afspraak via travelclinicerasmusmc.nl. Ook voor vaccinaties op maat, zoals gordelroos.
2: Installatiebureau van Ginderen.
3: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
8: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Gansen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildegansen.nl/nalaten

0: ochtendshow met Sanji.
1: Een hele goede morgen. Het is 8:06. Dat betekent dat het tweede uur alweer is aangebroken van de ochtendshow met Sanji. En ik vind het heel erg gezellig dat jij op dit moment aan het luisteren bent. Nou, het is vandaag buiten qua temperatuur, qua weer eventjes wat minder. Het is echt niet zo heel erg lekker vandaag, dus neem een jas mee. Want er is gewoon regen of neerslag, of dat kan gewoon gaan vallen nog vandaag de dag. Dat gaat gewoon eigenlijk een beetje heel de dag door. Maar vandaag, onderweg naar de studio, had ik een mooi momentje. Ik reed in de auto en ineens, jongens, zag ik daar een regenboog. Ja, ik weet niet, het doet altijd toch al wat met mij. Ik vind het een heel speciaal iets. Ik vind het echt ook heel mooi om te zien. En ik hoop dat jij ook die regenboog hebt gezien. Nou, heb jij vanochtend nou ook die regenboog gezien en daar een foto van gemaakt? Stuur dan even die foto door naar 070-307-8899. Ik ga zelf denk ik straks op mijn eigen story op Instagram die foto van de regenboog delen. En de Instagram waarop je mij kan volgen is gewoon letterlijk de ochtendshow. Ja jongens, geloof het of niet. Ik ben nu 2 maanden, dit is volgens mij mijn derde maand. Ja, ik ben nu net in mijn derde maand ingegaan dat ik bezig ben met de ochtendshow. En ik dacht toen, oh, nou, laat ik dan maar een Instagram page starten waar ik alle dingen ga delen wat ik hier doe in de ochtendshow. En de ochtendshow was nog gewoon niet geclaimd. Ik kon die naam nog gewoon gebruiken op Instagram. Ja, ik vond het bizar dat ik bij mezelf dacht, wat heb ik een geluk. Want ja, voor de mensen die dit niet weten, zodra eenmaal een gebruikersnaam al een keer gebruikt is, dan kan jij hem niet meer gebruiken of claimen op Instagram. Dan is dat gewoon weg, voetje, jammer dan. Dus ik dacht, hoe kan dat? Hoe kan het dat de ochtendshow nog open staat? Nou, lang verhaal, kort. Wil jij die foto zien? Ga dan even naar de Instagram, de ochtendshow. En daar deel ik zo meteen de mooie foto van de regenboog die ik vanochtend heb gezien.

0: Creativiteit, talent en jezelf ontwikkelen. Dat staat centraal bij Let's Glow. Dit project biedt jongeren de ruimte om hun idee tot leven te brengen en zich creatief te ontwikkelen. Bijvoorbeeld via workshops en samenwerkingen in de stad. In het Laaktheater organiseert Liendra vanuit Let's Glow een workshop creatief ontwerpen. Waarin jongeren, of ja, bezoekers, hun eigen ideeën kunnen omzetten in iets tastbaars. Van concept tot creatie, het draait om ontdekken, maken en jezelf laten zien. Ja, en ik heb op dit moment Liendra aan de telefoon. Goedemorgen, Liendra.
1: Goedemorgen.
0: Ja, jij organiseert een workshop creatief ontwerpen vanuit Let's Glow. Ja, wat houdt die workshop precies in? Want als ik denk aan creatief ontwerpen, ja, creativiteit is alles en ontwerpen ook. Dus waar hebben we het over?
1: Nou, de workshop heet Creatief Ontwerpen. En daarin neem ik deelnemers mee in het creatieve proces achter mijn merk, All My Case.
0: Ja.
1: We gaan echt terug naar het begin, hoe een idee ontstaat en welke stappen daarbij komen kijken.
0: Oké, je zegt, je neemt mensen mee naar jouw eigen merk of jouw eigen brand. En dat is All My Case. Wat is All My Case precies? Want als ik denk All My Case, dan denk ik wel gelijk aan mijn telefoonhoesje en dat daar dan misschien wat op zit. Denk ik dan goed?
1: Ja, dat klopt inderdaad. Het is een... Ja, eenmansbedrijf, dus alleen ik.
0: Ja.
1: En daarmee bedezel ik, of ja, zet ik steentjes, charms, van alles eigenlijk op een telefoonhoesje. Op, ja, eigen maat. Iemand kan zeggen bijvoorbeeld, ik wil kabouterplop erop, dan doe ik dat. Het is allemaal verschillend.
0: Ja, dus jij versiert eigenlijk dan telefoonhoesjes voor mensen, dat doe je op maat. En nu wil je dus andere mensen ook meenemen in het proces van iets ontwerpen.
1: Ja, klopt.
0: Ja, en ja, voor wie is deze workshop dan bedoeld? En moet je dan ook al ervaring hebben als je mee wil doen?
1: Iedereen kan meedoen, ook zonder ervaring. De workshop is juist bedoeld om jongeren op een creatieve manier uit hun comfortzone te halen. En eigen ideeën te ontdekken.
0: Top, jij bent zelf ook nog best wel jong. Heb jij zelf het idee van, goh, er zijn genoeg programma's wat mij uit mijn comfortzone haal? Of word jij vaak ook wel creatief geprikkeld? Of heb je zoiets van, nee, er moet echt meer komen?
1: Ik vind dat er nu wel veel meer kan komen. Ik heb wel het gevoel gehad toen, ja, ik ben nu zelf 22 en toen ik, laten we zeggen, onder de 18 was. Niet veel, er was niet zoveel programma's. Nu beginnen wel wat meer te komen, maar het kan nog meer.
0: Ja, dus eigenlijk heb jij zoiets van, nee, die creativiteit en al die activiteiten, dat mag nog wel veel meer in de stad. Nou, wat hoop je dat dan de deelnemers ook meenemen nadat ze dan die workshop van jou hebben gevolgd?
1: Ik hoop vooral dat deelnemers meer vertrouwen krijgen in hun creativiteit en ideeën. Veel jongeren twijfelen aan zichzelf of denken dat hun idee niet bijzonder zijn en dat ze, ja, dat niemand er wat mee gaat doen. Dus ze zetten het uit daaruit. Of verkopen, dan denk ze gelijk van nee, het gaat niet ver. Alleen maar één iemand komt kijken. En ik wil juist jongeren laten zien, nee, er komen wel veel mensen, het heeft gewoon tijd nodig.
0: Ja, precies. Dus juist iets van, ja, ben jij creatief aangelegd? Wil jij iets voor jezelf doen, dan kan dat. En dan moet je gewoon eigenlijk in jezelf geloven. En je moet ook niet verwachten dat als je dus dan de eerste keer iets uitbrengt, dat je dan gelijk in één keer uitverkocht bent. Is het een beetje, begrijp ik het zo goed?
1: Ja, precies zo.
0: Ja, nou, jezelf bent sowieso heel creatief bezig. Naast dat je creatief bezig bent, naast ook creatief, ben je ook bezig met de nagels zetten en al die dingen.
1: Klopt, dat is waar, dat is waar. Ik heb binnenkort ook een hele grote surprise voor iedereen, want... ik ga juist meer doen en ik kan niet wachten om dat aan de wereld te laten zien.
0: Goed zo, jij zegt toch altijd, ja, practice what you preach, dus heel goed. Let's Glow heeft jou nu dus de ruimte gegeven om dit te organiseren. Wat betekent Let's Glow voor jou persoonlijk?
1: Wat betekent Let's Glow voor mij persoonlijk? Ik vind het heel mooi dat Let's Glow de ruimte en kansen geeft aan jonge creators zoals mij en ook anderen. Ik vind het gewoon heel mooi dat ze de ruimte en kans geven om je creatief op te stellen, om ook dit te doen, workshops te geven of iets anders. Ja, het ligt eigenlijk meer aan waarmee je zelf bezig bent.
0: Ja.
1: En voor mij persoonlijk, ja.
0: Ja, dat er dus.
1: Heel mooi.
0: Ja, dus Let's Glow biedt gewoon ruimte aan jonge makers of jong talent. Oh, daar ging mijn mic. Om zichzelf goed te ontdekken. Wanneer vindt jouw workshop plaats? Volgens mij vanavond al.
1: Ja, vanavond al. De inloop is om 6:30. Voor iedereen die luistert, als je nog geen kaartje hebt, ga maar snel naar de Laaktheaterweb en koop snel een kaartje.
0: Ja, want zijn er nog kaartjes?
1: Ik hoop het wel voor de mensen die
0: gaan. Jij weet het niet zeker. Dus de eerste kans dat het uitverkocht is.
1: Zeker.
0: En moet je dan ook, wat kost het dan, zo'n kaartje, als iemand nu luistert en denkt, vanavond
1: het
0: heb ik nog geen.
1: Helemaal gratis. Je krijgt alle antwoorden op al je vragen. Is iets dat je wilt weten, denk je zelf van, oh, ik wil ook een bedrijf starten. Hoe heb jij het gedaan? Ik laat alles zien. We gaan echt helemaal terug in de tijd van hoe ik het heb gedaan.
0: Wauw, perfect. Dus gewoon helemaal gratis. Vanavond in het Laaktheater. Inloop was vanaf 7:30, als ik het goed heb gehoord. Dus heb jij nog geen kaartje? Ga dan even snel naar de website van Laaktheater. Ik heb gesproken met Leandra en zij gaat vanavond de workshop geven. Nou, heel veel succes vanavond.
1: Dankjewel.

0: Haagse headlines.
1: Goedemorgen, het is 8:30 en dit zijn de Haagse headlines van vandaag. Stichting Lotje in Den Haag stopt als zelfstandige organisatie en gaat verder onder de vleugels van de Mussen in de Schilderswijk. Daarmee wil de stichting nog meer gezinnen bereiken en de aanpak van kinderarmoede versterken. De bekende kasten van Lotje, waar gezinnen gratis spullen kunnen meenemen, blijven gewoon bestaan. Goed nieuws voor liefhebbers van bijzondere evenementen. Het festival Carnival keert terug naar Den Haag. Het voormalige circus- en kermisfestival vindt eind december plaats op het Malieveld en staat bekend om zijn theatrale en eigenzinnige sfeer. En wie sportief bezig wil zijn voor het goede doel, kan zich aanmelden voor Swim to Fight Cancer. Op 30 augustus zwemmen deelnemers bij Scheveningen om geld op te halen voor kankeronderzoek. En dan het weer van vandaag. Vanochtend wat neerslag en af en toe zon, later meer wolkenvelden. Het wordt vanmiddag zo'n 13 graden, dus als je naar buiten gaat, is die jas zeker geen overbodige luxe en zal ik hem zeker even meenemen.

Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: Het is tijd voor de
1: plaat van de week.
0: En deze week heb ik een plaat genomineerd wat eigenlijk ook helemaal in het teken staat van waar de stad op dit moment is. En dat is natuurlijk de Prideweken van Den Haag. Tot 16 mei zijn er allerlei activiteiten hier zo in de stad wat allemaal te maken heeft met Pride. Dus ik dacht, ja, daar moet ik een nummertje bij uitzoeken. Wat er ook gewoon, ja, raakvlakken mee heeft, wat ermee te maken heeft. Ja, en er is nu op dit moment ook maar één nummer die in jouw hoofd kan opkomen. Ik geloof het niet als jij niet aan dit nummer denkt. Want dit nummer is een soort anthem. En dat is natuurlijk... ja jongens, daar komt-ie. Born This Way van Lady Gaga. En dat nummer is eigenlijk gewoon echt... Het zegt het al. Ja, weet je, Born This Way. Ik vertaal het even naar het Nederlands voor de mensen die misschien geen Engels kunnen. Dat je zo geboren bent. Dus je bent zo geboren. Het is niet dat je zo bent gemaakt. Het is wie je bent. En wie jij bent is goed genoeg. En daarom dacht ik, ja jongens, hoe toepasselijk. Dit nummer is daarom de plaat van de week. Lady Gaga, Born This Way.
2: It doesn't matter if you love him or capital H-I-M. Just put your paws up.

Ja, tot 16 mei vieren we Pride hier zo in de stad. En ja, dat is zoveel meer dan alleen een feestje. Natuurlijk, je ziet de kleuren, de muziek, de sfeer. Het is vrolijk, open en iedereen mag zichzelf zijn. Maar achter al die gezelligheid zit ook een belangrijke boodschap. Pride draait namelijk om zichtbaarheid, om laten zien je mag er zijn zoals je bent. Wie je ook bent en van wie je ook houdt. En misschien denk je nu bij jezelf, maar we zijn toch al best wel ver in Nederland? Ja, dat klopt, we hebben al veel bereikt. Maar dat betekent niet dat het overal vanzelfsprekend is. Er zijn nog steeds mensen die zich niet veilig voelen om hand in hand te lopen. Die zich aanpassen, inhouden of niet helemaal zichzelf durven zijn. Ja, en juist daarom is Pride dus super, super, super belangrijk. Ja, en omdat het niet alleen een viering is en ook even een reminder. Ja, dat vrijheid en acceptatie niet iets is wat vanzelfsprekend is of wat vanzelfsprekend te vinden is. Zo natuurlijk afgelopen week stond helemaal in het teken van 4 en 5 mei. Maar ik denk dat heet, gaat ook natuurlijk over vrijheid, maar dit gaat ook over vrijheid, over wie je dan zelf als persoon bent. Dus ja, ik zou zeggen, ja, geniet van de muziek, van alle feestjes, van alle dingen die hier in de stad te beleven zijn, maar sta er ook echt even bij stil waarom wij dit met elkaar vieren en waarom het dan ook zo belangrijk is om hierbij stil te staan en te blijven staan. Ook nog in 2026 is het helaas nog nodig. Ik heb weer lekkere muziek voor jullie klaarstaan. We gaan luisteren naar Secrets van Miley Cyrus. En daarna hoor je So In Love With You van Duke.

0: Haags Bakkie met Jessica Mendels.
1: Ik ontvang gezellige gasten voor een lekker Haags Bakkie. Die jou amuseren, inspireren en misschien zelfs nog wel wat kunnen leren.
0: Haags Bakkie met Jessica Mendels. Iedere werkdag van 10 tot 12 op Den Haag FM.
2: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budgetongediertebestrijding.nl.
3: Prikkelbaar. Vastgeroeste schouders. Dat klinkt als een gemiste massagepointafspraak. Gun jezelf een reset. Met een heerlijke massage in een rustige omgeving. Boek hem snel op massagepoint.nl.
4: Installatiebureau Van Ginderen.
5: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
6: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 9 uur.
7: Goedemorgen, ik ben Reinoud Roemer met het nieuws op Den Haag FM. Op het strand tussen Scheveningen en Kijkduin ligt een brede strook zeeschuim. Dat ontstaat vaker in het voorjaar als er in de Noordzee een enorme algengroei is. Het is niet verstandig het schuim van dichtbij te bekijken of de zee in te gaan. 6 jaar geleden kwamen bij Scheveningen 5 surfers om het leven doordat ze verstrikt raakten in het schuim. We hebben met z'n allen vorig jaar iets minder huishoudelijke apparaten gekocht, maar gaven daar wel meer geld aan uit. Dat meldt de branchevereniging. Nederlanders kiezen vaker voor luxere apparaten zoals robotstofzuigers en dure koffiemachines. Ook allerlei inbouwapparatuur zoals vaatwassers, koelkasten en vriezers is in trek. Mensen kochten vorig jaar zo'n 8,5 miljoen apparaten. Een daling van bijna 1,5% vergeleken met 2024. Het weer nog, afwisselend opklaringen en regen- of hagelbuien, maar eerst in de ochtend ook wat zon. Maximaal rond 13 graden vandaag. Morgen en Hemelvaartsdag bewolkt en regenbuien met kans op onweer. Vanaf het weekend wordt het langzaam maar zeker zonniger en droger. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
2: Naast woninginrichting gaat u voor een zonnescherm, rolluik of screen naar Fred van Rijn aan de Leiweg in Den Haag.
4: Installatiebureau Van Ginderen.
5: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
8: Wil je fitter worden, maar vind je beginnen met bewegen lastig? Je bent niet de enige. De Bas van de Goor Foundation helpt je graag. Start met wandelen. In een groep, gewoon bij jou in de buurt. Op een rustig tempo en samen met een wandelbegeleider. Meedoen is gratis. Vind jouw wandelgroep op startenmetwandelen.nl.

0: ochtendshow met Sanji.
1: Het laatste uurtje van de ochtendshow is aangebroken. Het is alweer 7:07. En zometeen hebben we natuurlijk nog de Haagse spotlight. Ja, en wie er deze week in staat, dat hoor jij zometeen. Eerst natuurlijk lekkere muziek van Pink. Dit is Try.

0: Spotlight.
1: Deze week staat niemand minder dan JM in de Haagse spotlight. Oftewel JM Fuego. Morgen heb ik hem hier in de uitzending. Maar hij wordt deze hele week al bij mij in de uitzending gedraaid. Ja, JM is zelf echt een soort multi-talent. Hij is vocalist, producer, songwriter. Noem het maar op of hij kan het en hij doet het. Hij heeft al op vele festivals gestaan. Zo heeft hij onder meer meerdere keren op het Bevrijdingsfestival gestaan met zijn muziek. Hij heeft met grote namen samengewerkt. Zo is hij vaak in de studio gedoken met onder andere Shafiq Romans en noem maar op. En hij zelf is ook, buiten dat hij natuurlijk gewoon lekker Nederlandse muziek maakt, maakt hij ook Spaanse muziek. En hij is zichzelf nu een beetje wat meer aan het ontwikkelen die kant op. En ik ken hem al jaren. En ik zei jaren geleden al tegen hem, weet je wat jij moet doen? Jij moet echt gewoon lekker Spaanstalig gaan. Ik weet niet, ik heb zelf misschien ook wel gewoon een soort zwakte ervoor als iemand lekker Spaanstalige muziek aan het maken is. Maar als hij dat doet, ja, ik weet niet. Ik hang aan zijn lippen gewoon. Dus ja, daarom had ik zoiets van, jij, JM, moet echt bij mij in de Haagse spotlight komen. We gaan luisteren naar zijn allernieuwste nummer, Soltera.

0: Haagse Headlines.
1: Goedemorgen, het is 9:30 en dit zijn de Haagse headlines van vandaag. Stichting Lotje in Den Haag stopt als zelfstandige organisatie en gaat verder onder de vleugels van De Mussen in de Schilderswijk. Daarmee wil de stichting nog meer gezinnen bereiken en de aanpak van kinderarmoede versterken. De bekende kasten van Lotje, waar gezinnen gratis spullen kunnen meenemen, blijven gewoon bestaan. Wie sportief bezig wil zijn voor het goede doel, kan zich aanmelden voor Swim to Fight Cancer. Op 30 augustus zwemmen deelnemers bij Scheveningen om geld op te halen voor kankeronderzoek. En dan het weer van vandaag. Vanochtend wat neerslag en af en toe zon. Later meer wolkenvelden. Het wordt vanmiddag zo'n 13 graden. En er schijnt nog wat neerslag te komen. Dus neem een jas mee als je naar buiten gaat.

Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

De ochtendshow met Sanji zit er alweer bijna op. We hebben nog een kleine 20 minuten. En dan ga ik alweer bij zwij zeggen. Zometeen gaan we nog even vooruitblikken met Jessica van wat zij allemaal vandaag in Haags Bakkie gaat behandelen. En ja, morgenochtend ben ik er natuurlijk gewoon weer van 7 tot 10. En ik kijk daar nu al naar uit. Ik heb er nu alweer zin in, want de tijd gaat zo snel als ik hier zit. Dat is echt niet gelogen, jongen. Elke keer denk ik weer, man, dat was hem weer voor vandaag. En ik heb jullie natuurlijk vandaag ook gevraagd om eventjes een foto door te sturen. En dat is niet zomaar een foto. Er was natuurlijk een foto van vanochtend. Was er een hele grote mooie regenboog. En ik vraag jou nog een keer, heb jij die regenboog vanochtend gezien? Heb je daar een mooie foto van? Stuur dat dan even door. Dat kan naar 070-307-8899.

0: Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, ik heb het weer even warm.
1: Ja, ik wou zeggen, Josje, aan, uit.
0: Het is buiten echt koud. Maar ja. Ik ben weer komen lopen met mijn regenjasje aan. En dan nu, hier staat de verwarming aan, denk ik.
1: Ja, dat zou goed kunnen, ja.
0: Het is 12 mei, maar prima. De verwarming staat lekker aan. En dan krijg ik het in en denk ik, nou, dat is best warm. Toch nog een hemd, een blouseje, een jasje.
1: Alles erop eraan.
0: Laagjes, hè, is de tip van de dag met dit weer. Laagjes.
1: Ja, want dan kan je altijd even het uittrekken, weer het aandoen.
0: Ja, ja, zo is het. Ja,
1: ja, nee, het is... Ik zeg maar zo, het is, ik ben blij dat het nu dit soort weer is. Want in het weekend wordt het weer mooier weer als we lekker vrij zijn. Okay. En dit is weer goed voor de plantjes.
0: Ja, daar heb je wel gelijk. Maar waarom kan het niet gewoon 's nachts regenen? Dat vind ik eigenlijk...
1: Ja,
0: als
1: dat
0: de
1: zou
0: zon onder is, zijn. Gewoon regelen. Regenen. En dan overdag niet.
1: Dat zou wel top zijn. Ja, dat zou top zijn.
0: Over jasje aan, jasje uitgesproken. Zeg maar, er is natuurlijk een levensfase waarin vrouwen opvliegers krijgen... Daar ben ik nog niet aanbeland, maar ik hoorde daar zo'n mooie uitspraak over. Want ik zat een serie te kijken en daar had een vrouw... die gaat duidelijk door de overgang heen, die heeft het heel zwaar. En die was op een begrafenis en die kreeg een opvlieger. En toen zei haar schoonmoeder... Women die twice. And God forbid they complain about it. En toen dacht ik, nou, dit omvat eigenlijk alles. Wat een heerlijke zin.
1: Ja.
0: Eigenlijk is dat zo. Dus die vruchtbare vrouw gaat dood tijdens de overgang. En dan later op het einde van het leven gaat ze weer dood. En dat is echt, er sterft gewoon van alles af. En het is zwaar en het kan lang duren en het is heftig. Maar je mag er niet over klagen.
1: Nee. Ja, dan wordt het gewoon afgedaan van, joh, is de overgang.
0: Ja.
1: Weet je wel? Net als...
0: Vigertje.
1: Ja. Ga je
0: nou, ik vond het echt een geweldige zin. Women die twice and God forbid they complain about it. Nou, dat dus. Dames, je mag lekker klagen.
1: Ja, vind ik wel. En ik vind het ook net als bijvoorbeeld de cyclus. Dan is het ook van, die is ongesteld. Als iemand chagrijnig is, weet je wel. Ja, daar kan ik echt niet tegen.
0: Moet je juist een beetje aardiger doen.
1: Ja,
0: ja.
1: Vind ik wel.
0: Ja, gewoon, heb je het zwaar?
1: Ja, wat vervelend voor je of zo.
0: Laat mij dan deze keer maar... De vijf kopjes naar de keuken brengen.
1: Precies, ja. Ja. Ben ik het mee eens. Ben ik het helemaal mee eens. Ja.
0: Wat gaan we vandaag doen? Mark Kalsbeek, die is er niet. Maar collega Eva van Ekdom. Die komt eigenlijk de agenda doornemen van het Nationaal Theater. Maar we gaan het vooral ook hebben over de Club Queersten. Club Queersten, zo heet het.
1: Ja.
0: Ik weet dus nog niet zoveel wat dat is, maar Eva wel. En die komt dat
1: voor. Ja.
0: En Gert-Jan Aleman komt langs met Jim Boefink. En zij gaan het hebben over cyberveiligheid. Want PEP is er natuurlijk voor alle stichtingen en verenigingen en instellingen die weer vrijwilligerswerk doen. Maar die moeten dus ook goede cyberveiligheid hebben. En hoe zij dat aanpakken en hoe zij bedrijven helpen, dat komen ze vertellen. Vind ik leuk. Dan komt Sayen en die neemt de agenda door van Diligentia en Pepijn. We hebben de countryplaats van de week. En er is ook een spoedje op de... Kijk, we hebben natuurlijk op maandag altijd Adapt Don't Shop. Maar nou was ik gisteren bij het knagertje.
1: Oh, ja.
0: Want onze buurmeisjes kregen konijntjes. En die kregen eigenlijk konijntjes doordat mijn dochter de campagne is opgestart bij haar ouders om ze te overtuigen konijnen te mogen nemen. En het zijn toen echt maanden bezig geweest met geld verdienen. Nou, ze hebben al van alles aan klusjes, auto's gewassen, van alles om dat geld maar bij elkaar te krijgen. Er was een heel mooi hok. Ze is naar het knagertje gaan. Twee fantastisch leuke jonge konijnen. Hupsen er nou bij ons in de straat, bij hun in de tuin, rond. Maar er waren twee poezen binnengekomen via de dierenpolitie. En het knagertje doet natuurlijk niet aan poezen, maar alles was vol in Den Haag.
1: Och.
0: Dus het asiel nam ook die twee poezen niet aan. Maar hun baasje was overleden, super zielig. Dus werd er gevraagd bij het knagertje, is jullie quarantainekamer vrij? Want dan mogen misschien die poezen daar wel in. Nou, dat was zo. Maar die kunnen daar dus niet lang blijven. En dan hebben ze een tijdelijk iets ergens in Groningen. Maar ze willen eigenlijk gewoon zo snel mogelijk vanuit de quarantainekamer
1: een huisje.
0: Een forever home vinden.
1: Ja.
0: Dus ik was daar. Ik zeg, joh, dan bel ik je toch even aan het einde van de uitzending voor een spoed Adapt-Don't Shop.
1: Ja.
0: Dus dat gaan we ook nog even doen.
1: Heel goed, heel goed. Ach, goshie.
0: Ja. Zielig, hè?
1: Ja, heel snel.
0: Ja, twee hele lieve poezen die gewoon ook wel fijn baasje hadden. Maar het baasje is ineens overleden.
1: Ja, dat kan helaas ook gebeuren. Ja, en dan belanden dieren ook wel ja, ergens niet per se bij iemand thuis.
0: Nee.
1: Ja, heel, heel triest. Maar goed dat je wel.
0: Dus dan gaan we even een extraatje doen. Ja. Even een spoedadoptje.
1: Ja,
0: en
1: heel fijn.
0: We hadden gisteren natuurlijk Emma Heesters in het Artiesten ABC in de Effen na 11. En vandaag is het Ed Sheeran. Shape of You of Perfect?
1: Shape of You.
0: Ja, die is lekker, hè?
1: Ja.
0: Ja, ik ben het helemaal met je eens.
1: Ja.
0: Daar ga ik ook op stemmen. Maar goed, het ligt niet alleen aan Sandy en mij. Het ligt ook aan jou. Dus je kan gaan stemmen op Instagram @denhaagfm.
1: En zo is dat.

0: met Jessica Mendels. Jessica ontvangt gezellige gasten voor een kop koffie die jou amuseren, inspireren en misschien nog wel wat kunnen leren. Haags Bakkie met Jessica Mendels. Iedere werkdag van 10 tot 12 op Den Haag FM.
1: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budgetongediertebestrijding.nl.
2: Maak gezond leven goedkoper en makkelijker voor ieder kind. Steun je deze oproep van 23 gezondheidsfondsen? Ga naar gezondegeneratie.nl en teken onze oproep.
3: Installatiebureau Van Ginderen.
4: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
5: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 10 uur.
6: Ik ben Reinoud Roemer met het nieuws op Den Haag FM. Een auto is vanmorgen op zijn kant beland na een aanrijding met een busje op de Erasmusweg. De weg lag bezaaid met auto-onderdelen. Hoe het ongeluk in de wijk Moerwijk kon gebeuren is niet duidelijk. Ook niet hoe de inzittenden eraan toe zijn. Een inwoner van Breda krijgt enkele keren per week telefoontjes en appjes van mensen in Den Haag die van hun wielklem af willen. Bellers komen bij hem terecht omdat het 070-nummer dat op een sticker op de wielklem staat buiten kantooruren blijkt te worden doorgeschakeld naar een verkeerd nummer. Dat van Stijn Klaassen uit Breda dus.
7: Ik heb mensen gehad die toeristen, denk ik, die niet weg kunnen met heel veel stress en die het ook allemaal niet goed begrijpen. Of heel erg gewoon meer lokale mensen die ook begrijpen dat er wel iets misgaat bij de gemeente. Dus toen ik... Eergisteren weer twee keer werd gebeld. Toen dacht ik van ja, ik schrijf het maar gewoon op de social media. Misschien heeft dat effect. En dat lijkt wel zo te zijn.
6: De telefoontjes van Hagenaars en toeristen in de stad kreeg Klaassen 's avonds, 's nachts, als die gemeentelijke dienst het nummer verkeerd had doorgeschakeld. Hij zegt dat hij de meeste bellers geduldig uitlegde dat hij niet over de wielklemmen gaat. Gemeente Den Haag heeft beterschap beloofd en inmiddels lijkt het probleem dus verholpen. Het weer nog, afwisselend opklaringen en regen- of hagelbuien. Eerst ook nog wat zon, maxima vandaag rond 13 graden. Morgen en ook Hemelvaartsdag bewolkt, regenbuien met kans op onweer. Vanaf het weekend wordt het langzaam maar zeker zonniger en droger. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhagfm.nl.
8: Wil je fitter worden, maar vind je beginnen met bewegen lastig? Je bent niet de enige. De Bas van de Goor Foundation helpt je graag. Start met wandelen. In een groep, gewoon bij jou in de buurt. Op een rustig tempo en samen met een wandelbegeleider. Meedoen is gratis. Vind jouw wandelgroep op startenmetwandelen.nl.
9: Genieten van authentieke Griekse gerechten doe je bij Grieks restaurant Olympia. Al 40 jaar een begrip in Rijswijk en wijde omgeving. Olympia, een heerlijk avondje Griekenland dicht bij huis. Van dinsdag tot en met donderdag 3-gangen menu mezeres. Kijk op olympiareiswijk.nl.
8: Fitter worden en meer bewegen? Dat kan. Begin met wandelen via startenmetwandelen.nl. Bewegen is goed en leuk.
3: Installatiebureau Van Ginderen.
4: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
0: Nu Haags Bakkie met Jessica Mendels.
10: Trappen het uur af met Lucas en Steve. Oh my lord.

0: is Haags Bakkie met Jessica Mendels. Iedere werkdag tussen 10 en 12 op Den Haag FM. Den Haag.
1: Goedemorgen, wat fijn dat je luistert naar Haags Bakkie met Jessica Mendels. Het is 8:08 op deze dinsdag 12 mei. En wat gaan we nou allemaal doen vandaag? Nou, we hebben zometeen Eva van Ekdom in de uitzending. En zij komt ons vertellen over het programma van het Nationaal Theater. Maar ook onder andere specifiek over Club Queersten. Ik denk dat dat iets te maken heeft met de aankomende Pride. Maar daar later meer over. Dan hebben we natuurlijk ook gezellig Gert-Jan op de koffie. En die gaat ons een beetje bijscholen over cyberveiligheid. En hoe je dat nou voor jouw instelling, stichting, onderneming het beste kan doen. En hoe zij ook de vrijwilligers in de stad daarbij helpen. Maar eerst is het natuurlijk gewoon tijd voor
2: Even na 11.
1: De Even na 11. En de Even na 11 van vandaag. We zijn bij de letter E aangekomen. En de letter E, gisteren hadden we Emma Heesters. En vandaag is de beurt aan Ed Sheeran. En wat, ja, kan je een hoop nummers kiezen. Welke nummers heb ik nou gekozen? Nou, ik dacht, weet je wat, ik neem de twee meest gestreamde nummers. Ja, zo heb ik het gedaan. Dus Shape of You en Perfect. Nou, Sentje zei al dat haar voorkeur uitging naar Shape of You. En ik denk zomaar dat ik het met haar eens ben vandaag. Dus dat is leuk. We hebben alvast twee stemmen voor Shape of You. Maar we zijn met veel meer. Want jij mag natuurlijk gewoon ook gaan bepalen wat je het liefst wil horen. En dat doe je door naar Instagram te gaan. Je opent de app, je gaat naar Den Haag FM. En daar vind je in onze story de poll met de twee liedjes van Ed Sheeran. En je klikt gewoon op degene die je het liefst even naar 11 wil horen. Om 11 uur tel ik alle stemmen. En dan draai ik de plaat met de meeste stemmen. En om eventjes erin te komen. Hè, en dan kan jij alvast je app openen. Of misschien als je straks van de fiets af bent. Of uit de auto bent. Dan kan je je app openen. En dan ga je stemmen. Maar dit zijn ze in ieder geval.
2: Even na 11. I'm in
1: love with the shape of. Ja, deze is wel lekker. Push and pull like a magnet. Dancing in the dark. Maar die is ook zo mooi.
2: Even na 11.
1: Meest stemmen gelden. Dit is Maroon 5 featuring Za met What Lovers Do.

0: Harry Styles met American Girls. En daarvoor je Olivia Dean met So Easy to Fall.
1: Hallo.
2: Hallo.
3: Eva, bellen met...
0: We bellen met Eva van Ekdom en zij hangt aan de telefoon namens het Nationaal Theater. Goedemorgen, Eva.
2: Goedemorgen, Jens.
0: Heb je een lekker bakkie gezet voor jezelf?
2: Ja, speciaal op afstand, maar wel een heel lekker bakkie.
0: Ja, precies, want dat hoort natuurlijk wel bij als je bij mij eigenlijk te gast bent. En dan zet ik het voor je, maar ja, nu hang je aan de telefoon, maar wel met een lekker bakkie. We gaan het hebben over Club Queersten.
2: Zeker weten.
0: Fill me in.
2: Nou ja, zoals je waarschijnlijk al weet, zitten we vandaag op dag 5 van de Pride Week Den Haag.
0: Ja.
2: Pride is 8 mei officieel afgetrapt in Den Haag. Een van de grotere steden. Het eerste Pride Week in Nederland dit jaar.
0: Ja, top. Ik zag al inderdaad dat Van Zaan het opende.
2: Klopt. De burgemeester heeft het mooi geopend. En er zijn eigenlijk de hele week van alles en nog wat mooie evenementen te doen hier in de stad. En als Nationaal Theater konden wij natuurlijk echt niet achterblijven.
0: Nee.
2: Wilden wij een wijze grote queeravond organiseren. En dat doen we met Club Queersten aanstaande vrijdag. En dat is met niemand minder dan Kirsten van Tijn. Zij is echt fantastische cabaretière en performer. En wat zij eigenlijk doet is als een soort van host van die show allerlei artiesten uitnodigen op het gebied van theater, drag, muziek, performance. En die komen echt één grote feestelijke, grote, expressieve, vrije avond organiseren.
0: Maar zoals het klinkt, dat zijn, heeft het meerdere aspecten. En is het niet alleen maar één show?
2: Nee. Dus Kirsten is echt de host van die avond. Ze opent eigenlijk haar club. En ze zegt ook van, ik wil gewoon dat hier iedereen welkom is die op elke soort interesse zich kan uiten. Dus we hebben onder andere Sherry Ann natuurlijk uit Den Haag. Die komt super mooie liedjes zingen. Lotte van Eijk, die doet weer echt meer stand-up. Die komt uit Rotterdam. Maar ook echt drag-artiesten, dansers, DJ's. Dus daardoor, ja, het is een onwijs grote feestelijke avond. En dan wel in de Schouwburg. Dus
0: wel in de Schouwburg.
2: Ja.
0: En is het wel, gaan we wel zitten bij die avond of staan?
2: Ja, we beginnen natuurlijk wel zitten, want we kunnen de Schouwburg niet opeens leeg krijgen.
0: Nou ja, ik weet dat het wel kan.
2: In theorie, maar hè, we beginnen zitten, maar uiteindelijk zal dat zeker niet de hele avond zo blijven. En wat ook heel leuk is, is dat de show is 1,5 uur in de Schouwburg zelf, in de zaal. En daarna gaan we eigenlijk na die show met z'n allen 3 verdiepingen omhoog, want de Schouwburg is heel groot. En dan hebben we daar in het Paradijstheater een soort afterparty. En daar kan ook gewoon helemaal worden gedanst en los.
0: Ja, gezellig zeg. Nou, superleuk. Zijn er nog kaarten voor deze festiviteiten?
2: Ja, anders zou ik het zeker niet meer vertellen. Maar we zijn onwijs inclusief, ook met de prijzen. Dus we hebben gezegd, voor dit event hebben we tickets. Als je onder de 30 jaar bent, voor maar €12,50.
0: Ja.
2: En anders zijn de tickets €19,50. Nou, dat zijn gewoon hele mooie prijzen voor zo'n avondje uit.
0: Zeker. Club Queersten. En het is dit weekend, zaterdagavond, hè?
2: Het is vrijdagavond.
0: Vrijdagavond. Ja. Oeh, goed dat je me even verbetert. Vrijdagavond, Club Queersten in de Koninklijke Schouwburg. Daar is natuurlijk nog meer te doen in de Koninklijke Schouwburg. Dat ga je ons ook vertellen. Maar eerst is het even tijd voor Haagse muziek op Den Haag FM. En ik heb een lekker kort nummertje gekozen. Hij is van Timeer. Ik weet niet of ik het helemaal goed uitspreek. Timeer, what would you say?
3: Muziek uit je eigen stad hoor je op Den Haag FM.

0: Altijd tijd voor Haagse artiesten op Den Haag FM. En dit was Timeer met What Would You Say?
1: Je luistert naar Haags Bakkie met Jessica Mendels.
0: En aan de telefoon hangt Eva van Ekdom. En zij neemt ons even mee in de planning van het Nationaal Theater. En daaronder vallen de Koninklijke Schouwburg, Theater aan het Spui en zaal 3 in de Constante Rebekkenstraat. En natuurlijk ook het gezelschap van het Nationaal Theater. We hebben het net even gehad over Club Queersten, wat aanstaande vrijdag in de Koninklijke Schouwburg is. Een heel gezellig Pride-feestje met cabaret, maar ook met dansen en muziek. En wat is er nog meer te doen?
2: Nou, Jess, we hebben eigenlijk zijn we langzaam maar zeker ons seizoen aan het afronden voor theater. Dus richting de zomer nog een paar hele mooie voorstellingen op de valreep. Maar om alvast iedereen warm te maken voor wat natuurlijk komend seizoen gaat doen. En dat is bij ons natuurlijk een start in september, want dat is met de culturele wereld.
0: Ja.
2: Gaan wij aanstaande zondag maar alvast het nieuwe theaterseizoen van 2026-2027 presenteren.
0: Ja.
2: En dat doen we eigenlijk met allemaal previews. Dus aanstaande zondag kan je bij ons ook in de Schouwburg en gratis, maar liefst, ontdekken wat er allemaal misschien wel te wachten staat en waar jij misschien wel denkt, ik moet hierheen, ik ga dit alles blokken voor het komende jaar.
0: Je moet er kaarten voor hebben.
2: Ik zal er kaarten voor hebben. Dus dat is denk ik een hele leuke oproep voor iedereen in Den Haag. En kom aanstaande zondag ook even kijken naar onze seizoenspresentatie.
0: Ja, hoe leuk. Maar moet je je wel aanmelden?
2: Ja, het liefst meld je je gewoon aan via onze website van hnt.nl. Dan zie je ook op de homepage staan dat aanstaande zondag de seizoenspresentatie is. En dat is in de middag. Dat begint om 3:00.
0: Okay.
2: En dat is ongeveer 1,5 uur of 2 uur met allerlei verschillende interviews. Een kleine preview, soms een stukje theater, misschien al een stukje zang. En dan kan je eigenlijk ontdekken wat.
0: Ja, maar er komen er ook grote namen? Gewoon een klein stukje van hun voorstelling doen?
2: Nou, ik kan nog niks beloven.
0: Ah, toe. Eén dingetje.
2: Nou ja, de afwisseling is zeker de moeite waard, laat ik het zo zeggen.
0: Oké, okay, je bent echt heel goed in je poot stijf houden.
2: Ja,
0: en je lippen op elkaar. en je had nog een tipje voor ons.
2: Ja, nou, ik heb nog twee leuke tips die zeker de moeite waard zijn voor dit seizoen. Wat ik net al zei, de Koninklijke Schouwburg is meer dan alleen de grote zaal. Eigenlijk 3 verdiepingen hoger hebben wij het Paradijs Theater. Ja. Nou, daar is nu een debuut van Roelien en Yvonne. En die zijn op de parade aanwezig geweest vorig jaar. En nu gaan zij eigenlijk een soort absurde theatertrip daar vertonen over protesteren, activisme. Ze zijn heel erg op zoek naar een plek waar kan je zijn wanneer eigenlijk alles oké is. Dus eigenlijk heel erg veel humor en muziek en chaos te zien in dat Paradijstheater. Nou, dat is eigenlijk niet één dag te zien, maar een hele periode van 22 tot 31 mei.
0: Kijk, leuk.
2: Dat is bijna elke dag te zien, meestal rond 8:30 s'avonds. En dat is ook heel toegankelijk, want het is €12,50 voor jongeren en €15 regulier. Ook gewoon heel erg leuk om eens een keer in zo'n verborgen parel helemaal hoog.
0: Ja, jij is een leuke zaal.
2: Naar jonge makers. En ja. Daarnaast toch even weer naar zaal 3, het Constante Rebekplein. Want het is ook een hele bijzondere locatie. En daar hebben we niet altijd alleen maar toneel of theater, maar ook performance installaties. En dat is eigenlijk, dit keer hebben wij Dans Revolutie. Dat is ook een periode van 19 mei tot en met 23 mei, waar je eigenlijk als bezoeker, je mag maar met 12 mensen naar binnen.
0: Ja.
2: In een soort, ja, verhalende installatie rondloopt en via een geluidsdecor en telefoons eigenlijk een soort persoonlijk verhaal om je heen hoort. Dus het is niet alleen een optreden, maar het is eigenlijk meer een soort installatiekunst, noemen we dat.
0: Ja, wauw.
2: Dus ook wel eens leuk om zoiets uit te lichten.
0: Dat, ja, precies.
2: Niet alleen maar met acteurs op een toneel staan.
0: Ja, cool. Nou, een hoop te doen. Alles is natuurlijk na te lezen op jullie website van het Nationaal Theater. hnt.nl.
2: Klopt.
0: Makkelijk. Eva, dankjewel. Het was weer gezellig.
2: Ja.
0: En volgende keer zien we elkaar weer face-to-face in studio.
2: Volgende keer live.
0: Ja, gezellig.
2: Oké.
0: Doei, doei.
2: Doeg. Den Haag FM 92.0.

Boulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: Save My Love van Keiko en Khalid featuring Griffin. En daarvoor hoort hij Douwe Bob met Funny.
1: En nu is het tijd voor...
0: een serieus onderwerp, cyberveiligheid. Ja, het is niet iets waar je continu aan denkt. Ik weet het, ik moet niet over hetzelfde wachtwoord hebben. Ik moet ook mijn wachtwoorden eens in de zoveel tijd veranderen. Dat weet je. Maar of we het ook allemaal even keurig doen, dat weet ik niet. Maar hoe belangrijk is dat? Ik heb hier cyberveiligheidsspecialist in de uitzending, Jim Boefink. En samen met Gert-Jan Aleman van Pep City hier. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Beide aan een lekker Haags bakkie.
2: Zalig.
0: Cyberveiligheid. Het is een belangrijk onderwerp, maar we willen dat eigenlijk... we willen het een beetje... oh ja, dat op de to-do-list zetten. Hoe belangrijk is het nou werkelijk dat we ons daar echt even van bewust zijn... en continu toch aandacht voor vrijmaken?
2: Nou ja, je ziet nu op het nieuws natuurlijk heel vaak een artikel voorbij komen... van dat er weer een groot bedrijf gehackt en dat er weer gegevens op straat liggen.
0: Odido. Ja, en dan krijg ik weer een mailtje met... ja, jij als Odido...
2: een artikel voorbij komen van dat er weer een groot bedrijf gehackt... en dat er weer gegevens op straat liggen.
0: Odido. Ja, en dan krijg ik weer een mailtje met... ja, jij als Odido-klant kan een claim indienen...

0: op Odido. Want ze verliezen heel veel klanten.
1: Ja.
0: Nou ja, en dat is een groot probleem. Want dat wil je natuurlijk niet als bedrijf, maar ook niet als waar wij ons op richten, op de maatschappelijke organisaties.
1: En hoe gevaarlijk is het dan als iemand de gegevens van mij heeft die Odido ook heeft?
0: Nou, met gegevens en vooral een combinatie van gegevens kan je een heel profiel van iemand bouwen, waardoor je dus heel gericht kan fishen. Dus als ze weten waar je woont, als ze weten waar je je boodschappen doet, dan kan je een mail sturen die heel overtuigend overkomt, omdat jij inderdaad daar klant bent of je gaat daar naar een winkel en vervolgens denk je, oh ja, ik moet die betaling nog doen.
1: Ja.
0: Maar dat wisten ze omdat dat was gelekt. En vervolgens ben jij dan geneigd om op de betaallink te klikken.
1: Ja.
0: En dan hebben ze toegang tot jouw systemen en kunnen ze nog veel meer persoonlijke schade doen. Dus,
1: ja, precies.
0: Ja.
1: Ja. Oké, okay, dus cyberveiligheid. Dat is niet alleen belangrijk voor mij als individu. Het is belangrijk voor bedrijven. Het is belangrijk ook voor organisaties. En daarom zit jij hier, Gert-Jan.
2: Zeker.
1: Als directeur van PEP. Jij bent altijd, sta je klaar voor de organisaties in Den Haag. De vrijwilligersorganisaties.
2: Zeker.
1: En voor hen is het ook heel belangrijk dat ze de boel op het gebied van cyberveiligheid op orde hebben.
2: Ja, zeker. Ik vind Odido eigenlijk best wel een mooi voorbeeld. Dat is natuurlijk een groter bedrijf die best veel investeert in cyberveiligheid en zelfs die overkomt het. En dan zeg ik altijd maar zo, dan moet je een vrijwilligersinitiatief zijn die vanuit een passie groter is gegroeid, opeens een schare van 300 leden heeft en nog steeds in Excel de adresgegevens bijhoudt.
1: Oh ja,
2: nou, zoiets.
1: Ja.
2: En dat Excel-bestand, dat sturen we dan ook nog even van de penningmeester naar de voorzitter toe, omdat de penningmeester op vakantie gaat. Nou, via de mail.
1: Ja.
2: Je voelt aan alle kanten red flag, zeg maar.
1: Ja, want ik ben ook wel eens op mijn vingers getikt door iemand uit de klas. Ik had gewoon ook een overzichtje gemaakt in Excel met de namen van de kinderen en de adressen en de telefoons van de ouders. En via WhatsApp gedeeld in de groepsapp.
2: Ja.
1: En dat was heel vef, helemaal niet goed. Toen dacht ik,
2: ja,
1: we zitten met elkaar in de klas. Wat is het probleem?
2: Nee, maar dat ben ik helemaal met je eens. Alleen, het is natuurlijk een beetje wat Jim ook zei. Van ja, als mensen die kwaadwillend zijn daar hun grip op krijgen, ja, dan liggen die gegevens op straat. Nou, dat gevaar dat schuilt bij alle bedrijven, denk ik. Maar zeker ook bij maatschappelijke organisaties. Omdat die dit gewoon vaak niet op orde hebben. Omdat ze hier ook geen geld voor hebben.
1: Nee.
2: Ze hebben geen geld om te investeren. Ze hebben geen geld om advies te vragen. En het zijn mensen met passie. Dus ze doen vanuit hun allerbeste bedoelingen, doen ze wat ze doen. Nou, en wij hebben samen met Cyber Peace Institute, met de gemeente Den Haag, hebben we gezegd van, goh, daar zouden we graag wat verandering in willen brengen. En wat we eigenlijk willen doen, want dat vond ik een heel mooi streven van onze burgemeester Jan van Zanen, die zei van, als we nou eens via de maatschappelijke organisaties, als we die nou eens gaan helpen, dat doen ze daar met Haagse vrijwilligers, hè, want daar zitten Haagse vrijwilligers bij de maatschappelijke organisaties, die nemen dat ook weer mee naar huis. Dan krijgen we een soort druppel over Den Haag van cyberveiligheid die naar boven gaat.
1: Dat is zeker waar, want we hebben 180.000 vrijwilligers in Den Haag.
2: Precies, ja, 185 zelfs.
1: Sorry, 185.
2: Nee, maakt niet uit. Maar, maar het is natuurlijk een prachtig doel om dat na te streven. Dus nou, dat is ons project om zoveel mogelijk maatschappelijke organisaties gratis te helpen met hun cyberveiligheid naar boven te krijgen. Om vervolgens eigenlijk hopelijk dat zij dat meenemen naar huis en ook dat thuis gaan doen of daar tijdens het avondeten over praten met hun familieleden.
1: Dus jij wilt alle organisaties oproepen, meld je bij PEP, zodat je geholpen kan worden met je cyberveiligheid.
2: Zeker.
1: Maar Jim, jij hebt mensen nodig die gaan helpen.
0: Ja, want kijk, onze missie is inderdaad om zoveel mogelijk maatschappelijke organisaties gratis van cybersecurity diensten te voorzien. Maar gratis bestaat natuurlijk in die zekere zin niet. Dus we hebben hulp nodig. En die hulp komt, zoals wij dat nu mondiaal doen, van bedrijven. En publieke instellingen die dan financieel kunnen bijstaan. Maar die bedrijven, en dan hebben we het over grote corporates of IT-bedrijven, die hebben heel veel specialisten in dienst.
1: Ja.
0: Die de hele week heel goed werk doen. Maar wat we nu vragen is van, kunnen wij een paar uur per week, per maand, per jaar gebruik maken van hun diensten om dit soort organisaties bij te staan waar ze normaal eigenlijk niet zijn of niet kunnen helpen omdat ze te duur zijn.
1: Dus we hebben specialisten nodig, specialisten in cyberveiligheid, die ook vrijwilligerswerk willen doen in hun eigen expertise.
0: Ja, precies. En dat is het mooie.

0: Want bedrijven doen natuurlijk ook al veel aan maatschappelijk verantwoord ondernemen. Maar wat je hier ziet, is dat je dan dat die mensen dus ook iets gaan doen waar ze al goed in zijn.
1: Ja, precies.
0: Dat ze hun talent verder kunnen ontwikkelen. Maar dan voor een doelgroep die ze normaal niet bereiken.
1: Nee, en want ja, ik heb je nu, hè, dus ik hou je even vast. Wat zijn nou de tips die je nu even snel met ons kan doornemen voor de luisteraars en individuen? Wat we in ieder geval al kunnen doen zonder een cyberveiligheidsspecialist?
0: Ja, dan hebben we het over zogenaamde, dus je cyberhygiëne moet geworden zijn. Er zijn een heel aantal stappen voor. Het belangrijkste, denk ik, is wat we nu zien, is dat mensen toch vaak voor alles hetzelfde wachtwoord gebruiken. Of een verbastering daarvan. En jouw account, en je hebt heel veel accounts en steeds meer ook. En dat is natuurlijk heel lastig om daar allemaal unieke wachtwoorden voor te onthouden. Dus daarvoor zeggen we, gebruik een wachtwoordmanager.
1: Ja, nou, is dat dan dat kies een sterk wachtwoord en onthoud hem?
0: Ja, maar dat doet dus die manager voor jou, de wachtwoordmanager. Dat is een app die je kan downloaden.
1: Oh, okay.
0: Er zijn verschillende aanbieders van. En dan hoef je niet iedere keer al die wachtwoorden zelf te onthouden of op een papiertje bij te houden. Dan kan je dus dat systeem maakt of genereert wachtwoorden voor jou.
1: En dat is dus niet diegene die bij de website hoort. Want dat heb je. Vaak krijg ik. Of doet Apple dat zelf dan al voor mij?
0: Ja, dat kan ook. Apple biedt ook zoiets.
1: Ja. Want dus ik heb dat dan ingebouwd in mijn telefoon?
0: Ja, precies. En dat maakt het heel veel makkelijker. En dat maakt het voor de aanvallers moeilijker om bij jou in te breken. Want niet alleen jouw adresgegevens kunnen worden gelekt, maar ook jouw wachtwoordgegevens.
1: Ja.
0: Als je dan voor hetzelfde wachtwoord gebruikt voor al je accounts, dan kunnen ze overal naar binnen.
1: Ja, maar die wachtwoordmanager, die zit aan mijn gezicht, maar ook mijn toegangscode van mijn telefoon.
0: Ja, klopt.
1: Dus ook die moet nooit uitlekken. Moet echt ijzersterk zijn.
0: Ja, dat weten die bedrijven ook. Want die snappen ook wel dat als naar buiten komt dat zij als wachtwoordmanager worden opengebroken, dan hebben ze natuurlijk een heel groot probleem. Dus die doen het uiterste om zichzelf te beveiligen. Dus dat is denk ik heel belangrijk. En wat ook heel belangrijk is, is dat je zogenaamde twee-factor authenticatie instelt. Zodat je niet alleen dat wachtwoord zeg maar misbruikt kan worden, maar dat er ook wordt gevraagd om een sms-code.
1: Ja, ja, en dat is steeds vaker.
0: Ja,
1: ja. Ja, dat die authentication app. En dan moet je een nummer wat op je ene apparaat komt, op je andere apparaat.
0: Het is allemaal heel irritant natuurlijk. Want het liefst wil je dat je echt gewoon overal zomaar naar binnen kan lopen. Maar het is echt nodig en we moeten het die aanvallers zo moeilijk mogelijk maken om te voorkomen dat jouw gegevens worden misbruikt.
1: Wat is nou het meest voorkomende wachtwoord?
0: Welkom 123.
1: Echt?
0: Een heel,
1: die hebben we nog nooit gebruikt.
0: Of 0123 of 321. En mensen verzinnen er alles voor. Maar ook wat mensen ook vaak doen is de naam van een kat of een geboortedatum. Maar dat zijn dus allemaal gegevens die elders kunnen lekken.
1: Ja.
0: En dat
1: weet proberen.
0: Dus dan denk je, wat is jouw geboortedatum? Dan gaan ze dat proberen.
1: Ja.
0: Dus dat gebruikt niet dat soort simpele persoonlijke gegevens, want die zijn elders misschien wel gelekt.
1: Nee, je diepste donkere geheimen, dat moet je je wachtwoord maken.
2: Ja. En dan niet opschrijven.
1: Ja. Nee, niet opschrijven en niemand mag het weten.
2: Nee.
1: Wat als mensen nu zitten te luisteren en denken, ik kan helpen, want ik heb deze expertise en ik wil ook wel een paar uurtjes per maand vrijwilligerswerk doen, of meer, mag natuurlijk ook. Of je bent een maatschappelijke welzijnsorganisatie en je hebt hulp nodig. Waar moeten mensen zich melden?
2: Het makkelijkste is eigenlijk www.peptenhaag.nl/cyber. Daar kan je je eigenlijk voor zowel Jim, de bedrijfskant, zeg maar, als de maatschappelijke organisatiekant op inschrijven. En als ik nog een kleine aanvulling mag doen op Jim, zeg maar, wat een heel mooi voorbeeld is, bijvoorbeeld dat een groot kledingmerk, zal niet nader te benoemen, die heeft best wel een grote cybersecurity afdeling. En daar heeft Jim bijvoorbeeld mee geregeld dat zij op het moment dat zij het rustig hebben, dus er zijn niet heel veel aanvallen, etc., dan mogen zij onder werktijd, zeg maar, Jim helpen.
1: Nou, ik vind het fantastisch. Van mij mag je wel even noemen wie dat dan is, hoor. Het is toch applaus? Of doen we dat niet zeggen?
0: Nee,
1: naar het veiligheid.
0: Nog heel even.
1: Oh, oké. Okay. Ik dacht, ik wil ze wel een veer toesteken.
2: Maar dat zijn de mooie voorbeelden, denk ik, van grote bedrijven die dus inderdaad de loze uurtjes opvullen om maatschappelijke invulling te geven.
1: Fantastisch. Ja. En fijn als een werkgever daarachter staat.
2: Dus als er nou een luisteraar is en die werkt daarbij, of die, mijn man werkt of mijn vrouw werkt daar. Nou, dat zou nou een hele mooie je organisatie, wat bedrijven zijn waar Jim mee in aanraking komt.
1: En, top. Ja. Via www.pepdenhaag.nl/cyber. Check. Fantastisch. Dank jullie wel. Ik hoop dat heel veel mensen zich gaan aanmelden aan beide kanten.
2: Dank je wel, Jessica.
1: En dit is Clean Bandit met Symphony.

0: Jude Jell en David Guetta, Think of Me. En daarvoor The Clean Bandit en Sarah Larsson met Symphony.
1: Je luistert naar Haags Bakkie met Jessica Mendels.
0: Het is tijd voor een extra nieuwsberichtje, mensen. Ik krijg net een appje van Tony Starr. Zijn jongste telg is geboren. Jawel! Fantastisch nieuws, babynieuws. Het meisje is geboren. Ze heet Marley. Op moederdag om 4:13 is ze ter wereld gekomen. En als je denkt, nou, ik moet die baby zien. Over 5 minuten plaatst Tony de foto's van zijn mooie babytje op zijn Instagram. Dus dan kan je even kijken, het Tony Starr. Hij zegt, ja... Marley is geboren op moederdag, lekker vroeg, om 4:13 in de ochtend, nacht. Moeders maakt het supergoed en Marley doet het ook goed. Nou, dat is toch fantastisch nieuws. Ontzettend gefeliciteerd namens mijzelf en het hele team van Den Haag FM. We wensen jullie een hele fijne, rustige en zorgeloze kraamtijd. En dat Marley maar lekker mag groeien en slapen. En ook een dikke kus voor de grote zus. We zijn de 4 Non Blondes. What's up?

0: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
1: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budget ongediertebestrijding.nl.
0: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
2: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 11 uur.
3: Ik ben Reinoud Roemer met het nieuws op Den Haag FM. Een auto is vanmorgen op zijn kant beland na een aanrijding met een busje op de Erasmusweg. De weg lag bezaaid met auto-onderdelen. Hoe het ongeluk in de wijk Moerwijk kon gebeuren is niet duidelijk. Ook niet hoe de inzittenden eraan toe zijn. Een inwoner van Breda krijgt enkele keren per week telefoontjes en appjes van mensen in Den Haag die van hun wielklem af willen. Bellers komen bij hem terecht omdat het 070-nummer dat op een sticker op de wielklem staat buiten kantooruren blijkt te worden doorgeschakeld naar een verkeerd nummer. Dat van Stijn Klaassen uit Breda dus.
4: Ik heb mensen gehad die toeristen, denk ik, die niet weg kunnen met heel veel stress en die natuurlijk allemaal niet goed begrijpen. Of hele gewoon meer lokale mensen die ook begrijpen dat er wel eens keer iets misgaat bij de gemeente. Dus toen ik eergisteren weer twee keer werd gebeld, toen dacht ik van ja, ik schrijf het maar gewoon op de social media. Dan misschien heeft dat effect. En dat lijkt wel zo te zijn.
3: De telefoontjes van Hagenaars en toeristen in de stad kreeg Klaassen 's avonds, 's nachts, als die gemeentelijke dienst het nummer verkeerd had doorgeschakeld. Hij zegt dat hij de meeste bellers geduldig uitlegde dat hij niet over de wielklemmen gaat. Gemeente Den Haag heeft beterschap beloofd en inmiddels lijkt het probleem dus verholpen. Het weer nog, afwisselend opklaringen en regen- of hagelbuien. Eerst ook nog wat zon, maxima vandaag rond 13 graden. Morgen en ook Hemelvaartsdag bewolkt, regenbuien met kans op onweer. Vanaf het weekend wordt het langzaam maar zeker zonniger en droger. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhagfm.nl.
2: Nu Haags Bakkie met Jessica Mendels.
5: Dit tweede uur trappen we af met Alex Warren, Fever Dream. Tot zo. Den Haag.

0: Dit is Haags Bakkie met Jessica Mendels. 100% Haags.
1: Den Haag FM. Goedemorgen, wat fijn dat je nog steeds of inmiddels luistert naar Haags Bakkie met Jessica Mendels. Het is 11:08 op deze dinsdag 12 mei. We nemen zometeen de agenda door van Diligentia en Pepijn met Cheyenne. En ze heeft ook nog een plus 1 meegenomen. Wie dat is, dat hoor je natuurlijk zometeen. Het is dinsdag, dan hebben we ook de countryplaat van de week. En we hebben een extra Adopt Don't Shop. Dat is normaal natuurlijk op maandag, maar vandaag een spoedje. Want er zijn twee katten door de dierenpolitie binnengebracht bij het knagertje. Die normaal natuurlijk alleen maar knaagdieren doet, maar nu een huis zoekt voor twee katten. Dat allemaal maar eerst.
0: Effen na 11.
1: De Effen na 11. En we doen het artiesten ABC. We zijn bij de E aangekomen. En dat betekent dat we vandaag twee nummers van Ed Sheeran hadden. Shape of You en Perfect. Nou, Essentie en ik hadden beide onze voorkeur een beetje uitgesproken over voor Shape of You. Ja, daar waren jullie het mee eens. Want met 62% van de stemmen heeft Shape of You gewonnen. En die ga ik dus voor jullie draaien. Hier is Ed Sheeran.

0: Een van mijn favoriete artiesten van het moment, hoor. Ray, I love her. Where's My Husband? En daarvoor hoorde je natuurlijk de winnaar van de FNA 11. Ed Sheeran met Shape of You.
1: Wie is er op de koffie bij Jessica?
0: Nou, dat is heel gezellig. Dat zijn Cheyenne en Willemieke, beide van Diligentia en Pepijn. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, even de koffie doorslikken. Goedemorgen. Ja, we hebben het al een beetje in de gaten. We kruipen richting de zomer. In de zomer is niet het seizoen voor het theater.
2: Nee.
0: Maar als we richting de zomer kruipen, weten we wel ook altijd dat er dan een nieuwe programmering gaat bekendgemaakt worden.
3: Ja.
0: Dat is morgen, hè, bij jullie.
3: Ja.
0: Ja, dat gaan we nog niet doen. Dat gaan we straks pas doen. Dus iedereen straks op een puntje van zijn stoel. Dan kunnen we jullie gaan vertellen wat er allemaal te doen is in het volgende seizoen. Eerst nog eventjes in het hier en nu. Op de korte termijn.
3: Korte termijn.
0: Wat heb je allemaal in de planning staan voor Diligentia en Pepijn?
3: Nou, we hebben niet heel veel meer, want zoals je al zei, we gaan richting de zomer.
0: Ja.
3: Maar ik heb aankomende woensdag Yunus Akhtash.
0: Ja. Leuk.
3: Die is al een keer geweest en die sluit nu zijn tour af. En dat is een beetje droogkomische stand-up. En daar hebben we nog een paar kaarten voor.
0: Nog een paar kaarten, oké.
3: Ja.
0: Leuk, dus dan moet je even snel erbij zijn.
3: Ja, 16 mei, zaterdag, hebben we... Ik denk dat ik hier een jaar geleden ook zat en toen heb ik het heel erg veel over Noob gehad.
0: Ja.
3: Het zijn twee meiden die echt fantastisch zijn. Zij toeren niet meer samen, maar één van de twee toert wel alleen. En dat is Isabelle Cavando. En zij staat op 16 mei bij ons.
0: Oké.
3: Ja.
0: En waarom zijn ze uit elkaar, weet je dat?
3: Dat weet ik niet.
0: Nee, geen juice daar.
3: Nee, geen juice.
0: Oké, maar zij doet het alleen.
3: Het zijn hartstikke jonge meiden en ze hebben een hele grote, drukke tour gehad. En nu zijn ze allebei eigen dingen aan het doen. Laura heeft heel veel op tv gedaan, Isabelle ook. En wellicht dat ze nog wel een keer samen iets gaan maken en gaan toeren. Dat was echt fenomenaal.
0: Ja, ik zoek dan Noob en dan krijg ik Lego poppetjes. Maar hoe schrijf je? Je schrijft het toch N-O-O-B?
3: Ja, en dan niet O-O, maar 0-0 eigenlijk.
0: Oh, misschien dat ik dan het goede krijg.
3: Ja.
0: Nee, dan krijg ik allemaal apparatuur.
3: Oh.
0: Dat is ook stom, hè?
3: Nou ja, er is het laatste jaar ook heel stil geweest rondom de meiden samen. Maar Isabel gaat dus alleen toeren.
0: Ja.
3: En dat wordt fantastisch. En dat is toevallig, ik weet niet wanneer het...
0: Ja, ik ben naar hun geweest in Rotterdam.
3: Ja, zij zijn fantastisch.
0: Ja, maar ook heftig.
3: Ja.
0: Heftig. En wie is er nu?
3: Isabel is de donkere meid.
0: De donkere meid. Ja. Oké. Ik had ze gezien bij Lubach.
3: Heel hoog tempo.
0: Ja, ik had ze gezien bij Lubach. En toen dacht ik, ik ga gelijk kaarten doen.
3: Ja.
0: En toen zat ik daar en toen dacht ik, oh heftig. Ik was niet echt heel erg... Ook grof ook.
3: Ja, maar ik echt van deze tijd. Echt heel goed.
0: Ja?
3: Ja, heel goed, snel en origineel. En toen dat was...
0: Hard wel ook. Ik kreeg een beetje Hans Teeuwe vibes.
3: Ja, maar veel typetjes, veel stemmetjes, veel scènes. Ja, het is een beetje TikTok. Zo snel gaat het.
0: Ja, zo... alsof je swiped.
3: Bijna wel.
0: Ja, ja.
3: Ze nemen je steeds mee in een andere gekke, gek scenario. Wat heel herkenbaar is.
0: Ja.
3: Wel uitvergroot, maar wel heel herkenbaar.
0: Ja, ja.
3: En ik gok dat Isabel, ik heb het nog niet gezien, maar dat Isabel... Was er niet? Ja.
0: Ja.
3: En ik gok dat Isabel ook wel veel sketches gaat doen.
0: Ja. Nou,
3: dus ik heb daar
0: leuk.
3: Veel zin in.
0: 16 mei.
3: 16 mei. En dan zitten we volgens mij ook in Den Haag in het Pride Weekend.
0: Ja, nu is de Pride Week. Wij zijn als stad de enige eerste die een hele week doen.
3: Dus zaterdag 16 mei in Pepijn hebben we Pride Comedy.
0: Juist, uiteraard.
3: Ja, uiteraard.
0: Ging gewoon ook vanuit.
3: Ja.
0: Ja.
3: Dat is nu denk ik het derde jaar dat we dit doen. En dat is gewoon een line-up met allemaal comedians die... verbonden zijn met de Pride, op welke manier dan ook.
0: Ja, precies, verbonden zijn. Dus dat kan alles zijn.
3: Nou ja, dat kan in principe alles zijn. Ik maak de line-up niet zelf. Dat besteden we echt uit aan iemand die heel goed in de scene zit. Maar dat kan ook een hetero persoon zijn die...
0: een transseksueel kind heeft.
3: Bijvoorbeeld.
0: Ja,
3: het mag alles zijn.
0: Ja. Snap het.
3: En dan heb ik zondag Bert van Puinbroek. En dat is wel echt een queer voorstelling. Het gaat echt over zijn reis. En daar zijn ook nog kaarten voor.
0: Mooi.
3: Ja, en dan donderdag 21 mei, wie kent hem niet, Marcel van Roosmalen. Hebben we ook nog kaarten voor.
0: Kijk.
3: En dan eind mei, 29 mei, hebben we Kamaretten.
0: En heb je ook nog kaarten voor?
3: Ook nog kaarten voor.
0: Nou, daar willen mensen bij zijn.
3: Ja, dat denk ik wel.
0: Ze gaan opschieten. Ja, leuk. Heel leuk. Dit is eigenlijk, nou ja, waar nog kaarten voor zijn.
3: Ja.
0: Voordat jullie de summer break hebben.
3: Zo'n beetje. Ik heb wel wat voorstellingen daarna. Maar dat zijn er niet heel veel. Ik heb bijvoorbeeld nog wel een breakfast comedy voordat we eruit gaan.
0: Ja, dat is altijd zo leuk.
3: Op 8 juni.
0: Op 8 juni, ja. Leuk. Nederlands of Engels?
3: Nederlands.
0: Ja. 8 juni.
3: Ja.
0: Breakfast comedy.
3: Ja.
0: Leuk. En dan gaan we natuurlijk toewerken naar de nieuwe programmering.
3: Ja.
0: En ik ben erg benieuwd waar jullie het meest naar uitkijken. Maar eerst is het tijd voor Haagse muziek op Den Haag FM. En ik heb een nieuwe van Mike Pietersen klaarstaan. Dat doe jij.
1: Wij zijn trots op Den Haag. Hier hoor je muziek uit je eigen stad. Den Haag FM.

0: Yeah. Lekker nummertje hoor, Mike Pieters. En altijd tijd voor Haagse artiest op Den Haag FM. Dat doe jij.
1: Jessica, vraag door.
0: Dat klopt, want ik heb hier Willemieke en Sayen van Diligentia en Pepijn in de studio. En we hebben het net gehad over, nou ja, de voorstellingen waar dit seizoen, dit theaterseizoen, nog kaartjes voor te krijgen zijn. En dan loopt het een beetje af. Ze gaan zelfs 3 weken dicht in hoogzomer. Er kan een beetje geschilderd worden en dat soort dingen. Maar
2: hebben wij langer geen voorstelling hoor. Dan 3 weken is echt kantoordicht, maar we hebben langer dat we...
0: Oh, okay.
2: We beginnen pas weer eerste week van september.
0: Kijk.
2: Ja.
0: Ja, ja en maar morgen...
2: Ja.
0: Maken jullie de line-ups bekend? Zeg je dat zo ook in theater line-up?
3: Ja, nee, programma. Ja.
0: Programma bekend. Ja. En dan gaat er ook al het een en ander in de verkoop.
2: Nog niet morgen.
0: Nee?
2: Maar daar kan Willemieke denk ik alles over vertellen.
0: Nou, Willemieke, brand los.
3: We hebben morgen het hele programma op de website staan. En 2 weken later start de kaartverkoop. Dus dan kunnen mensen kaarten kopen.
0: Ah.
3: Maar onze vrienden, die krijgen een week voorrang. Dus die kunnen over een week al, de 20ste, kunnen die al hun kaarten bemachtigen.
0: Dus de eerste week is het voor iedereen lekker bekken?
2: Ja.
0: En dan mogen de vrienden, hoe word je vriend?
3: Dat kan via de website, onder het kopje steun ons en dan vriend worden.
0: Ja.
3: Dan kun je €100 per jaar aan ons doneren. En daarvoor krijg je dus onder andere een week voorrang op de grote startkaartverkoop. Maar ook tijdens het seizoen, als we nieuwe voorstellingen bijboeken, dan krijgen vrienden daar vaak een paar dagen al eerder de kans om kaarten te kopen. Of we stellen ze op de hoogte, zodat ze altijd als eerste erbij kunnen zijn.
0: Ja, ja en jullie hebben natuurlijk wel ook vrienden nodig.
2: Ja.
0: Want je kan niet alleen van subsidies bestaan en kaartverkoop. Dus...
3: Nee, zeker de laatste jaren gaat het steeds lastiger.
0: Ja. Ja. Dus word
2: je krijgt er ook echt wat voor terug. Hè? Ik denk dat er een aantal grote namen zijn die elk jaar komen... die echt snel uitverkopen. En onze vrienden krijgen wel voorrang. Dus het is ook, je steunt ons, maar je krijgt er ook wel echt iets voor terug.
0: Zeker. Ja,
3: en je wordt ook door het seizoen heen nog uitgenodigd... voor een aantal cabaretvoorstellingen. Of bijvoorbeeld, we doen eigenlijk altijd wel... een voor de leesvoorstelling van Prinses Cabaret. Dus dat je echt ook een beetje een kijkje krijgt in de keuken. En een beetje dat maakproces van zo'n voorstelling ook meekrijgt. En we hebben ook elk jaar een vriendenborrel... waar je voor uitgenodigd wordt. Dus ja, de vrienden krijgen wel een beetje een special treatment.
0: Ja, precies. Ja. Echte vrienden.
2: Echte vrienden, hartsvrienden.
0: Oké, dus zo zit het.
2: Ja.
0: Morgen krijgen we het programma te zien. Ja. Maar... wat staat er nou op het programma waarvan jullie zeggen... oh my god, hier zijn we zo enthousiast over. En jullie mogen ieder een eigen antwoord geven. Dit hebben we... Of Sayen, jij bent natuurlijk degene die het plant. Dus...
2: ik ben enthousiast over alles.
0: Ja, I know. Maar er zit er toch één waarvan je al lang op hebt geaasd... en dat het nu eindelijk is gelukt. Of dat je daardoor was verrast omdat je het pas dit jaar hebt ontdekt. Of iets waarvan je gewoon een kleine kriebel in je buik krijgt. Of de neiging tot kwispelen. Dat.
2: Mag ik 1?
0: Nou, mag ook 2 of 3.
2: Oké.
0: Okay. Maar niet zeggen alles. Dat vind, dat vind ik te grotesk.
2: Oké. Okay. een aantal dingen. Er zijn. Wat echt heel leuk is van het aankomende seizoen... is dat er in ieder geval 3 jonge vrouwen op het podium staan. Zowel in Pepijn als in Diligentia. Maar dat zijn Marie Koet, Wina Ricardo en Alina Sharipova. Dat zeg ik zo smooth, haar achternaam.
0: Nou, ik was echt onder
2: de
0: indruk.
2: Zij heet Sharipova. En Alina heeft het Leids gewonnen vorig jaar. Wina heeft het AKF gewonnen vorig jaar. En Marie heeft geen festival gedaan, maar die heeft heel veel in het voorprogramma gestaan van volgens mij Ronald Goedemond, Tim Fransen. Dus dat zijn echt 3 hele toffe vrouwen die je in de gaten moet gaan houden. Die alle 3 heel erg de potentie hebben om heel groot te worden. En ze zijn heel goed.
0: Ja. Ik snap het.
2: Daar ben ik heel trots op.
0: Ja, precies. Dat is ook de Dolomina in ons die dat dan leuk vindt. Ja.
2: Bert Visser komt langs bij ons.
0: Ja.
2: Die gaat zijn 65e verjaardag vieren bij ons. En dat is volgens mij, hoe ik het heb begrepen... geen reguliere cabaretvoorstelling... maar het is heel veel ook met prachtpraal en muziek.
0: Prachtpraal en muziek.
2: Ja. Dus dat zijn 2 hele opvallende dingen... Ik heb ook gewoon heel erg veel zin in Casper van der Laan die dan weer komt. Ja, het is zo populair. Dus daar hebben heel veel mensen met mij zin in.
0: Ja.
2: En dan ga ik nog heel even nadenken wat ik nog meer echt... waar ik nog meer
3: ik ga
2: uitkijk.
3: Ook echt, echt kwispelen van vrouwen op het podium. Ja. Want ik wil namelijk heel graag Claudia de Breij noemen, waar ik heel erg naar uitkijk. Ja. De oudejaarsconferentie bij ons
0: ja.
3: kan doen.
0: Oh, ja. Oh, ja.
3: Maar ik ben ook echt wel fan van Kiki Schippers.
2: De vrouwenjaars komt er weer aan dit jaar. We hebben echt veel vrouwen.
0: Nice. Doen jullie goed. Met de oudejaarsconferentie. Volgens mij gaat ze hem niet op oudejaarsavond doen, hè? Want dat is een keer geweest. En dan liep ze van de Koninklijk Schouwburg naar de Hofvijver. Volgens mij is dat
3: dit jaar in elk geval niet op oudejaars bij
0: nee,
3: ons.
0: Hè?
3: Want
0: nee.
3: Wij hebben met de oudejaars hebben wij natuurlijk altijd Jacques Brel, die de hele reeks oudejaarsconferentie voorstellingen speelt. Claudia staat iets eerder.
2: Het is al bekend wie dat gaat doen. En volgens mij is dat wel Claudia.
0: Ja, Claudia doet de oudejaarsconferentie.
2: Ja,
0: zeker.
2: Ja, precies.
0: Volgens mij speelt ze zelf niet op oudejaarsdag.
2: Nee, dat wordt vooraf gefilmd. Maar ze speelt wel heel lang door, hoor.
0: Ja, weet ik. Maar ik dacht dat het een keer bij jullie is geweest. Dat het live was. En dat zij dan ook stopte. En dat het dan overging naar de Hofvijver, waar een nationaal vuurwerkmoment was. Op de Nederland 1, 2 of 3, I don't know.
3: Was dat bij ons of in de Schouwburg?
0: Dat zou ook kunnen zijn dat het in de Schouwburg
2: klinkt
0: was.
2: Schouwburgachtig.
0: Ja, dat kan natuurlijk wel.
2: Ja.
0: Ja, jullie zitten allebei dicht bij de Hofvijver. Maar
2: zitten er allebei dichtbij. Ja. Ja.
0: Dat zou kunnen. Maar ze staat in ieder geval bij jullie in ieder geval aan het einde van het jaar.
2: Ja, zeker.
0: Supercool.
2: Ja. En heb jij nog echt iets waar je... Ja, ik kijk natuurlijk naar heel veel uit. Dus ik vind het best wel, Patrick... Larij komt ook nog terug.
0: Zondag verboden voor honden.
2: Ja, verboden. Even melden van tevoren.
0: Dat was toch?
2: Ja.
0: Waar was het, Rotterdam?
2: Nou, het is denk ik nooit verboden, maar het is wel fijn als de cabaretier het weet. Het is niet verboden.
0: Nee, een hulphond mag altijd mee, toch?
2: Precies. Maar ik denk wel dat we daar allemaal in ieder geval van hebben geleerd... dat het wel fijn is dat iedereen op de hoogte is van elkaar. Dus dat ook iemand niet schrikt om aangesproken te worden... maar dat een cabaretier ook niet schrikt dat het aan de hand is.
0: Waarom zou een hulphond vervelend zijn?
2: Ja, dan moet je denk ik aan Patrick vragen waarom hij het vervelend vond. Ik denk dat een hulphond niet vervelend is. Ik denk alleen dat als je op een vlakke vloer speelt en het podium ligt, de hond ligt dus op jouw podium, dat je daar misschien zelf ook van kan schrikken.
0: Ja.
2: Het is wel heel dichtbij. Mijn speelruimte is klein. Of je gaat iets doen met geluid dat je je afvraagt, hey, gaat dat wel goed? Maar... Dat, volgens mij komt dat wel goed. Bij ons is het heel anders. Hè? Wij hebben geen vlakke vloer. Dus alles wat op het podium gebeurt is hoger dan waar je zit.
0: Ja.
2: Dus als je bij ons is het sowieso, nodigen we mensen heel erg uit. En we hebben ook heel veel gasten die slechtziend zijn. Of die met hulpdieren komen. Die zijn bij ons welkom. Alleen daar heeft de cabaretier... Het is nooit in het zicht van de cabaretier.
0: Nee,
2: dat is wel anders dan wat daar gebeurde. En ik was daar niet bij. Maar daar lag de hond gewoon op het podium. En dan alsnog is het... Moet dat gewoon kunnen, maar is het misschien wel fijn als je theater zo is ingedeeld... dat iedereen ervan op de hoogte is, dat Patrick er ook niet van schrikt. Ik meld het wel altijd.
0: Dat is sowieso ook, goed. Communicatie is
2: precies,
0: een vak,
2: ook,
0: hè?
2: Ook bij, als ik weet dat er iemand met een hulphond komt, dan schrijven we dat wel altijd op. Want dat is ook zo'n... het kan zijn dat iemand ook nog wat anders nodig heeft qua begeleiding, het theater in. Dus het is niet iets wat we zeggen van... want dat kan een cabaretier afschrikken. Maar wel, dat zijn misschien wel mensen die extra hulp nodig hebben.
0: Ja,
3: sowieso is het wel leuk om even te noemen, denk ik, in het verlengde van dit onderwerp, dat we ook weer bezig zijn geweest met onze toegankelijkheid te verbeteren.
0: Ja.
3: En dat we nu voor de nieuwe voorstellingen die nu online gaan, hebben we ook rustige stoelen voor mensen die behoefte hebben aan minder prikkels.
0: Ja, ja.
3: Het is makkelijk.
0: Maar tijdens dezelfde voorstelling, maar dan op een ander plekje.
3: Ja, het is op het balkon.
0: Ja.
3: En dan de stoelen direct naast de ingang. Dus dat je er ook eventueel uit kan en weer in kan zonder dat
0: goed. Ja, dat is heel fijn.
2: Ja,
3: en ook mensen die dan eventjes in een aparte ruimte kunnen wachten in plaats van in de drukke foyer. En hun jas eventjes ergens anders kunnen ophangen dan bij de garderobe die daar ook, als het nodig is of gewenst is, begeleiding bij krijgen. Mensen kunnen van tevoren al helemaal zien hoe een bezoek aan ons theater eruit ziet.
0: Dat is ook heel fijn voor de mensen in het spectrum.
2: Ja.
0: Die vinden
2: zeker.
0: Dat ze willen gewoon weten wat ze kunnen verwachten.
3: Ja, precies. Dus op die manier zijn we altijd wel onze mogelijkheid eigenlijk aan het vergroten.
0: Wat fijn, wat goed. Nou, ik kijk
2: ernaar. En mocht je dus die kaarten, die kan je dus... daarvoor moet je net als we hebben hebben rolstoelplekken. Die reserveren we elke voorstelling. En daar kan je altijd gewoon een mail sturen of even bellen... dat je die plekken wilt reserveren.
4: Ja, precies. Dat jij de prikkelarmere plekken wil.
2: Ja, of een rolstoelplek.
4: Ja, precies. Fantastisch. Nou, meiden, jullie hebben het weer lekker voor elkaar. Morgen komt het programma in zijn totaliteit op de website.
2: Ja.
4: Over een week mogen de vrienden gaan bestellen en over 2 weken de rest.
3: Ja. Dus als je nog voor de 20ste vriend wordt, dan krijg je nog voorrang op de kaartverkoop.
4: Zo is het. Nou, je weet wat je moet doen. Dankjewel.
1: Den Haag FM 92.5.

0: dopamine van de Purple Disco Machine. Ja, en als ik deze plaat afkondig, of in ieder geval iets van deze band, dan moet ik toch altijd een beetje aan mijn oud-collega Tom Lash denken. Want die vond dat zo'n leuke bandnaam, dat ja, ik dat nu dus niet meer los kan zien van hem. Daarvoor die Kensington met Little by Little.
1: De countryplaat van de week met DJ Ronald.
0: Goedemorgen, Ronald.
2: Goedemorgen, Jessica.
0: Het is weer tijd voor een lekker countryplaatje.
2: Ja, echt wel.
0: Ja, hè?
2: En wat voor een deze keer?
0: Nou, hoe vaak per week, dag, maand luister jij nou toch even lekker countrymuziek?
2: Ja, elke dag wel.
0: Elke dag, ja.
2: Ja, er komt, op dit moment komt er zo ontzettend veel nieuwe countrymuziek uit. En het is, er zit zoveel lekkere muziek tussen. Het wordt ook nog steeds groter.
0: Ja.
2: Het is ongelooflijk. Dus je merkt ook wel door invloed van TikTok en filmpjes en dat soort dingen allemaal, dat er steeds meer jongeren ook gaan luisteren. Vorige week stond ik op het podium bij het Bevrijdingsfestival hier in Zoetermeer.
0: Ja.
2: En daar stond ook een bandje, een countrybandje. Ze noemen zichzelf de jongste, leukste en knapste countryband van Zoetermeer. Het zijn allemaal jongeren van het Erasmus College. En ja, dat is gewoon zo leuk om dan ook hun zo enthousiast over deze muziek te zien.
0: Ja, leuk. En genoeg zelfvertrouwen.
2: Ja, nou zeer zeker. En dat is zeker nodig.
0: Ja. Wat heb je voor vandaag uitgekozen?
2: De muziek van vandaag is een artiest die de afgelopen tijd ook hard bezig geweest is om zijn eigen plek te veroveren. Cooper Allen. Hij heeft miljoenen views op social media. Heel veel humor. En vooral een herkenbaar geluid. Dat zich richt op de countrymuziek. Lekker uptempo en ook een beetje een knipoog naar de hedendaagse technologie. En hij is flink aan de weg aan het timmeren eigenlijk.
0: Nice. En dan kan je uit al die nummers van Allen, van Cooper Allen kan je natuurlijk kiezen. Maar je hebt er één gekozen. Waarom deze?
2: Ja, hij sprak me aan op het moment dat ik de eerste tonen hoorde.
0: Oh.
2: Het is echt zo'n... Je kent misschien Rednecks nog wel van vroeger.
0: Ja, zeker.
2: Ja, daar heeft dit een beetje iets weg van.
0: Oké. Okay.
2: Lekker uptempo, zomers, vrolijk. Je wordt er gewoon... Ja, ik,

0: Ik word er blij van.
1: Jij wordt er blij van. Niet depressief, zoals ook wel eens kan met countrymuziek. Maar gewoon lekker vrolijk. Nou, ja. Weet je, hij staat klaar. Jij gaat hem aankondigen. Ik start hem in.
0: Ja, is goed. Je kunt nu gaan luisteren naar het nummer wat het verhaal vertelt van een meisje uit de stad dat de charmes van het platteland ontdekt en verliefd wordt op een echte country boy. Dit is Idea van Cooper Allen. Hey pretty thing, I got an idea. You wanna run and I volunteer. Hop in.

0: Ella Langley met Choose in Texas. En daarvoor hoorde je de countryplaat van de week, I Dare, van Cooper Allen.
1: Adopt, don't shop.
0: Geen paniek. Het is geen maandag, het is echt dinsdag. We zijn niet in de war, maar we hebben een extra Adopt, don't shop. Want gisteren was ik bij het knagertje, die normaal natuurlijk in knaagdierenverzorging doet. He, daar worden knaagdieren opgevangen die dat nodig hebben, die gevonden worden, afgestaan worden. Ik heb gisteren weer wat verdrietige verhalen gehoord. Maar ik was daar omdat mijn buurmeisjes konijnen gingen adopteren. En toen zei Wilma tegen mij van het knagertje: ja, ik heb twee poezen zitten. Wilma, goedemorgen. Hoe zit het met die poezen?
2: Ja, hoe zit het met die poezen? Joh, ze zijn punt 1, ze zijn super lief. Helaas, ze zijn wat ouder. Ze zijn 14 jaar. De eigenaar is onverwachts overleden. Dus het is een hele triest verhaal eigenlijk.
0: Ja, het zijn onverwachts overleden. Normaal gesproken komt de dierenpolitie dan niet bij jullie aan, bij het knagertje. Aangezien die geen knaagtanden hebben, poezen. Dus nee. Wat is er gebeurd? Hoe komt het dat het nu wel zo is?
2: Kijk, de dierenasiel, daar zal deze dieren in eerste instantie terecht moeten kunnen.
0: Ja.
2: Maar het is daar zo overvol dat er gewoon geen ruimte is. En
0: Oh. Ja,
2: dieren op straat zetten is natuurlijk zeker geen optie.
0: Nee, nooit.
2: En ja, wij hebben in de knaag hebben we altijd zo, dat weet eigenlijk de dierenpolitie. Wij hebben dan de quarantaineruimte die we voor dit soort gevangen wel tijdelijk kunnen gebruiken.
0: Ja, want de quarantaineruimte is eigenlijk voor konijnen of knaagdieren die ziek zijn?
2: Ja, precies.
0: Ja, en je had...
2: Op het moment niet.
0: Nee, je had geen zieke konijnen.
2: Nee.
0: Dus je dacht, nou, dan kan eventjes kunnen die twee poezen daar wel in. Maar dat, ja, je moet die ruimte ook beschikbaar hebben als er wel knaagdieren met ziektes komen.
2: Zeker. Dus we hadden wel een... We hebben wel in principe wel een tussenoplossing. Maar dat houdt in dat die dieren, die zijn dus nu van dat huis naar ons verhuisd. Die moeten dan weer verhuizen.
0: Ja.
2: Daar kunnen ze niet blijven, dus dan moeten ze weer verhuizen.
0: Ja.
2: En je hebt het toch wel over twee poezen die, doordat ze eigenlijk alleen maar met één persoon gewoond hebben, toch wat schuwer zijn voor andere mensen.
0: Ja.
2: Dat maakt het wel lastiger.
0: Ja, want het zijn twee poezen, ze vinden elkaar heel leuk. Ze vonden hun baasje ook heel leuk, maar het baasje had niet zoveel mensen over de vloer, dus ze zijn niet een druk gezin gewend.
2: Nee, zeker niet. Nee.
0: Dus... Eigenlijk zijn we op zoek naar iemand of twee iemanden die ook een rustig huishouden hebben. Die wel deze twee wat oudere poezen zouden willen adopteren.
2: Ja, en dan met wat geduld. Hè. Wij hebben nu ook geduld. En dan komen ze ook toch wel aan je hand snuffelen. Ze hebben alle snoepjes dan maar aangepakt.
0: Oh ja.
2: Dus ja, alles wat je eigenlijk doet met geduld wordt ook wel beloond.
0: Ja, precies.
2: Door snoesje en tijgertje.
0: En nou zitten natuurlijk altijd, als je een dier adopteert, zitten daar adoptiekosten aan vast. Iets wat mensen misschien niet weten. En is dat in dit geval dan ook zo? Omdat ze zijn pas net binnengebracht. En als ze nu gelijk geadopteerd zouden worden, zitten daar dan ook die adoptiekosten aan vast?
2: Nee, we doen geen kosten, omdat ze eigenlijk ook nog wel gevaccineerd moeten worden. En
0: ja,
2: we hebben ontdekt dat ze ook niet gechipt zijn.
0: Okay.
2: Dus dan zeggen wij van ja, dat zijn dan wel kosten voor de nieuwe eigenaars. Mocht dat nodig zijn of mochten mensen dat willen. Kijk, vaccinatie is natuurlijk altijd verstandig.
0: Ja.
2: Hè? Maar je kunt ook zeggen van joh, dan laten ze eerst lekker acclimatiseren. En we genieten van ze en dan doen we de volgende stap.
0: Ja, precies.
2: We willen wel weten waar ze terechtkomen.
0: Natuurlijk.
2: Wat contact houden.
0: Ja, tuurlijk, want jullie geven wel om de dieren. Maar ja, jullie zijn gespecialiseerd in knaagdieren. Dus jullie dierenartsen die jullie hebben, die doen ook vooral knaagdieren.
2: Nee hoor, ook wel katten en honden.
0: Oh, oké.
2: Ja, ze zijn wel, dat doen ze ook. Dus dat is in principe geen enkel probleem. Maar ja, je wil die dieren niet nog meer stress bezorgen.
0: Nee, precies, dat is het. Hoe heten ze?
2: Snoesje en Tijgertje.
0: En zijn het jongetjes of meisjes?
2: Het zijn twee poezen. En ze zijn dus 14 jaar oud.
0: En ze zijn gesteriliseerd?
2: Ja, daar ga ik eigenlijk van uit.
0: Ja. Ja, maar dat weten we dus niet zeker. Dus als ze ergens zijn waar ze een andere poes tegen kunnen komen, dan zouden ze zomaar ineens een nestje kunnen krijgen.
2: Ja, ik geloof wel dat deze dame ze wel heeft laten helpen.
0: Oh ja, precies.
2: En we hebben wel boekjes, dus misschien staat het daar wel in.
0: Ja, precies. Wat moeten mensen doen als ze denken, nou, deze twee lieve poezen, ik wil ze een hoop gesjouw en gereis besparen. Ik wil ze graag adopteren. Wat moeten ze dan doen?
2: Laat ze met het knagertje bellen en vragen naar mij.
0: Ja, bellen met Wilma. Het knagertje en vragen naar Wilma. En dan komt het helemaal goed.
2: Komt het vast goed.
0: Ah, nou fijn Wilma. Ik hoop dat dit helpt. En dat, jullie zo snel mogelijk iemand vinden voor ze.
2: Ja, nou super bedankt van jou. Dat jullie heel lief vind ik dit.
0: Ja, natuurlijk.
2: Ja, het is weer geweldig. Dus laten we met z'n allen duimen. Dat er inderdaad mensen zijn die zeggen van joh, het maakt mij niet uit als ze wat ouder zijn. Hè? Mensen zijn misschien ook wat ouder die toch nog een dier willen.
0: Ja.
2: Hè? Is dat wel misschien een goede insteek?
0: Zeker, dat is zeker een goede insteek. Wilma, ik hoor graag als geadopteerd zijn. En fijne dag verder.
2: Is goed, dankjewel.
0: Doei, doei. Doei. Ja, we zijn aan het einde gekomen van Haags Bakje met Jessica Mendels van vandaag 12 mei. We hadden even een spoed adopt, don't shopje. Ja, zo kan het gewoon, weet je. Als het moet, dan moet het. Ik wens je een hele mooie dag vandaag. En heel graag weer tot morgen. Dit is Sambar met 12 to 12.

0: Wil je fitter worden, maar vind je beginnen met bewegen lastig? Je bent niet de enige. De Bas van de Goor Foundation helpt je graag. Start met wandelen. In een groep, gewoon bij jou in de buurt. Op een rustig tempo en samen met een wandelbegeleider. Meedoen is gratis. Vind jouw wandelgroep op startenmetwandelen.nl.
1: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget, budgetongediertebestrijding.nl.
0: Fitter worden en meer bewegen? Dat kan. Begin met wandelen via startenmetwandelen.nl. Bewegen is goed en leuk.
2: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 12 uur.
3: Goedemiddag, ik ben Jolanda Baaiens. De hoofdverdachte van de tarwekamp-explosie terroriseerde zijn ex-vriendin 9 maanden lang. Hij stalkte, bedreigde en mishandelde haar. Ook hackte hij haar telefoon. Op 7 december 2024 blies hij met hulp van anderen haar bruidsmodezaak op. 6 mensen die in hetzelfde pand woonden kwamen daarbij om het leven. Het OM ziet dit als moord. De rechtbank laat weten dat de uitspraak tegen Mostak B. in januari volgend jaar zal zijn. Het voorarrest van de man die verdacht wordt van betrokkenheid bij de explosie bij het partijkantoor van D66 hier in Den Haag is met 14 dagen verlengd. Bij die explosie donderdagavond raakte niemand gewond. Het pand raakte wel beschadigd, maar is inmiddels weer open. De 37-jarige man werd kort na de explosie opgepakt. De Koningstunnel gaat dit jaar 4 keer dicht voor onderhoud. De eerste afsluiting is komende woensdag tussen 9 uur en middernacht. Verkeer kan dan in beide richtingen niet door de tunnel en moet omrijden via onder meer het Prins Bernhard Viaduct en de Zuid-Hollandlaan. Het werk gebeurt na de avondspits, zodat het verkeer er zo min mogelijk last van heeft. Later dit jaar gaat de tunnel nog 3 nachten dicht. En vandaag is hier in Den Haag de stichting RIK gelanceerd. Die is vernoemd naar Rik Brink, die 2 jaar geleden overleed. Hij werd bekend doordat hij door de KRO-NCRV werd benoemd tot officieuze minister van gehandicaptenzaken. Hij zette zich zijn hele leven in om de positie van mensen met een beperking te verbeteren, zegt de nieuwe stichting.
4: Mensen met een beperking krijgen nog heel veel.
5: Je staat op het punt om te vertrekken. Koffer gepakt, tickets klaar. Maar heb je je vaccinaties al geregeld? Bij Travel Clinic Erasmus MC kan dat snel en eenvoudig. Nu ook in Rijswijk. Controleer wat je nodig hebt en maak je afspraak via travelclinic-erasmus-mc.nl. Ook voor vaccinaties op maat, zoals gordelroos.
6: Prikkelbaar. Vastgeroeste schouders. Dat klinkt als een gemiste massagepointafspraak. Gun jezelf een reset. Met een heerlijke massage in een rustige omgeving. Boek hem snel op massagepoint.nl.
7: Naast woninginrichting gaat u voor een zonnescherm, rolluik of screen naar Fred van Rijn aan de Leiweg in Den Haag.

San Salvador, El Salvador.

Altijd up-to-date. Dit is Den Haag FM. Jouw stadsradio. Wij zijn Den Haag FM. Trots op de artiest uit onze stad. 100% Haags. Met nu Haagse muziek.

Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: Jessica Mendels.
1: Ik ontvang gezellige gasten voor een lekker Haags bakkie. Die jou amuseren, inspireren en misschien zelfs nog wel wat kunnen leren.
0: Haags bakkie met Jessica Mendels. Iedere werkdag van 10 tot 12 op Den Haag FM.
2: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. budgetongediertebestrijding.nl. Naast woninginrichting gaat u voor een zonnescherm, rolluik of screen naar Fred van Rijn aan de Leiweg in Den Haag.
3: Wat als je zo ziek wordt dat je niet meer beter wordt? Je weet dat je doodgaat. Maar tot die tijd leef je. Ook dan is er zorg. Palliatieve zorg. Zoals medicijnen tegen de pijn. Om nog op je kleinkind te kunnen passen. Of hulp van een geestelijk verzorger, zodat je weer zin hebt in je dag. Zorg tot het laatst om te kunnen leven tot het laatst. Kijk op leventothetlaatst.nl.
4: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 1 uur.
5: Goedemiddag, ik ben Jolanda Baaiens. De hoofdverdachte van de tarwekamp-explosie terroriseerde zijn ex-vriendin 9 maanden lang. Hij stalkte, bedreigde en mishandelde haar. Ook hackte hij haar telefoon. Op 7 december 2024 blies hij met hulp van anderen haar bruidsmodezaak op. 6 mensen die in hetzelfde pand woonden kwamen daarbij om het leven. Het OM ziet dit als moord. De rechtbank laat weten dat de uitspraak tegen Mostak B. in januari volgend jaar zal zijn. Het voorarrest van de man die verdacht wordt van betrokkenheid bij de explosie bij het partijkantoor van D66 hier in Den Haag is met 14 dagen verlengd. Bij die explosie donderdagavond raakte niemand gewond. Het pand raakte wel beschadigd, maar is inmiddels weer open. De 37-jarige man werd kort na de explosie opgepakt. De Koningstunnel gaat dit jaar 4 keer dicht voor onderhoud. De eerste afsluiting is komende woensdag tussen 9 uur en middernacht. Verkeer kan dan in beide richtingen niet door de tunnel en moet omrijden via onder meer het Prins Bernhard Viaduct en de Zuid-Hollandlaan. Het werk gebeurt na de avondspits, zodat het verkeer er zo min mogelijk last van heeft. Later dit jaar gaat de tunnel nog 3 nachten dicht. En vandaag is hier in Den Haag de stichting RIK gelanceerd. Die is vernoemd naar Rick Brink, die 2 jaar geleden overleed. Hij werd bekend doordat hij door de KRO en CRV werd benoemd tot officieuze minister van gehandicapte zaken. Hij zette zich zijn hele leven in om de positie van mensen met een beperking te verbeteren, zegt de nieuwe stichting.
6: Mensen met een beperking krijgen nog heel vaak te horen of te zien, je hoort het.
7: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
8: Ik vind het leuk als je dit me van school afhaalt.
9: Het is superleuk dat Paul met mij naar voetbal gaat.
10: Ik ga vaak met mijn buurtgezin opa en oma naar het park.
11: Het kan zo makkelijk zijn om een kind blij te maken en tegelijkertijd een gezin in de buurt te helpen. Gewoon door een kind op te vangen en aandacht te geven. Kijk op buurtgezinnen.nl hoe jij kunt helpen.
7: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.

Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM. Het

0: met Jessica Mendels. Jessica ontvangt gezellige gasten voor een kop koffie die jou amuseren, inspireren en misschien nog wel wat kunnen leren. Haags Bakkie met Jessica Mendels. Iedere werkdag van 10 tot 12 op Den Haag FM.
1: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. budgetongediertebestrijding.nl.
2: Installatiebureau Van Ginderen.
3: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
4: Je staat op het punt om te vertrekken. Koffer gepakt, tickets klaar. Maar heb je je vaccinaties al geregeld? Bij Travel Clinic Erasmus MC kan dat snel en eenvoudig. Nu ook in Rijswijk. Controleer wat je nodig hebt en maak je afspraak via travelclinicerasmusmc.nl. Ook voor vaccinaties op maat, zoals gordelroos.
5: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 2 uur.
6: Goedemiddag, ik ben Jolanda Baaiens. De hoofdverdachte van de tarwekamp-explosie terroriseerde zijn ex-vriendin 9 maanden lang. Hij stalkte, bedreigde en mishandelde haar. Ook hackte hij haar telefoon. Op 7 december 2024 blies hij met hulp van anderen haar bruidsmodezaak op. 6 mensen die in hetzelfde pand woonden kwamen daarbij om het leven. Het OM ziet dit als moord. De rechtbank laat weten dat de uitspraak tegen Mostak B. in januari volgend jaar zal zijn. Het voorarrest van de man die verdacht wordt van betrokkenheid bij de explosie bij het partijkantoor van D66 hier in Den Haag is met 14 dagen verlengd. Bij die explosie donderdagavond raakte niemand gewond. Het pand raakte wel beschadigd, maar is inmiddels weer open. De 37-jarige man werd kort na de explosie opgepakt. De Koningstunnel gaat dit jaar 4 keer dicht voor onderhoud. De eerste afsluiting is komende woensdag tussen 9 uur en middernacht. Verkeer kan dan in beide richtingen niet door de tunnel en moet omrijden via onder meer het Prins Bernhard Viaduct en de Zuid-Hollandlaan. Het werk gebeurt na de avondspits, zodat het verkeer er zo min mogelijk last van heeft. Later dit jaar gaat de tunnel nog 3 nachten dicht. En vandaag is hier in Den Haag de stichting RIK gelanceerd. Die is vernoemd naar Rick Brink, die 2 jaar geleden overleed. Hij werd bekend doordat hij door de KRO-NCRV werd benoemd tot officieuze minister van gehandicapte zaken. Hij zette zich zijn hele leven in om de positie van mensen met een beperking te verbeteren, zegt de nieuwe stichting.
7: Mensen met een beperking krijgen nog heel vaak te horen of te zien, je hoort echt.
8: Michelle is 33 jaar oud. Vandaag zou ze willen dat het gisteren was. Niet omdat het toen mooi weer was of omdat ze een vrije dag had. Maar omdat Michelle gisteren haar dochter nog zelf naar bed kon brengen. Mensen met een spierziekte gaan elke dag achteruit. Stop de achteruitgang. Help mee op spierfonds.nl.
4: Je staat op het punt om te vertrekken. Koffer gepakt, tickets klaar. Maar heb je je vaccinaties al geregeld? Bij Travel Clinic Erasmus MC kan dat snel en eenvoudig. Nu ook in Rijswijk. Controleer wat je nodig hebt en maak je afspraak via travelclinicerasmusmc.nl. Ook voor vaccinaties op maat, zoals gordelroos.
9: Genieten van authentieke Griekse gerechten doe je bij Grieks restaurant Olympia. Al 40 jaar een begrip in Rijswijk en wijde omgeving. Olympia, een heerlijk avondje Griekenland dicht bij huis. Van dinsdag tot en met donderdag 3 gangen menu Mezeres. Kijk op olympiarijswijk.nl.

0: Haags Bakkie met Jessica Mendels.
1: Ik ontvang gezellige gasten voor een lekker Haags Bakkie. Die jou amuseren, inspireren en misschien zelfs nog wel wat kunnen leren.
0: Haags Bakkie met Jessica Mendels. Iedere werkdag van 10 tot 12 op Den Haag FM.
2: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
3: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budget ongediertebestrijding.nl.
2: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
4: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 3 uur.
5: Goedemiddag, ik ben Jolanda Baaiens. Een auto is vanmorgen op zijn kant beland na een aanrijding met een busje op de Erasmusweg. De weg lag bezaaid met auto-onderdelen. Hoe het ongeluk in de wijk Moerwijk kon gebeuren is niet duidelijk. Ook niet hoe de inzittenden eraan toe zijn. Een inwoner van Breda krijgt enkele keren per week telefoontjes en appjes van mensen in Den Haag die van hun wielklem af willen. Bellers komen bij hem terecht omdat het 070-nummer dat op een sticker op de wielklem staat buiten kantooruren blijkt te worden doorgeschakeld naar een verkeerd 06-nummer. Dat van Stijn Klaassen uit Breda dus.
6: Ik heb mensen gehad die toeristen, denk ik, die niet weg kunnen met heel veel stress en die het ook allemaal niet goed begrijpen. Of hele gewoon meer lokale mensen die ook begrijpen dat er wel iets misgaat bij de gemeente. Dus toen ik eergisteren weer 2 keer werd gebeld, toen dacht ik van ja, ik schrijf het maar gewoon op de social media. Dan misschien heeft dat effect. En dat lijkt er wel zo te zijn.
5: De telefoontjes van Hagenaars en toeristen in de stad kreeg Klaassen 's avonds en 's nachts als de gemeentelijke dienst het nummer verkeerd had doorgeschakeld. Hij zegt dat hij de meeste bellers geduldig uitlegde dat hij niet over de wielklemmen gaat. De gemeente heeft beterschap beloofd en inmiddels lijkt het probleem verholpen. Dan het weer. Afwisselend opklaringen en regen- of hagelbuien. Maar eerst ook wat zon. Maxima rond 13 graden. Morgen en hemelvaartsdag bewolkt en regenbuien met kans op onweer. Vanaf het weekend wordt het langzaam maar zeker zonniger en droger. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
7: Naast woninginrichting gaat u voor een zonnescherm, rolluik of screen naar Fred van Rijn aan de Leiweg in Den Haag.
8: Maak gezond leven goedkoper en makkelijker voor ieder kind. Steun je deze oproep van 23 gezondheidsfondsen? Ga naar gezondegeneratie.nl en teken onze oproep.
9: Michelle is 33 jaar oud. Vandaag zou ze willen dat het gisteren was. Niet omdat het toen mooi weer was of omdat ze een vrije dag had, maar omdat Michelle gisteren haar dochter nog zelf naar bed kon brengen. Mensen met een spierziekte gaan elke dag achteruit. Stop de achteruitgang. Help mee op spierfonds.nl.

0: Wist jij dat je Den Haag FM ook kan whatsappen? Sla ons nummer 070-307-8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan. De Den Haag FM WhatsApp 070-307-8899.
1: Prikkelbaar. Vastgeroeste schouders. Dat klinkt als een gemiste massagepointafspraak. Gun jezelf een reset met een heerlijke massage in een rustige omgeving. Boek hem snel op massagepoint.nl.
2: Seksueel geweld, ongevallen, misdrijven. Fonds Slachtofferhulp strijdt voor betere wetten, ontwikkelt structurele hulp en geeft slachtoffers een stem, zodat zij hun kracht terugvinden. Fonds Slachtofferhulp. Kennis van kracht.
3: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budgetongediertebestrijding.nl.
4: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 4 uur.
5: Goedemiddag, ik ben Jolanda Baaiens. Bij de stranden van Scheveningen tot Kijkduin wappert de rode vlag. Het dringende advies om het water niet in te gaan komt door een dikke laag zeeschuim. Het schuim ontstaat door wind en golfslag en bestaat vaak uit afgestorven algen, maar ook uit vervuilende stoffen zoals PFAS. Als je erin terechtkomt is er een kans op een combinatie van verstikking, oriëntatieverlies en lichamelijke uitputting. In 2020 kwamen bij de kust van Scheveningen 5 surfers om het leven, waarbij zeeschuim een rol speelde. Vandalen hebben de reuze ijshoren vernield die voor een snackbar aan de Varenheidstraat stond. 3 mannen trokken de ijshoren omver, terwijl 2 anderen filmden. Het icoon stond al meer dan 20 jaar voor de deur en is nu onherstelbaar beschadigd. Snackbar-eigenaar Clint Soer is boos en doet aangifte bij de politie. De schade bedraagt ongeveer 1000 euro. Stichting De Grijze Reigers is genomineerd voor Beste Idee van Zuid-Holland. Het ANWB-fonds biedt 10.000 euro voor het meest aansprekende project op het gebied van mobiliteit en duurzaamheid. De stichting zorgt sinds 2019 voor vervoer en begeleiding van oudere ADO-supporters naar thuiswedstrijden. Je hoort hierover Cor van Welberg van Stichting De Grijze Reigers.
6: We hebben een onbezorgde avond voor ouderen, zeg maar, dat ze weer mooi een thuiswedstrijd in Adelhaaf kunnen bezorgen. Mede om de eenzaamheid zeg maar, te doorbreken. Dat is een succesvol concept gebleken, want er komen nu zo'n 50 mensen uit de regio. Ze stimuleren elkaar ook om elke wedstrijd weer te gaan. Het mooie daaraan is natuurlijk dat 1 keer in de 2 weken is er zeg maar, een thuiswedstrijd. Er is een hechte vriendschap ontstaan daardoor. Dus we hebben wel een hechte groep supporters.
5: Natuurlijk hoopt de stichting De Grijze Jagers het beste idee van Zuid-Holland te winnen. Stemmen kan tot en met 24 mei en dat kan via anwb.nl/stemopons. Dan nog het weer. Vanmiddag en vanavond blijft het droog met temperaturen rond de 13 graden. De wind is matig, afwisselend uit het westen en zuidwesten. Vanaf 10 uur vanavond kan het gaan regenen. De temperatuur daalt dan naar 11 graden. Morgen overdag meer regen. Bij een westenwindkracht 2 wordt het dan 12 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
7: Je staat op het punt om te vertrekken. Koffer gepakt, tickets klaar. Maar heb je je vaccinaties al geregeld? Bij Travel Clinic Erasmus MC kan dat snel en eenvoudig. Nu ook in Rijswijk. Controleer wat je nodig hebt en maak je afspraak via travelclinic-erasmus-mc.nl. Ook voor vaccinaties op maat, zoals gordelroos.
8: Wij als gezondheidsfondsen maken ons zorgen om de gezondheid van onze kinderen. En vragen Den Haag, maak Nederland gezond voor ieder kind. Ben je het hiermee eens? Ga naar gezondegeneratie.nl en teken onze oproep.
9: Installatiebureau Van Ginderen.
10: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.

0: Dit was Elizabeth Taylor bij de one and only Taylor Swift. En welkom bij Studentenradio. Radio voor studenten en door studenten. Wij zijn Anna,
1: Luna
2: en Robin.
0: Vanmiddag hebben we het over één ding waar we allemaal doorheen moeten. School. De examenperiode is officieel begonnen en dat betekent maar één ding. Stress. Van basisschool tot hbo, inclusief stress, tentamens en alles daartussen. Wil jij weten hoe je school echt overleeft? Blijf dan luisteren. Maar eerst nog even terug naar een van onze favorieten om de sfeer erin te houden met Beauty and the Beat van Justin Bieber en Nicki Minaj.

0: Yes, dat was Beat It van Michael Jackson. En dan gaan we door naar het volgende onderdeel van vandaag. En dat zijn een paar leuke stellingen. En vandaag hebben we het natuurlijk over school. En dan beginnen we bij het begin van onze schoolcarrière, namelijk de basisschool. En toen leek alles nog super moeilijk. Maar nu je erop terugkijkt, denk je eigenlijk van, ja, waar maakte ik me toen druk om? We gaan het vandaag hebben over onze ervaringen op school, van de basisschool tot aan het HBO. En dat doen we aan de hand van een paar leuke stellingen. Dus we beginnen bij de basisschool. Nou jongens, wat vonden jullie vroeger het moeilijkste vak op de basisschool?
1: Voor mij sowieso rekenen. Ik vind het nog steeds, ik kan dat nog steeds niet.
0: Vroeger
1: was ik daar helemaal slecht in. Dus ik heb ook heel veel bijles gehad van mijn vader, huilend aan de keukentafel. Het was echt drama. Het was niet heel leuk. Maar nee, ja, ik heb het maar geïncasseerd dat ik er niet zo goed in ben. Dus ja, dat eigenlijk.
0: Nee, mijn drama was begrijpend lezen. Ik weet nog dat we dan, laat maar zeggen,
1: nieuwsbegrip.
0: Nieuwsbegrip dingen kregen. En dan had je iets van niveau A, B, C. En iedereen had dan B en C. En ik zat op niveau A. En dat waren gewoon letterlijk zinnen van 5 woorden. Waarvan je dan echt dacht van, nou, wat moet ik hiermee? Maar op een of andere manier kon ik het nog niet. Dus ja, ik heb geen idee.
1: Maar je kan niet altijd 6 gooien.
0: Nee.
1: Weet je? Misschien was jij wel goed in rekenen.
0: Ik was wel goed in rekenen.
1: Waarom? Dat kon ik dan weer niet.
0: Maar dus dat begrijp in lezen was echt gewoon mijn dieptepunt.
2: Want, ik had een vak op de basisschool. Dat heette geobas. Oh, ik weet niet of je dat hebt gehad.
0: Nou,
2: maar het was een soort aardrijkskunde en maatschappijleer of zo. Maar dan voor kinderen. Nou, ik vond het gewoon zo saai dat ik het gewoon niet leuk vond.
1: Wow, dit lijkt me juist heel leuk.
0: Nee, dat lijkt me vreselijk.
1: Oh, heel leuk.
2: Het was niet leuk op de basisschool. Dat weet ik nog wel. Echt een heel stom boek. En dan, maar ik was er niet per se slecht in, maar dat vond ik wel het
1: gewoon
2: minst
1: niet
2: leuk.
0: Ja, dat snap ik. Ik weet ook nog die tijd dat je dan geschiedenis kreeg. Nou, en ik was ook niet goed. Ik was wel goed in het onthouden van jaartallen en gewoon stampen. Maar zodra je van die vraag kreeg van, ja, waarom is dit, waarom is dat? Ja, weet ik niet.
1: Oh, dat was het. Dat vond ik wel heel leuk.
0: En wat vonden jullie dan het leukste vak?
1: Geschiedenis.
0: Ja.
1: Ja, dat vond ik echt heel leuk. En aardrijkskunde vond ik ook wel leuk. Maar vooral geschiedenis. Ja, ik weet niet. Ik vond dat ook nooit erg om te leren eigenlijk.
0: Oh, nee, vreselijk. Echt.
1: Maar die jaartallen, daar begon ik dan. Zeg maar, op de basisschool wel, maar op de HAVO. Met de kenmerken, aspecten en zo. Ik begon daar niet aan.
0: Nee.
1: Ik dacht, dit vind ik zo nutteloos.
0: Ik heb geschiedenis ook laten
1: vallen. Dat skipte ik gewoon.
2: Ja, ik vond dat heel leuk.
1: Op de middelbare, aspecten?
2: Ja, ik kon dat gewoon heel goed onthouden.
1: Nee.
2: En zo'n liedje had je dan op YouTube.
0: Oh,
2: en dan kun je dat luisteren.
1: Dat heb ik gemist dan. Misschien had ik dat moeten proberen.
2: Maar op de basisschool was echt mijn favoriete vak. Was wel begrijpend lezen. Maar als je het goed kan, dan is het leuk.
1: Ik vond dat ook
2: wel
1: leuk.
2: Ik hield heel erg van lezen en ik kon het gewoon goed. Dus het was heel makkelijk. En je hoeft er buitenschool niks voor te doen. Nou, ik in ieder geval.
0: Ja, ik
2: dus vond het altijd heel leuk.
0: Die tijd dat je dan je vakkenpakket moest kiezen. En iedereen dacht van, oh, geschiedenis leuk. Nou, ik ben zo blij dat ik het heb laten vallen.
1: Oh,
0: echt.
1: Nee, dat
0: en
1: mis ik
0: En er kwamen die kenmerkende aspecten. En iedereen was dan aan het opnoemen. En dan dacht ik echt van, waar gaat dit over?
1: Maar die zijn nu weg, hè?
0: Ja, nu krijg je ze dus gewoon op je toets. Erbij
2: echt oneerlijk.
1: Ja, dat is echt oneerlijk. Want ik heb dat echt, dat vond ik echt het allerergst.
0: Ja, maar ja, dat draait daar wel een beetje om. Dus zodra je ze dan op je blaadje kijkt,
1: maar anders doen ze toch niet weg. Ik denk dat ze erachter zijn gekomen dat het eigenlijk een beetje
0: Mid.
1: Voor saus is, maar oké.
0: Ja, en als we dan toch, laat maar zeggen, over die school hebben. Wat vonden jullie dan van de CITO-toets? Is dat daadwerkelijk iets goeds of is dat...
1: Ik vond dat wel grappig.
2: Ik vond het ook leuk. Ik mocht ook snoep bij de groep 8 CITO-toets. Dan mocht je wat lekkers erbij en zo. Dat was echt een heel ding.
1: Oh mijn god.
2: Ja. Maar ja, ik denk dat het leuk is als je het ook wel een beetje kan.
0: Ja.
1: Ja, daar heb ik ook hard moeten leren, hoor. Ook papa weer helemaal. Maar als je op een gegeven moment weet hoe die vragen gaan, dan...
0: Dan heb je het wel door.
1: Dan lukt het wel, denk ik.
0: Ik weet nog dat je uiteindelijk dan je uitslag kreeg van die CITO-toets. En dan zat je bij alles, laat maar zeggen, een beetje rond de HAVO. En dan begrijp het lezen was bij mij gewoon basiskader. Dat zat gewoon echt...
1: dat had ik, met rekenen.
0: Ja, dat was echt het enige wat uiteindelijk ook mijn niveau omlaag heeft gehaald. Begrijp het lezen. Want voor de rest was ik gewoon prima en alles. Maar dat lezen... Ja, woordenschat ook. Woordenschat was ik ook niet goed in. In spreekwoorden of iets. Dan kregen we van die blaadjes. En dan had je van die spreekwoorden. En dan moest je ze zo koppelen. Dat weet ik nog heel goed. Moest je met zo'n lijntje van wat betekent wat. Nou, ik had alles fout. En iedereen zat maar echt naar mij te kijken van, gaat het goed met jou? Maar ik wist het niet. Ja, hoe moet ik dat weten? Dan nooit van gehoord.
1: Ik ben echt van... we hadden eerst ook in groep 7 nog zo'n andere toets. Ik weet niet meer hoe die heette. En ik ben echt van... Nou jongens, ik heb echt een journey afgelegd. basiskader, MAVO.
0: Echt?
1: En mijn CITO-toets was HAVO.
0: Wow.
2: Wat?
1: Maar ja, ik was helemaal niet dom of zo. Maar ik kon dat toen gewoon nog niet.
0: Nee.
1: Dus daarom ben ik ook wel een beetje sceptisch over de toets. Van, je krijgt dan als je... Hoe oud ben je dan? 10?
0: Ja,
1: al een stempel van... dit ga je doen.
0: Ja.
1: En iedereen weet dat basiskader of kader gewoon niet heel dat je dan niet heel slim bent. Maar dat slaat letterlijk nergens op, want ik was niet een domme... Nee. Nou, dom is ook niet een heel leuk woord, maar
0: ja, ik, snap
1: ik kon wel gewoon, kwam gewoon wel lekker rond. Alleen ik kreeg niet zat de tas met die toetsen. Nee, maar...
0: Ik kreeg ook, mijn eindniveau was uiteindelijk VMBO-TL en dat is dan MAVO. Nou, ik heb MAVO gedaan, ik heb HAVO gedaan, ik heb nu mijn VWO-diploma.
1: Ja, nou, daarom,
0: zegt toch helemaal
1: dus,
0: niks.
1: Daarom dus de,
0: het zegt
1: het
0: niks.
1: Kan eigenlijk het, op zo'n jonge leeftijd.
0: Ja, het ga, ik
1: vind
0: het,
1: ik een beetje.
0: Het is op zich, ik vond dat wel spannend om te doen. Want het is een soort van eerste examen, tentamenachtige setting. Iedereen tafeltjes uit elkaar. En dan moet je gaan zitten. En dan 3, 2, 1 en je boekje mag open. Weet je, dat soort dingen.
1: Ja, maar, en je kreeg een envelop mee naar huis. Met je, tenminste ik.
0: Ja.
1: Met je, hoe heet het? Je score erop,
0: ja,
1: zeg maar.
0: Met die, ik
1: ja,
0: weet nog,
1: dat en dan mocht je hem nog niet openmaken, nee. Maar dat deed wel iedereen. Ja.
0: Nee, dat is echt, dat was een heel ding. En ik weet ook nog, toen dat die scores dan een soort van bekend waren, dan, ja, wat heb jij? Dat was zo, dat is gewoon een soort van de eerste cijfer-unboxing ever. Dat was wel scary.
1: Ja, maar hij had natuurlijk ook wel je rapport, maar dat sloeg, ja.
0: Ja, rapport, niet heel veel. Rapport was altijd maar gewoon, ja, dit is goed, dat is goed.
1: Was wel
0: dat
1: leuk.
0: Je echt iets als misdaan. Als
1: ja, dan stond het erbij.
0: Als je je rapport had, dan ging je langs opa en oma en langs iedereen. En dan was het, kijk hoe goed ik het heb gedaan. Je bent door naar groep 4.
1: Let's
2: geld
1: go.
2: Verzamelen.
1: Je bent een lieve en leuke leerling.
0: Ja.
1: Je lacht altijd heel veel.
0: Ja, dat.
1: Maar soms mag je wel even wat stiller zijn.
0: Soms minder praten. Minder
1: iets minder drukken. Gezellig.
0: Nee, ach. Nee, maar het was wel heel erg leuk.
1: Ja, ik hou van de basisschool.
0: Ja, ik weet ook
1: goeie periode.
0: Toen ik, laat maar zeggen, in groep 7 en 8 zat, zaten wij in een soort van apart gebouwtje. En dat was zo leuk altijd. We hadden soms zo'n sporttuin daarbuiten. Dus dan gingen we in de pauze altijd met z'n allen voetballen. Ik had ook echt een klas van 13 kinderen of zo.
1: Zo weinig?
0: Ja, heel weinig.
1: Zo.
0: Ja, dus het was echt, het was heel gezellig. Het
2: heel
0: was echt
2: leuk.
0: Heel erg leuk. Het, ja. Hadden jullie niet zoiets dan?
1: Leuk wij deden dan? Jongens pakken de meisjes.
0: Oh,
1: maar dat was dan een beetje aan het einde zo, groep 7, 8. En dan ging je al een beetje zo, jij
0: ja,
1: ging daar
0: leuk.
1: Maar op een gegeven moment mocht dat niet meer. Omdat de andere klas was altijd iets meer bruter. Ik had een hele lieve, leuke klas. Maar de andere groep 8 klas of groep 7 klas dan, hadden soms een beetje ruzie. En dat ging op een gegeven moment ging het mengen door die eindmusical en zo. Dan ging je iets meer met elkaar om.
0: Oh,
1: en toen moesten we ermee stoppen. Maar wij waren daar super chagrijnig om. Want wij konden dat wel gewoon normaal spelen. Maar die andere klas verpestte het. Hebben het best vaak voor ons verpest in het laatste jaar.
0: Nee joh, die eindmusical, dat was ook nog zo'n ding.
1: Zo leuk.
0: Oh, dat was heel leuk. Maar ik weet nog wel dat ik heel zenuwachtig was. Maar uiteindelijk als je er dan staat, dan denk je van, oh, het is best wel leuk. Maar ach, dat repeteren altijd in die gymzaal. Nou, ik weet ook nog dat ik weer iemand van het podium was.
1: Ah, zie je.
0: Ja, dat ben ik niet eens door. Dat was zo raar. Oh. Ik weet niet wat er allemaal gebeurde, maar die hele opstelling was ook nog raar. En dan moest je zelf dat scherm daarachter, dat gingen we dan, we hadden de trein. Wij gingen dan zelf een NS-trein, gingen we op zo'n heel groot doek. Gingen we dan
1: je was de trein? Of
0: nee, nee.
1: Ik snap het even niet.
0: De musical heette de trein.
1: Oh, dat ken ik niet.
0: Nee, dus we hadden dan zo'n spandoek daarachter en dat was dan zelf getekend. Met z'n allen hadden we een trein gemaakt. Dat was zo leuk. Dat vond ik echt heel schattig. Als ik nu ook dan die foto's terugzie, dan denk ik van, oh, waren echt minis.
1: Ja, ik had Jungle Book.
0: Oh, dat ken ik niet.
1: Jungle Book.
2: De film van Disney.
0: Oh, serieus?
1: De musical.
0: Oh.
1: Gewoon een Disney musical. Maar dat heette dan Into the Rainbow, want ze mochten dat niet officieel gebruiken. Maar dat werd wel gedaan. Dat was leuk.
2: Ik had help, we zijn het bruidspaar kwijt.
0: Oh,
1: en wie was het bruidspaar?
2: Ik niet.
0: Ik weet nog wel, ik had een heel leuk stukje in mijn musical. Want ik had dan zo'n diamant en die werd dan gestolen en ik mocht gillen. Ja, en ik kan heel hard gillen.
1: Doe het maar niet te hard hoor.
2: Nee, jouw moment of fame.
1: Gaat iedereen weg.
0: Maar ik had wel even mijn momentje van shine. Dat ik echt van,
1: let's go.
0: Ik ga even gillen. Ja, nee, we gaan weer door naar het volgende nummer. En ik denk dat je hem wel een keer hebt gehoord. Het is Jij hebt mij van Kevin en Roxy Dekker.

Dit was I Just Might van Bruno Mars. Straks gaan we het hebben over hoe studenten omgaan met de stap van het mbo naar het hbo. Want hoe gaat die overgang eigenlijk? En hoe ga je om met de extra vrijheid, verantwoordelijkheid en stress die daarbij komt kijken? We hebben hierover een aantal studenten geïnterviewd. Ben jij benieuwd over hun ervaringen? Blijf dan luisteren naar de Studentenradio bij Den Haag FM.

0: Dit was Pretty Ugly van Sarah Larsen. Na de middelbare school kiezen veel studenten ervoor om nog verder te studeren. Sommigen gaan naar het mbo, anderen direct naar het hbo. Uiteindelijk leiden er natuurlijk meerdere wegen naar Rome. Wij hebben vandaag studenten geïnterviewd die van het mbo zijn doorgestroomd naar het hbo. Hoe groot is die overgang eigenlijk? En wat zijn de verschillen tussen het mbo en het hbo? Meer vrijheid, maar ook meer verantwoordelijkheid. Hoe gaan studenten daarmee om?
1: Mijn naam is Luna en ik vond de overstap op zich wel te doen. Soms moet je op het hbo iets meer zelfstandig doen. En ja, is deadline wel echt een deadline? En op het mbo wordt dat soms nog een beetje door de vingers gezien. Hogeschool is natuurlijk anders dan een mbo-school. Dus daar moest je ook wel een beetje aan wennen. Maar dat valt allemaal wel mee. Ik denk als je op het mbo een beetje een gedreven student was, kan je het hbo ook wel makkelijk aan. En het is natuurlijk iets meer en iets meer plannen, maar dat gaat allemaal wel prima. Dus ja, dat eigenlijk.
2: Mijn naam is Roos Haringer-Rijn en ik vond de overstap van mbo naar hbo eigenlijk wel makkelijker dan ik had verwacht. Ik had verwacht dat het veel lastiger zou zijn en veel moeilijker. Maar omdat mijn vooropleiding me goed heeft voorbereid, was het eigenlijk best wel soepel.
3: Mijn naam is Juliette en ik vond de overstap, ik vond het wel een beetje, ik vond het wel lastig of zo. Maar ja, het is uiteindelijk wel gelukt. En ik red het nog wel, maar ik moet wel goed bijpoten.

was The One That Got Away van Katy Perry. We hebben het gehad over school, stress en alles wat daarbij komt kijken. Van de basisschool tot aan studeren. Maar volgend uur wordt het pas echt spannend, want dan gaan we het hebben over tentamen en examenstress. Last minute leren en compleet stressen vlak voor een toets. Hoe overleef je school zonder helemaal gek te worden? Dat hoor je straks bij Studentenradio. Dus blijf nog even luisteren. Maar eerst de Fade of Ophelia van Taylor Swift.

0: Wist jij dat je Den Haag FM ook kan whatsappen? Sla ons nummer 070-307-8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan. De Den Haag FM WhatsApp 070-307-8899.
1: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. budgetongediertebestrijding.nl. Naast woninginrichting gaat u voor een zonnescherm, rolluik of screen naar Fred van Rijn aan de Leiweg in Den Haag.
2: Installatiebureau van Ginderen.
3: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
4: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 5 uur.
5: Goedemiddag, ik ben Jolanda Baaiens. Bij de stranden van Scheveningen tot Kijkduin wappert de rode vlag. Het dringende advies om het water niet in te gaan komt door een dikke laag zeeschuim. Het schuim ontstaat door wind en golfslag en bestaat vaak uit afgestorven algen, maar ook uit vervuilende stoffen zoals PFAS. Als je erin terechtkomt is er een kans op een combinatie van verstikking, oriëntatieverlies en lichamelijke uitputting. In 2020 kwamen bij de kust van Scheveningen 5 surfers om het leven, waarbij zeeschuim een rol speelde. Vandalen hebben de reuze ijshoorn vernield die voor een snackbar aan de Varenheidstraat stond. 3 mannen trokken de ijshoorn omver, terwijl 2 anderen filmden. Het icoon stond al meer dan 20 jaar voor de deur en is nu onherstelbaar beschadigd. Snackbar-eigenaar Clint Soer is boos en doet aangifte bij de politie. De schade bedraagt ongeveer 1000 euro. Stichting De Grijze Reigers is genomineerd voor Beste Idee van Zuid-Holland. Het ANWB-fonds biedt 10.000 euro voor het meest aansprekende project op het gebied van mobiliteit en duurzaamheid. De stichting zorgt sinds 2019 voor vervoer en begeleiding van oudere ADO-supporters naar thuiswedstrijden. Je hoort hierover Cor van Welberg van Stichting De Grijze Reigers.
6: Wij zorgen onbezorgd de avond voor ouderen, zeg maar, dat ze weer mooi een thuis in Adelhaaf kunnen bezorgen. Mede om de eenzaamheid, zeg maar, te doorbreken. Dat is een succesvol concept gebleken, want er komen nu zo'n 50 mensen uit de regio. Ze stimuleren elkaar ook om elke wedstrijd weer te gaan. Het mooie daaraan is natuurlijk dat 1 keer in de 2 weken is er, zeg maar, een thuiswedstrijd. Er is een hechte vriendschap ontstaan daardoor. Dus we hebben wel een hechte groep supporters.
5: Natuurlijk hoopt de stichting De Grijze Jagers het beste idee van Zuid-Holland te winnen. Stemmen kan tot en met 24 mei en dat kan via ANWB.nl/stemopons. Dan nog het weer. Vanmiddag en vanavond blijft het droog met temperaturen rond de 13 graden. De wind is matig, afwisselend uit het westen en zuidwesten. Vanaf 10 uur vanavond kan het gaan regenen. De temperatuur daalt dan naar 11 graden. Morgen overdag meer regen. Bij een westenwindkracht 2 wordt het dan 12 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
7: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
2: Installatiebureau van Ginderen.
3: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
7: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.

Dit was Saturn van SZA. En we zijn weer terug met de vraag, hoe overleef je school nou echt? Want iedereen kent het, de stapel leerwerk, te weinig tijd en de paniek van dat je net iets te laat komt. Ben jij een planner die alles ruim op tijd doet of doe je juist alles last minute? We gaan straks hebben over onze middelbare schoolexamens en doen daarbij een paar true or false stellingen. Die je waarschijnlijk heel herkenbaar gaat vinden, dus blijf luisteren naar Studentenradio.

0: zon.
1: Dat was Atlas van Pommeling Thijs. En ja, de examens. Bijna iedereen krijgt er stress van. De ene leerling begint weken van tevoren met leren, terwijl de ander pas de avond van tevoren zijn boek opent. En nu is de examenperiode natuurlijk officieel begonnen. En vandaag gaan wij het hebben over onze eigen examenperiode op de middelbare school. Hoe hebben wij die tijd ervaren? Wat ging er goed en wat ging er compleet mis? En hebben wij misschien ook nog tips? We hebben een paar stellingen, true or false. En we beginnen met de eerste. Last minute leren werkt beter dan weken van tevoren plannen. Wat vinden jullie daarvan?
2: Ik denk vals, maar ik doe het wel elke keer.
1: Same. Ik ook.
2: Ik kan niet op tijd van tevoren beginnen, want dan voel ik gewoon nog niet de druk om te leren. En dan
1: ik ook.
2: Kan ik misschien 5 zinnen in mijn samenvatting schrijven, maar dan is de focus al wel weer weg.
1: Ik ook. Ik heb een soort druk nodig om iets te doen. Ik maak altijd wel een planning. Ik probeer me er ook aan te houden, maar ik moet mezelf een soort druk aanpraten om daadwerkelijk te denken van oké, ik doe mijn boek open en ik ga iets doen.
2: Exact.
1: Het is echt...
3: Ik begin niet eens aan een planning. Ik kan dat niet. Ik heb dat ook nooit geleerd. Ik heb dat nooit gedaan ook. Ik heb dat
1: ook
3: voor
1: mijn
3: eindexamen. Nee, nooit. Oh. Voor mijn eindexamens heb ik dat ook eigenlijk nooit gedaan. Maar misschien, ik deed VMBO. Niet dat dat slecht is, maar dat ging me redelijk gemakkelijk af.
1: Ja.
3: En dan word je dat ten eerste ook niet echt heel erg aangeleerd.
1: Nee, klopt.
3: En nu ja, doe ik dat eigenlijk nog steeds niet. Nu kan ik wel iets beter plannen in mijn eigen hoofd, zeg maar.
1: Ja.
3: Maar ja, ik heb ook wel die. Ik heb ook wel die tijdsdruk nodig, inderdaad, dat jullie ook zeggen. Van,
1: ja,
3: weken van tevoren, dan ga ik er wel voor zitten. Gisteren had ik dat ook, dan wilde ik iets aan doen. Ik denk, als ik dat nu alvast doe, hoef ik dat straks niet meer te doen. Niks gedaan.
1: Ja,
3: dan denk ik, dan kom ik met allemaal andere dingen in mijn hoofd. En denk ik, oh ja, dat kan ik ook nog even gaan doen. Dan heb ik dat er gedaan.
1: Ja, dat snap ik heel goed. Dan heb ik ook zo'n moment dat ik denk van, oké, let's go. Even log in, ik doe die laptop open en ik ga even naar het volgende tablet ding wat ik over noem. Dat tabblad wat ik open is een shop ding.
2: Ja.
1: Ik ga even kleding kijken.
2: Ja. Maar ik denk dat als je het kan goed plannen en weken van tevoren beginnen, dan is het natuurlijk beter.
1: Ja,
3: ja, sowieso.
1: Het is sowieso
3: ook gewoon voor je langer termijn geheugen natuurlijk. Want wij zitten alles in het korte termijn geheugen te stappen uiteindelijk.
1: Ja, klopt.
3: Daar heb je niet heel veel aan.
1: Korte termijn geheugen. Ja.
3: Ja.
1: Maar ja, zo komen we eigenlijk ook een beetje op de tweede stelling. En dat is, je presteert beter tijdens examens als je stress hebt.
3: Ja.
1: Daar ben ik het mee eens. Want ik presteer ook beter als ik een soort van onder druk sta. Als ik moet presenteren, geef mij maar een beetje die stress. Ja, stress is niet leuk. Ik ben ook een gestresskip, maar ik doe het wel beter.
3: Ja, ik voor hard. Presentaties heb ik eigenlijk nooit stress.
1: Nee,
3: ja, ik weet niet wat het
1: is.
3: Ik vind dat nooit zo heel erg eigenlijk. Maar ik vind wel, zeg maar echt op je tentamen gewoon, als je het op papier moet doen of op een laptop, zeg maar in de tentamenzaal, dan is als je echt heel veel stress hebt. Kijk, ik heb dan eigenlijk alleen heel veel stress. Je hebt verschillende soorten stress, zeg maar. Je kan ook stress hebben omdat je weet dat je gewoon slecht hebt voorbereid. Kijk, dat pakt mij niet. Dat vind ik niet leuk.
1: Nee.
3: Maar gezonde spanning
1: is
3: ook een manier van stress. Kijk, dat... Ik weet niet. Als je echt heel veel stress hebt, dan denk ik ook dat je niet helder kan nadenken. Dat,
1: nee, klopt.
3: Dat werkt soms wel tegen, denk ik.
1: Ja, ik had ook altijd dat ik echt dacht van, oh, ik heb me echt zo niet goed voorbereid. Ik moet echt eventjes, even rewind. Maar dan achteraf deed ik het beter dan de mensen die zich wel hadden voorbereid. En dan dacht ik van, hoe dan? Maar op een of andere manier zit dat zo in mijn hoofd. Ik heb geen idee.
3: Ja, misschien als je te erg voorbereidt, dat het dan juist een beetje...
1: Ja,
3: maar het ligt denk ik echt aan de persoon zelf.
1: Ja.
3: Bij iedereen gaat dat denk ik anders.
1: Ja, en dan gaan we gelijk door naar de laatste. En dat is, je leert het meeste in de nacht vlak voor het examen.
3: Nee.
2: Voor mij, true.
3: Echt?
2: Voor
3: mij,
2: ik doe altijd alles gewoon de avond van tevoren. En dan ga ik er gewoon voor de dag daarna. Dus eigenlijk maak ik het elk tentamen gewoon een beetje op karakter. Maar het gaat tot nu toe.
3: Let's go. Goed karakter heb jij.
1: Nou ja, ik heb ook, laat maar zeggen, voor mij is het wel noodzakelijk om de avond van tevoren en de ochtend van tevoren alles nog één keer door te nemen. Want daar pik ik dan soms nog wel dingen van op. Dat ik denk van,
3: ik ook.
1: Want mijn vriend zegt ook altijd van, ja, ga gewoon slapen. Weet je, je moet gewoon slapen. Nee. Als ik niet doorlees, dan is gegarandeerd dat het niet goed gaat.
3: Maar ik lees het wel nog maar één keer door.
1: Nee, de avond van tevoren één keer en de ochtend van tevoren.
3: Ja, maar niet dat je gewoon
1: in de tram. Maar ik ga niet nog nieuwe dingen leren. Het is wel herhalen.
3: Nee,
1: het is wel
3: klopt.
1: Herhalen.
2: Is dat niet ook gewoon een bijgeloof? Dat je denkt, als ik het nu niet
1: misschien
2: doorlees...
1: wel, maar het werkt. Dus waarom zou ik het van?
3: Ja, want je gaat wel er anders naar kijken. Omdat je dus die druk weer ervaart van, nu moet ik het weten.
1: Ja.
3: Ja, ik weet niet. Misschien pak je brein het dan beter op.
1: Ja, ik weet het niet. Mijn brein werkt anders. Maar ja, we gaan door naar het volgende nummer. En dat is Dance No More van Harry Styles.
3: Harry.
1: Oh.

Dit was Homewerken van Somber. Straks hoe je studenten echt omgaan met tentamenstress. En geloof me, je gaat je er zelf in herkennen. We hebben studenten de ultieme tentamentips gevraagd. Ben je benieuwd? Blijf dan vooral luisteren. En misschien leer je er zelfs nog wat van. Maar nu eerst Somewhere Only We Know van Kane.

0: Ja, dit was wel persoonlijk favorietje. One Thing van One Direction. Wij hebben studenten geïnterviewd met één simpele, maar herkenbare vraag. Hoe overleef jij eigenlijk tentamens? Want iedereen heeft zijn eigen manier om die stressvolle periode door te komen. De een begint op tijd en maakt een strakke planning. En de ander betrouwt op pure paniek en last minute leersessies. We hebben hen gevraagd om naar hun beste tips en tricks. Wat werkt echt, wat totaal niet? En wat zouden ze nooit meer op dezezelfde manier doen?
1: Ik ben Isabella en ik probeer eigenlijk best wel een paar weken of dagen van tevoren te beginnen met leren. Zodat ik het lekker kan opdelen en gewoon langzamerhand kan toewerken naar dat tentamen. Maar soms lukt dat niet altijd. Dus soms begin ik echt veel te laat en daar heb ik dan achteraf wel spijt van. Omdat je dat natuurlijk ook wel terugziet in de resultaten.
2: Ik ben Jade en hoe ik mijn tentamens heb overleefd, eigenlijk is alles op de korte termijn. Gewoon kort van tevoren leren, een beetje, misschien een dag of twee van tevoren beginnen. Stampen, tentamen maken en daarna alles weer kwijt. Maar ik heb het wel gehaald.
3: Mijn naam is Roos Harinarijn en ik overleef mijn tentamens niet. Maar ik doe wel mijn best om ze te overleven door te leren en... Ik leer eigenlijk niet echt 's avonds, want ik ga altijd de avond voor het tentamen op tijd douchen. En ze proberen 8 uur slaap te krijgen. Onze tentamens zijn meestal heel vroeg. Dus dan ga ik heel vroeg slapen om zoveel mogelijk slaap te krijgen. Want als je moe bent, dan kan je leren wat je wil, maar dan helpt het toch niet. Dus goed slapen, goed eten, 's ochtends goed ontbijten, zodat je daar niet met een rammelende maag zit. Veel water drinken, je mag een fles meenemen tijdens je tentamen. Dus een goed gevulde fles met koud water. En ja, van daarvoor gewoon heel erg leren. En niet blokken, maar opbouwend leren. Zodat het goed blijft hangen. En herhalen.
0: Je ziet wel veel verschil in voorbereidingen.
1: Ja,
0: Roos is wel echt on point. Dat kan ik wat van leren.
4: Maar ik kan me op zich wel vinden in iedereen.
0: Ja.
4: Het ligt eraan wat... Maar net zoals wat Jade zei, ja, gewoon korte termijn, ja, prima. Maar net zoals ook wat Roos zegt, lekker avondje van tevoren, lekker rust. Nog even
0: dat is ook lekker.
4: Een klein beetje doornemen en gewoon lekker op tijd gaan slapen.
5: Ja, goed voor jezelf zorgen, zodat je vol rust dat tentamen in kan gaan. In hoeverre dat natuurlijk kan.
4: Klopt, er komt toch altijd wel een hoop.
0: Je moet eigenlijk een mix van allemaal een beetje hebben. Beetje van Roos, beetje van Jade, beetje van Isabella.
4: Ja, klopt. Dat zou echt de perfecte mix zijn. Maar ja, iedereen heeft ook zijn eigen manier om zich ook mentaal en fysiek voor te bereiden.
0: Ja, dat is ook nog een dingetje.
4: Een tentamen.
0: Dat is waar.
4: Ja, klopt.
5: Ik vind zelf wel gewoon vroeg opstaan voor mijn tentamen, dat ik niet gewoon het gevoel heb dat ik net uit mijn bed gerold ben en dan daar zit. En dan daar als een soort verwilderde, dan maak ik meteen mijn tentamen gewoon slecht. Dus ik vroeg opsta, lekker ontbijten, lekker mijn koffietje.
4: Ja.
5: Dan ga ik er ook veel beter in. En als ik me beter voel, dan doe ik het ook beter.
4: Ja, die tentamens van ons zijn hoe laat? 8:45?
5: 8:45.
4: En
5: dan moet je
4: mijn wekker altijd om 6:00.
5: Moet je veel eerder aanwezig zijn nog?
4: Ja, klopt.
0: Dat is ook maar dat vind ik zo vervelend.
4: Dat gaat helemaal nergens
0: Vooral
4: over.
0: Bij dat eerste tentamen zeiden ze van 3:15.
4: Ik weet nog dat we dat
0: dikke
4: proefexamen
0: doei.
4: Hadden.
0: Dat heb ik niet gedaan.
4: Ik was daar 10 minuten van tevoren. Ik dacht zo van, oké, YOLO, ik ga even kijken wat het allemaal is. Want het is spannend. Dus ik ga het gewoon doen. Ik kwam daar. 10 minuten van tevoren, ik mocht niet meer naar binnen. Nou, ik had daar echt even,
5: een crash-out. Maar ze zijn daar zo streng
4: in. Heel streng daarin. En ik weet nog dat we daarna 2,5 uur vrij hadden. Ik dacht van, weet je, ik ga met mijn goede gedrag, ga ik daar naartoe. Ik ga een goede student zijn. Ik ga goed beginnen. Stond ik daar.
0: Ja.
4: Een beetje voor paal.
0: Ja, ze moeten wel een beetje streng zijn. Anders heb je, dan gebeurt
4: klopt.
0: Het natuurlijk
4: nu
0: heel de tijd.
4: Nu gebeurt het hier gewoon niet meer.
0: Dit ging om een proefexamen. Dus ze hadden ook kunnen zeggen van... Luister, weet dat je de volgende dat je nu eigenlijk te laat bent. Maar we geven je wel nog een beetje de experience.
4: Klopt,
0: dat
4: maar
0: je...
4: die man stond daar te schreeuwen.
0: Maar echt? Was er niet ondertussen ook nog een echt... tentamen van andere studenten.
4: Nee, het was gewoon een proeftentamen.
0: Alleen
4: je
0: dat.
4: Je moet gewoon een paar vragen beantwoorden volgens mij. Volgens mij was jij wel naar binnen,
5: toch? Ja, ik was er.
4: Ja, want ik stond nog te wachten op jullie.
0: Was er niks anders?
5: Nee, maar het was blijkbaar ook echt meer voor de mensen van ICM. Dus de buitenlandse programma. Voor hun om te kijken hoe een eerste tentamen
0: gaat. Ja,
5: maar tegen ons was echt gezegd van het is wel handig als je daarheen gaat.
4: Ja, tegen mij werd ook gezegd van als je dan toch nog een beetje wil weten hoe het dan in elkaar zit.
5: De buitenlandse programma voor hun om te kijken hoe een eerste tentamen gaat. Maar tegen ons was echt gezegd van het is wel handig als je daarheen gaat.
4: Ja, tegen mij werd ook gezegd van als je dan toch nog een beetje wil weten hoe het dan in elkaar zit. Ja, ik heb natuurlijk ook een ander.

0: En dan zijn we alweer bij het laatste deel van deze aflevering. Onze eigen tips om tentamenstress en school in het algemeen een beetje te overleven. Want eerlijk is eerlijk, niemand doet dit perfect.
1: Onze eerste tip is begin klein. Je hoeft niet per se in één keer alles te leren of uit je hoofd te weten, maar elke kleine stap is al winst.
2: En de tweede tip is plan realistisch. Maak geen ideale planning die alleen werkt in de perfecte wereld, maar eentje die je ook echt volhoudt als je moe bent of even geen motivatie hebt.
0: En als laatste tip hebben wij, en dit is misschien ook wel de belangrijkste, neem pauzes en zorg goed voor jezelf. Blijven doorgaan zonder rust klinkt productief, maar werkt uiteindelijk juist tegen je. En vergeet niet, perfectie bestaat niet. Je hoeft niet alles foutloos te doen om het goed te doen. School overleven gaat niet om perfect zijn, maar juist om blijven doorgaan. En dan was dit onze studentenradio. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer. En nu gaan we door naar Direct met Soldier On.

0: en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
1: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budget ongediertebestrijding.nl.
0: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
2: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 6 uur.
3: Goedemiddag, ik ben Jolanda Baaiens. Bij de stranden van Scheveningen tot Kijkduin wappert de rode vlag. Het dringende advies om het water niet in te gaan komt door een dikke laag zeeschuim. Het schuim ontstaat door wind en golfslag en bestaat vaak uit afgestorven algen, maar ook uit vervuilende stoffen zoals PFAS. Als je erin terechtkomt is er een kans op een combinatie van verstikking, oriëntatieverlies en lichamelijke uitputting. In 2020 kwamen bij de kust van Scheveningen 5 surfers om het leven, waarbij zeeschuim een rol speelde. Vandalen hebben de reuze ijshoorn vernield die voor een snackbar aan de Varenheidstraat stond. 3 mannen trokken de ijshoorn omver, terwijl 2 anderen filmden. Het icoon stond al meer dan 20 jaar voor de deur en is nu onherstelbaar beschadigd. Snackbar-eigenaar Clint Soer is boos en doet aangifte bij de politie. De schade bedraagt ongeveer €1000. Stichting De Grijze Reigers is genomineerd voor Beste Idee van Zuid-Holland. Het ANWB-fonds biedt €10.000 voor het meest aansprekende project op het gebied van mobiliteit en duurzaamheid. De stichting zorgt sinds 2019 voor vervoer en begeleiding van oudere ADO-supporters naar thuiswedstrijden. Je hoort hierover Cor van Welberg van Stichting De Grijze Reigers.
4: Wij zorgen onbezorgd de avond voor ouderen, zeg maar, dat ze weer mooi een thuiswedstrijd in Adelhaaf kunnen bezorgen. En mede om de eenzaamheid, zeg maar, te doorbreken. Dat is een succesvol concept gebleken, want er komen nu zo'n 50 mensen uit de regio. Ze stimuleren elkaar ook om elke wedstrijd weer te gaan. Het mooie daaraan is natuurlijk dat 1 keer in de 2 weken is er, zeg maar, een thuiswedstrijd. Er is een hechte vriendschap ontstaan daardoor. Dus we hebben wel een hechte groep supporters.
3: Natuurlijk hoopt de stichting De Grijze Jagers het beste idee van Zuid-Holland te winnen. Stemmen kan tot en met 24 mei en dat kan via anwb.nl/stemopons. Dan nog het weer. Vanmiddag en vanavond blijft het droog met temperaturen rond de 13 graden. De wind is matig, afwisselend uit het westen en zuidwesten. Vanaf 10 uur vanavond kan het gaan regenen. De temperatuur daalt dan naar 11 graden. Morgen overdag meer regen. Bij een westenwindkracht 2 wordt het dan 12 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

0: Wist jij dat je Den Haag FM ook kan whatsappen? Sla ons nummer 070-307-8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan. De Den Haag FM WhatsApp 070-307-8899.
1: Installatiebureau Van Ginderen.
2: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
3: Naast woninginrichting gaat u voor een zonnescherm, rolluik of screen naar Fred van Rijn aan de Leiweg in Den Haag.
4: Genieten van authentieke Griekse gerechten doe je bij Grieks restaurant Olympia. Al 40 jaar een begrip in Rijswijk en wijde omgeving. Olympia, een heerlijk avondje Griekenland dicht bij huis. Van dinsdag tot en met donderdag 3-gangen menu met ZS. Kijk op olympiarijswijk.nl.
5: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 7 uur.
6: Goedemiddag, ik ben Jolanda Baaiens. Bij de stranden van Scheveningen tot Kijkduin wappert de rode vlag. Het dringende advies om het water niet in te gaan komt door een dikke laag zeeschuim. Het schuim ontstaat door wind en golfslag en bestaat vaak uit afgestorven algen, maar ook uit vervuilende stoffen zoals PFAS. Als je erin terechtkomt is er een kans op een combinatie van verstikking, oriëntatieverlies en lichamelijke uitputting. In 2020 kwamen bij de kust van Scheveningen 5 surfers om het leven, waarbij zeeschuim een rol speelde. Vandalen hebben de reuze ijshoren vernield die voor een snackbar aan de Varenheidstraat stond. 3 mannen trokken de ijshoren omver, terwijl 2 anderen filmden. Het icoon stond al meer dan 20 jaar voor de deur en is nu onherstelbaar beschadigd. Snackbar-eigenaar Clint Soer is boos en doet aangifte bij de politie. De schade bedraagt ongeveer 1000 euro. Stichting De Grijze Reigers is genomineerd voor Beste Idee van Zuid-Holland. Het ANWB-fonds biedt 10.000 euro voor het meest aansprekende project op het gebied van mobiliteit en duurzaamheid. De stichting zorgt sinds 2019 voor vervoer en begeleiding van oudere ADO-supporters naar thuiswedstrijden. Je hoort hierover Cor van Welberg van Stichting De Grijze Reigers.
7: We zijn bij een onbezorgd de avond voor ouderen, zeg maar, dat ze weer mooi een thuiswedstrijd van Adelhaaf kunnen bezorgen. Mede om de eenzaamheid, zeg maar, te doorbreken. Dat is een succesvol concept gebleken, want er komen nu zo'n 50 mensen uit de regio. Ze stimuleren elkaar ook om elke wedstrijd weer te gaan. Het mooie daaraan is natuurlijk dat 1 keer in de 2 weken is er, zeg maar, een thuiswedstrijd. Er is een hechte vriendschap ontstaan daardoor. Dus we hebben wel een hechte groep supporters.
6: Natuurlijk hoopt de stichting De Grijze Jagers het beste idee van Zuid-Holland te winnen. Stemmen kan tot en met 24 mei en dat kan via anwb.nl/stemopons. Dan nog het weer. Vanmiddag en vanavond blijft het droog met temperaturen rond de 13 graden. De wind is matig, afwisselend uit het westen en zuidwesten. Vanaf 10 uur vanavond kan het gaan regenen. De temperatuur daalt dan naar 11 graden. Morgen overdag meer regen. Bij een westenwindkracht 2 wordt het dan 12 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
5: Den Haag FM 92.

0: I Just Might van Bruno Mars. En welkom op Den Haag FM. Het is dinsdagavond 12 mei, 7 uur. En dat betekent een uur lang Haagse knaken hier op Den Haag FM. Fijn dat je weer luistert. En naast mij in de studio vanavond mijn co-host Karel. Welkom.
1: Ja, goedenavond. Hartstikke mooi om hier weer te zijn vanuit de bibliotheek. Als je straks even langsloopt op het Spui of in tram 9 zit... die ik nu voorbij zie rijden, zwaai even naar ons.
0: Vinden we leuk.
1: En ja, we hebben een leuke studio, of een leuke dag met gasten in de studio... gasten aan de telefoon. Voor een mooie uitzending, denk ik.
0: Nou, ik heb er zin in. Ben benieuwd. Gaan we eerst, als de techniek meewerkt...
2: De stand van zaken.
0: Ja, want de oorlog in het Midden-Oosten heeft steeds meer gevolgen. De Japanse snackfabrikant Calbee die past zijn verpakkingen aan... wegens de gevolgen van de oorlog in het Midden-Oosten. Door het wereldwijde olietekort schakelt het bedrijf over op zwart-wit verpakkingen. Voor 14 producten, waaronder chips en ontbijtgranen. Olie speelt niet alleen een rol in brandstof. Ja, die. Ik zat even bij de verkeerde schuifjes. Ja.
1: Olie speelt niet alleen een rol bij brandstof.
0: Ja, maar ook bij de productie van inkt. En daarvoor is nafta nodig, een grondstof die grotendeels uit olie wordt gemaakt. En Japan haalt 40% van die nafta uit het Midden-Oosten. Nou, door de verstoring van de olieroutes onder meer via de straat van Hormuz, wie kent hem niet, dreigen wereldwijde tekorten en hogere prijzen. En andere chips, Japanse chipsmakers legden de productie al eerder tijdelijk stil, wat tot hamstergedrag leidde. Nou, dat doet me ook weer denken aan...
1: Zeker als het over chips gaat.
0: Ja. Nou, de Japanse overheid die zegt dat er voorlopig geen landelijk tekort aan inkt of nafta is... maar waarschuwt dat de situatie onzeker blijft. De gevolgen van het conflict zijn zeker ook in Nederland merkbaar. Onder andere bij de benzinepomp, Karel.
1: Ja,
2: de stand van zaken.
1: Precies, want de stijgende brandstofprijzen, daar wordt flink aan verdiend. Hoewel automobilisten sinds de oorlog in het Midden-Oosten steeds meer betalen aan de pomp, dat hebben we allemaal gemerkt, vloeit dat geld vooral naar de olieproducenten en raffinaderijen. Volgens de autoriteit Consument en Markt zijn de kosten voor de olieproductie lang niet zo hard gestegen als de olieprijs zelf. Daardoor zijn de winstmarges enorm toegenomen.
0: Stelletje boeven.
1: Ja, tankstations verdienen daar gemiddeld niet meer aan. Zij rekenen hogere inkoopprijzen door aan de klant. De grote oliebedrijven profiteren wel. Vorige week maakte Shell zijn kwartaalcijfers bekend... en de winst verdubbelde tot bijna 7 miljard dollar. Nou, dat is wel echt niet normaal. Stel dat je een bedrijf hebt, hè, en je hebt een business... en ik kijk even onze gast aan, ik zal haar straks goed introduceren. Je hebt een bedrijf, je hebt een business... en er gebeurt ineens iets in de wereld waar je... niets mee te maken hebt, of althans, laten we dat daar even vanuit gaan... en ineens verdubbelt je winst, zonder dat je er iets hebt. Dat is gratis geld.
0: Gratis
1: ze
0: geld.
1: Lachen zich wie helemaal suf, ja. De Karel van Bielandlaan.
2: De stand van zaken.
0: Ja, je kon er afgelopen week niet omheen, het Hanta-virus. Nou, wat wil? Mijn vader die zou eigenlijk afgelopen zondag op dat schip opstappen.
1: Nee, echt waar?
0: Ja, met een groep vogelaars. Maar ik ben heel blij dat hij op tijd werd afgezegd en dat hun trip is gecanceld. Want ze zijn zaterdagavond zaten ze met z'n allen al op Lissabon Airport. Zouden ze vliegen van Lissabon naar Praia, Capverdië. En zouden ze zondagochtend op die
1: Die
0: hondjes,
1: heet dat schip toch?
0: Ja, opstappen. Maar die trip ging dus niet door. Mijn vader is weer teruggevlogen. Maar inmiddels, een week later, komt dat schip dus naar Nederland.
1: Ja, dat heb ik ook begrepen. Dus hij had helemaal niet weggehoeven.
0: Nou ja, maar wat ik begrijp is dat iedereen dus ook nog in quarantaine moet. Dus ja. Ik krijg heel erg corona-vibes. En ik ben blij dat mijn vader er niet op zit.
1: Nee,
0: en,
1: dat kan ik me voorstellen. Want ze krijgen allemaal van die testen. Ja, ik heb me even ingelezen in dit Hanta-virus. En... alle kenners en RIVM en dat soort dingen die blijven onderstrepen... het is helemaal niet hetzelfde als corona.
0: Nee.
1: Het is een bekend virus, maak je geen zorgen. Maar ik vind eigenlijk wel een mooi verhaal dat je hebt hier uit eerste hand...
0: Zeker, ja. En het was ook echt hele goede informatievoorziening. Het was natuurlijk eerst nog niet bekend wat het was.
1: Ja.
0: Maar wel dat het helemaal in overleg met de autoriteiten was en met de WHO. Dus we dachten wel in het begin nog van, nou ja, het zal wel. Maar later dachten we, dit is wel serieuze business.
1: Maar wacht even, voordat we doorgaan met de uitzending... een vogeltrip. Je vader ging dus een week of twee weken op een boot...
0: Ja.
1: En dan gingen we, want ik begreep dat deze boot kwam uit Zuid-Amerika. Zo helemaal onderlangs naar boven. En hij ging eigenlijk...
0: Hij zou het laatste stukje meevaren van Kapverdië nog richting het noorden. Want hij heeft Nederland eigenlijk een beetje uitgespeeld. Dus hij doet nu de Western Palearctic. En dat is eigenlijk een soort van groot Europa. Dus hij is veel in allerlei exotische gebieden te vinden. Met zijn verrekijker en grote telescoop en fototoestel. Met een paar andere vogelaars.
1: Ja, dat vind ik dus prachtig. Een vriend van mij die heeft een podcast over vogelen. Misschien moeten we Gip eens vragen of hij met de Vogelspodcast wil komen vertellen over die business. Dat brengt ons full circle naar de uitzending van Haagse Knaken vanavond.
0: Ja, vertel.
1: Ja, we hebben een hartstikke leuke, leuke uitzending in petto. We hadden het in deze intro over allemaal nare zaken in de wereld. Maar naast al die ellende heb ik wat vrolijkheid in de studio meegenomen. Hier in de studio zit Anne-Claire Spruit van Eclair Studio. Dat is een sportstudio met vestigingen in de stad. Je kan er terecht voor allerlei type workouts. Daar gaan we straks alles... Daar gaan we straks van alles over horen. Anne-Claire, hartstikke leuk dat je er bent.
3: Ja, vind ik ook.
1: Ja, mooi. We gaan straks uitgebreid met je praten. Maar eerst gaan we na de muziek. Hebben we Martin Wursdurfer aan de telefoon. Dat is de voorzitter van de Vereniging van Strandexploitanten. Want de boulevard is geopend door Maxima een paar weken terug. En we hebben net de eerste week van de meivakantie achter de rug met prachtig weer. Dus we zijn wel benieuwd hoe het gaat met die strandtenten zo met deze nieuwe zomer voor.
0: Zeker. En ik ben blij na al deze ellende dat we gewoon over leuke dingen gaan
1: hebben.
0: Gaan we eerst naar Selena Gomez en Marshmello met Wolf.

0: Wolves van Selena Gomez en Marshmello. En aan de telefoon hebben we, als het goed is, Martin. Martin, welkom in de studio. Hoor je ons? Martin, hoor je ons? Nee, wij horen jou nog niet. Er gaat ergens iets nog niet goed. Ik ga hem nog op een knopje drukken. Go.
1: Hoor je ons? Ik hoor mezelf ook niet.
0: Oeh.
1: Dan gaan we even...
0: We gaan het nog een keer proberen. Ja.
2: Ik ga even terugbellen.
3: No matter what.
4: Ja, dat gebeurt soms op de radio.

0: Ja, Martin, welkom in de studio. We horen je luid en duidelijk. Leuk dat je er bent. Karel, vertel.
1: Ja, sorry Martin, er ging even wat mis. Maar fijn dat we je aan de lijn hebben. Martin Wursdurfer, voorzitter van de Vereniging van Strandexploitanten op Scheveningen. Ja. Je belt vanuit de auto. Heb je de auto veilig even aan de kant gezet voor dit gesprek? Wat toch alle brainpower en aandacht nodig heeft?
2: Zelfs als ik dat niet gedaan zou hebben, zou ik zeggen dat ik dat gedaan heb.
1: Oké, okay. Ja, logisch.
2: Even ergens langs de kant van de weg. Ik ben even uitgestapt.
1: Heel goed. Fijn dat je in kan bellen. De reden dat we je even wilden spreken. Ik herinner me dat we elkaar 2 jaar geleden aan de telefoon hadden. Toen waren net alle werkzaamheden begonnen aan de boulevard. Waar enorme vernieuwing heeft plaatsgevonden. En een paar weken terug is de nieuwe boulevard geopend door Koningin Maxima. We hebben net de eerste week van de meivakantie prachtig weer gehad. En ik vroeg me af, hoe kijken onze strandexploitanten op Scheveningen nu naar deze nieuwe boulevard die ze hebben? En hoe kijken ze de zomer tegemoet?
2: Yo, dat zijn meerdere vragen tegelijk, hè?
1: Laten we beginnen met die nieuwe boulevard.
2: Ja, nou, ik nodig iedereen uit om even te komen kijken. Het is echt schitterend geworden.
1: Ja.
2: De boulevard is verbreed. Het hoofd van het courthouse is veel ruimer geworden. De mooie trappen nu lichten naar het strand.
1: Ja.
2: De strandtenten die zijn een kwartslag gedraaid. Zodat als je daar op de boulevard loopt, dat je van alle kanten kun je gewoon naar het strand kijken en naar de zee kijken.
1: Ja,
2: dus dat is echt een enorm mooie investering geweest. De opening was natuurlijk fantastisch met de koningin.
1: Met de koningin, ja.
2: Ja, dat is sowieso heel bijzonder dat die wilde komen. En het mooie voor ons op Scheveningen is dat als de koningin komt, dan komen daar 40 cameraploegen mee.
1: Ja.
2: Dus dat is allemaal reclame voor ons, zodat iedereen kan zien hoe mooi het is en dat ze willen komen.
1: Ja, ja, ja.
2: Dus de mensen zijn blij. Wat natuurlijk wel zo is hè, we hebben daar toen van tevoren ook over gehad. Een beetje chagrijnig, want het zou eigenlijk eerst 1 jaar duren. Toen werd het 2 jaar. En dat heeft natuurlijk best wel pijn gedaan. Hè. De strandtenten die moesten een stukje naar voren. Stonden achter een bouwschutting. Ik vind dat de gemeente en de bouwer hebben echt wel hun best gedaan om ze te helpen klandizie te behouden.
1: Ja, met een soort steiger en zo, dat je toch nog eroverheen kon komen.
2: Ja, precies. Hè. Dus het trappen over het bouwterrein was ook wel leuk om het bouwterrein vanaf die trappen te zien trouwens. Maar dus daar is op zich wel heeft de gemeente het best gedaan om de strandtent te helpen. Maar daar hebben ze natuurlijk wel last van gehad. Ik vind dat de gemeente en de bouwer echt hun best hebben gedaan om mee te denken als er bijvoorbeeld iets anders zou gaan aan het project. En dat ze van tevoren zouden hebben bedacht van ja, oké, wat betekent dit nou voor die strandtenten en hoe kunnen we ze daarbij helpen? Dus dat vind ik eigenlijk misschien zelfs wel een voorbeeld van hoe je dat in Den Haag zou moeten doen voortaan. Altijd goed in gesprek met de ondernemers.
1: Wat goed. Dat hoor je ook niet altijd. Wat lof voor de gemeente in dit soort zaken.
2: Nou, natuurlijk, hè, zeg ik er maar meteen bij. We zijn allemaal ondernemers. We zien natuurlijk, hé, dat had misschien nog beter gekund of dat sneller gekund of zo.
1: Mm-hmm.
2: Maar dat is nou eenmaal zo. Kijk, dat zo'n flinke renovatie, dat kost gewoon tijd en daar heb je dan wel last van. Maar ja, ze hebben hun best gedaan. De gemeente en de bouwer hebben echt hun best gedaan. En laten ze er ook van leren, hè, dat een volgend project nog beter gaat. We zijn natuurlijk wel heel blij dat het klaar is.
1: Ja, dat kan ik me voorstellen. Dat hebben jullie ook verdiend inderdaad. Na een verbouwing die lang heeft geduurd, werd uitgesteld. En dan was het ook prettig om te merken dat direct na de opening het prachtig weer was. En iedereen meteen gast heeft mogen verwelkomen in die eerste week van de meivakantie.
2: Ja, je weet, dit is even het blokje reclame. Dat op Scheveningen is het altijd mooi. Dat het weer wat minder is. Maar toch, nee, ja, dat is natuurlijk schitterend. En dan zie je ook allemaal blije mensen, weet je wel. De mensen die staan te werken, die zijn vrolijk. Mensen die op de terrassen komen, zijn vrolijk. Ja, we hopen dat het het hele seizoen zo gaat zijn natuurlijk. Dat is wel heel fijn geweest.
1: Ja, nou, daar hopen we allemaal op. En je zei al even iets van dat we wat kunnen leren voor het volgende project. Wat staat er op de rol te gebeuren op Scheveningen? Want ja, wat er met die pier gebeurt, is toch ook altijd een vraagteken?
2: Ja, nee, dat is een vraagteken in die zin dat het natuurlijk allemaal moet gaan rollen. Nee, het volgende project op Scheveningen wordt toch echt wel de pier, denk ik. De Reborn, de ontwikkelaar.
1: Ja.
2: Het is overigens ook leuk om die eens een keer te spreken. Ik weet niet of die alles bij jullie zijn geweest. Maar die hebben allemaal fantastische ideeën hoe ze dingen met liefde voor de panden waar ze in investeren, hoe ze dat kunnen verbeteren.
1: De pier goed idee.
2: En dat is natuurlijk wel een heel belangrijk project, want een van de meest gefotografeerde objecten in Den Haag is de pier, Scheveningen.
1: Ja.
2: En dat is natuurlijk, dat kan een hele goede publiekstrekker zijn. Maar dan moet er wel geïnvesteerd worden. Dat zien we eigenlijk allemaal. En vanuit het strand kijken we er dan naar en dan denken we... oké, wat gaan jullie dan precies doen? Je hoeft ook niet dat je gaat doen wat wij al doen. Nou, daar hebben ze, heeft de ontwikkelaar allemaal ideeën bij. Hoe ze, zeg maar, meer buiten ook het hoogseizoen daar mensen kunnen trekken.
1: Ja.
2: Ze willen met congresfunctie aan de slag. Hotelkamers
1: zullen
2: daar komen. Dat is natuurlijk allemaal interessant. Maar er wordt wel een stevige ingreep. En ja, wij zitten natuurlijk al wel even te kijken. Oké, wat betekent dat dan? En waar gaat het bouwverkeer dan heen? En,
1: ja, zeker. Dat je net drie jaar in een verbouwing hebt gezeten.
2: Ah, dat klopt. Dat klopt. Tegelijkertijd, ja, dit is natuurlijk wel een grote kans voor Scheveningen, denk ik.
1: Ja.
2: En ik geloof ook wel dat die ontwikkelaar dusdanig creatief is... dat we misschien ook wel een deel van de bouwwerkzaamheden vanaf het water zouden kunnen doen.
1: Oh, kijk.
2: Dan heb je natuurlijk een dubbele winst, want dan hebben we er geen last van. En sterker nog, dan kun je een prachtig project bekijken. Dus wij hopen dat het allemaal zo gaat lukken. We zijn in goed overleg met Reborn. En volgens mij is hun idee dat ze ergens eind van dit jaar toch wel zouden willen beginnen. Ja, en hoe dat project er dan precies uitgezien, dat weten we nog niet.
1: Nee.
2: In ieder geval beginnen ze dan in de winter. Hè? Dus dan hebben wij
1: precies. Ja, dan hebben jullie als strandtenten daar minder last van.
2: Nee, precies.
1: Nou, mag ik dan voorstellen dat we jou later in het jaar weer even aan het hem trekken? En dan nodigen we je uit om hier in de studio samen met de ontwikkelaars van de pier... uit de doeken te komen doen wat jullie allemaal van plan zijn. Dat lijkt me echt een mooie afspraak.
2: Ja, wat zij van plan zijn, en dan kan ik kritische aanvullingen doen... om te kijken hoe we als Scheveningen in zijn geheel natuurlijk van profiteren.
1: Absoluut, ja.
2: Maar hartstikke leuk, man. Ik bedoel, alle aandacht voor Scheveningen vinden wij fijn.
1: Heel goed.
2: En echt, nog een keer, kom kijken. Het ziet er fantastisch uit en kom lekker genieten op het terrasje.
1: Ja, want het is altijd mooi op Scheveningen.
2: Zo is het, Karel. Wat een mooie tekst, man.
1: Hey, geweldig. Dank dat je even wilde inbellen. Hartstikke heel goed om je te spreken. En tot de volgende keer. Dag, Martin.
2: Heel graag, toch?
1: Hoi.
0: Dank je, Martin. We will find you.

0: Gone, Gone, Gone van David Guetta en Teddy Swims. En hier zijn we helemaal niet gone. Martin is even gone, want die is nu met de auto er vandoor.
1: Ja, die,
0: hebben
1: die
0: net
1: is
0: gesproken.
1: Weer onderweg. Juist.
0: En Karel, we hebben hier Claire in de studio.
1: Ja, hartstikke
0: Anne-Claire,
1: mooi. Anne-Claire Spruit van Claire Studio. Dat is een sportstudio met vestigingen in heel de stad. Waar je terecht kan voor verschillende soorten workouts. 3,5 jaar geleden startte je je ondernemersreis. En inmiddels heeft Claire meer dan 5 vestigingen. En je opent deze zomer de 6e op het Westeinde. Je noemde het net al, dat wordt mijn flagship store. De grote, grote, mooie locatie. Hartstikke leuk dat je hier in de studio bent. Welkom.
2: Ja, dankjewel. Ik heb er heel veel zin in.
1: Ja, je bent nu dus ondernemer in de health en fitness sector. Maar je hebt een hele andere achtergrond. Klopt dat?
2: Ja.
1: Vertel daar eens over. Hoe ben je hier terechtgekomen?
2: Ja, nee, ik ben helemaal niet opgegroeid met sporten. We keken ook eigenlijk nooit naar sport. We deden allemaal geen sport. We hebben af en toe gehockeyd, maar daar kwamen mijn ouders ook niet kijken. Dus wij waren helemaal niet in de sportscene. Dus ik ben fashion en branding, marketing gaan doen. Dus een merk opbouwen, dat vind ik eigenlijk heel erg leuk. En toen zei iemand, je moet dus wat meer gaan sporten. En toen dacht ik, na mijn studententijd, toen dacht ik, ja, dat is wel tijd. Maar ik kom maar niet naar die sportschool. En elke keer haak ik weer af. En dan ging ik weer iets proberen. En dan na 3 lesjes stopte ik er weer mee.
1: Bekend probleem.
2: Dus, dacht ik van, nou, als ik nou sportles ga geven, dan moet ik wel. En dan ben ik toch al in die sportstudio. Dus daar ben ik begonnen eigenlijk naast mijn baan om dat te gaan doen.
1: Ja.
2: En dat ging eigenlijk vrij goed. Totdat ik naar Den Haag verhuisde en daar helemaal vrij weinig sportfaciliteiten was.
1: Je begon als... Waar woonde je toen?
2: In Amsterdam.
1: Ja, want je had Amfi gedaan in Amsterdam. En dus daar gaf je eigenlijk 1-op-1 of daar gaf je sportlessen.
2: Ja, daar gaf ik lessen.
1: En zo raakte je een beetje in die wereld. En toen je naar Den Haag verhuisde, moest je vanaf niks weer beginnen.
2: Ja, precies. Dus ik zat in de marketing. Ik werkte voor een groentesappenmerk. Dus wel al bezig met de health.
1: Ja.
2: En toen ik naar Den Haag verhuisde, weinig studio's die aan mijn verwachtingen voldeden.
1: Ja.
2: Dus boutique studio's eigenlijk. Dus waar het er en leuk uitziet, leuke sfeer hangt en waar je lekker kan sporten.
1: Persoonlijk contact.
2: Ja. En ik verhuisde met mijn vriend alleen hier naartoe, dus ook inderdaad een beetje dat sociale, net na corona.
1: Mm-hmm.
2: Dus daar was ik wel naar op zoek. En toen zei ik tegen mijn vriend, zal ik anders thuis beginnen met wat lesjes geven?
1: Ja.
2: Nou,
1: zo is het begonnen.
2: Ja.
1: En heb je 5 vestigingen in 3,5 jaar, dat is heel snel gegaan. Had je ooit gedacht dat je zo ondernemer zou zijn en je eigen zaak zou runnen?
2: Nee, eigenlijk niet.
1: En hoe bevalt dat om ondernemer te zijn? Of voel je jezelf nog steeds eigenlijk als sportleraar, zeg maar? Als iemand die lessen geeft?
2: Ja. Nee, ik denk dat ik dat nooit... Ik denk dat veel mensen denken, oh, lijkt me leuk om een onderneming te hebben. Maar het is gewoon geboren uit, ik mis iets. Dus ik ga dat toevoegen. En ik denk dat zo eigenlijk de beste merken beginnen.
1: Mm-hmm.
2: Dat je dan echt heel veel passie hebt en iets gaat neerzetten wat er nog niet is. Of wat je niet kunt vinden. En met jou zijn er dan vast ook heel veel mensen die datzelfde gevoel hebben.
1: Precies, dat je dit toch een soort voorziet in de oplossing van een probleem wat er is.
2: Ja. Ja, dus dat is eigenlijk de basis geweest. Dus ik denk dat heel, heel sterk begin is voor mij geweest. Waardoor het ook al vrij makkelijk was om het op te zetten thuis. Omdat ik zelf de branding ervaring had. Dus ik had niemand nodig om het op te zetten. De website kon ik zelf maken. Het logo.
1: Precies.
2: Al beter gekund. Maar goed, er was een logo. en de voorziening, matjes kopen. En je kan beginnen.
1: En dus je begon echt letterlijk vanuit de woonkamer met lessen. Kleine groepjes die je dan lesgeven. Wat voor lessen geef je jijzelf? Maar wat voor lessen geven jullie bij Claire?
2: Ja, ik ben zelf begonnen met barles. Dus dat was een mix van pilates, yoga, ballet. Ik geef feestyoga. Wat ook altijd een goede
1: feestrekker. Yoga of
2: nou,
1: feest?
2: Ook, het is ook een groot feestje. Maar ik noem het nu face gym, want het is best wel zwaar eigenlijk. Dus je geeft jezelf een gezichtsmassage. En ik leer je alles over gezichtsspieren. Dus
0: en hoe lang duurt zo'n face yoga of face?
2: Een uur.
0: Een uur, ja. Zo.
1: En dan moet je zelf aan je eigen gezicht zitten of moet je een beetje bekken trekken?
2: Ja, nou, ik ben er wel mee op het nieuws gekomen, waar het heel grappig was. Dus dat was inderdaad toen een trend. Maar heeft eigenlijk niet zo heel erg doorgezet, denk ik. Dus ik ben nog een van de weinigen die dit doet. Maar het gaat heel goed. Zit vol met wachtlijsten vol. Dus ik ga binnenkort in mijn nieuwe studio daar ook nog meer ruimte.
1: Heb je het specifiek over de gezichtsyoga, ja, of in het algemeen?
2: Nee, dus voor de facegym. En daarnaast doen we pilates. En zijn we vooral vanaf de wat klassiekere pilates naar modern. Maar ook cardio pilates, meer strength pilates. En daarin zeiden de mensen tegen mij: weet je wat je zou moeten doen? Je moet een cycling studio beginnen. Dus met spinning fietsen. Ja. Heel populair. Dus ik dacht, nou, waarom niet? Maar dat is toch een hele andere tak van sport gebleken. Maar wel heel populair.
1: Ja.
2: Dus dat doen we nu ook. En de krachttraining. Dus veel dames zitten nu in de wellness trend. Dat we allemaal sterker willen worden. Mm-hmm. Krachttraining. Goed om als je ouder wordt om met gewichten in de weer te blijven. Dus dat zijn we nu heel erg aan het aanbouwen. Of uitbouwen eigenlijk. Dus meer krachttraining. Een beetje yoga voor het relaxen. Maar we zitten wel echt meer tussen de yogastudio en dan de sportschool in.
1: Een beetje daar balanceer je een beetje, ja, tussen die twee.
2: Ja.
1: En het klinkt allemaal alsof je, oh ja, maar dan doen we toch gewoon spinningklassen. Ook, oh, oh, dit en dat. Oh, we openen nog een vestiging. Maar dat zijn steeds best stappen die je zet. Hoe, je begon in de woonkamer. Hoe is die stap gegaan dat je toch de eerste vestiging ging openen buiten de deur? Hoe gaat zoiets in zijn werk?
2: Ja, nou, ik was dus beneden les aan het geven. Ik had een dochtertje, die was 3 maanden, denk ik. En toen dacht ik, ja, nu moet ik wel beginnen. Want we hebben hier een hele ruimte voor ingericht voor deze studio. Dus toen gaf ik mijn eerste lesjes. Ik had met mijn vriend niet overlegd dat deze lessen 's avonds en vooral ook 's ochtends plaats zouden vinden.
1: Daar was hij niet van op de hoogte.
2: Daar hadden we het niet over gehad. Dus hij kwam 's avonds thuis van zijn werk. En dacht, ik ga lekker op de bank zitten. En stampte een beetje door het huis en ik naar boven.
1: We zijn aan het yoga. We zitten midden in de feestyoga. Ja.
2: En de baby begon af en toe te huilen. Dus dat was geen ideale situatie. Hadden we van tevoren iets beter kunnen bespreken. Dus toen stond er op de hoek, of om de hoek eigenlijk, op de Rijnkenstraat iets te huur.
1: Ja.
2: Al sinds corona, of sinds we er kwamen wonen. En we zaten af en toe naar binnen te kijken en er kwam maar niks. Toen dachten we,
1: mooie ruimte.
2: We gaan het gewoon proberen. Dus daar zijn we om
1: dat
2: de
1: was
2: hoek
1: de eerste stap om de hoek. Dat is fijn, dan ben je natuurlijk altijd in de buurt. En in het begin deed je allemaal ook zelf alle lessen.
2: Ja. Ja.
1: Maar inmiddels met 5 vestigingen kan ik me voorstellen dat je toch ook mensen in dienst hebt.
2: Ja.
1: Hoe groot is je team?
2: Ja, we hebben nu 45 instructeurs.
1: Wauw.
2: Ja, de een geeft 3 lessen en de ander 20.
1: Ja.
2: En we hebben een aantal, dus bij de cycling studio, daar heb je ook een host, dus iemand nodig die mensen incheckt en meehelpt.
1: Mm-hmm.
2: En een yoga pilates studio, die kan eigenlijk op 1 persoon draaien. De instructeur is er, die geeft iedereen een warm welkom. En die begint met de les en die sluit daarna weer af.
1: Ja.
2: Maar met alles wat we nu aan het doen zijn en wat we nog gaan bouwen binnenkort, heb je toch meer mensen op locatie nodig.
1: Ja.
2: Dus dat wordt een hele nieuwe uitdaging. Dus daar zijn een aantal van mensen voor in dienst. Maar voor de rest 45 instructeurs die freelance zijn.
1: Nou, gaan we over dat soort uitdagingen. Want dan ben je ineens aan het ondernemen. Dan heb je personeel waar je voor moet zorgen. Mensen in dienst. Daar gaan we het zo nog wel even over hebben. Maar waar ik nog even benieuwd naar was, is hoe dat dan. Je noemde zelf dat je barlessen geeft. Dat was eigenlijk hoe je de sport waarmee je was begonnen, of niet? Waar je in had gevonden. Maar je zei een mix tussen ballet, yoga
2: en pilates.
1: Maar hoe moet ik me dat voorzien? Want ik had nog nooit van bar gehoord.
2: Een balletbar, dus een hangende bar eigenlijk.
1: Ja, een leuning. Ik ben heel onrespectvol.
2: Letterlijk hangt er ook een trapleuning. Want dat is gewoon, zo heb ik die gewoon in de karwei gekocht.
1: De balletleuning.
2: Dus, dus aan de trapleuning staan we.
1: Met spiegels dan ook?
2: Ja, met spiegels. Dat je houding goed in de gaten kunt houden. En maak je eigenlijk, doe je beweging met je eigen lichaamsgewicht. Wat eigenlijk ook een hele veilige manier van sporten is. Dus veel fysiotherapeuten vinden dat een hele goede manier. Mm-hmm. En je doet wel wat ballet. Dus je doet wel wat dansachtige oefeningen. Maar je hoeft helemaal geen danser te zijn. En ik vond het leuk omdat het een mix is met een beetje fitness. De Pilates, dus goed voor je ruggenwervels, goed voor je flexibiliteit, mobiliteit.
1: Ja.
2: En het ballet nog een beetje doen alsof je een prachtige, charmante danseres bent. Dus dat die mix is heel erg leuk.
1: Ja.
2: Dus daar begon ik mee. Uiteindelijk Pilates gaan doen, omdat dat heel erg opkwam. En reformer Pilates, dus met machines. Dus daar ben ik mezelf ook in gaan specialiseren, zodat ik ook alle lesjes kan geven.
0: Dan heb je waarschijnlijk het examen ook gedaan bij Yolanda.
2: Bij Cadans.
0: Ja. Je hebt een paar weken geleden in de studio gehad.
2: Nee, ik heb niet mijn examen daar gedaan.
0: Maar wel de lessen dan waarschijnlijk.
2: Ja, ik heb wel met haar gesproken hierover. Ja.
0: Leuk, ja.
1: Ik hoor heel veel aanpassingsvermogen. En aangezien we het hier... Ik wilde eigenlijk naar de muziek gaan, maar ik hoor dat je... dan doe ik dit. En toen eigenlijk wilde ik... Want toen merkte ik dat dat populair werd. En toen ben ik me op de Pilates gaan focussen. Is dat ook hoe jij in elkaar zit? Dat je eigenlijk makkelijk je aanpast aan wat er op je pad komt?
2: Ja, ik denk voor de mensen waarmee ik werk dat ik af en toe te snel ga. Want ik zit alweer op de volgende trend trein. Daarom gaan we nu ook proberen om een wellness te starten. Met sauna, ijsbaden en dergelijke. Ik denk vooral voor mijn team dat ze wel denken van... oh, wat ga je nou weer doen? Maar ze vinden het uiteindelijk wel heel erg leuk. Ik denk dat ik me altijd gewoon goed inlees en kijk van wat willen mensen en wat mis je in Den Haag. En dat opzetten. En ik denk altijd, je hoeft ook niet de beste te zijn als je de enige bent. Dus dat scheelt ook weer. En mijn motto is
0: tip.
2: Better done than perfect. So, ik begin gewoon met het lesgeven. Ik begin gewoon met de studio opzetten. En die lichtshow en de mooie geluid. Dat komt allemaal wel weer. En iedereen is heel blij omdat ze zeggen... oh, ik weet nog dat ik bij jou thuis sportte. Of ik weet nog dat we hier geen lichten hadden. Of dat we...
1: Romantisch gevoel van... oh ja, ik ben er vanaf het begin bij. En dit is ook een beetje... ik ben ook onderdeel van deze community.
2: Ja, en dan denk ik dat mensen ook heel graag lid blijven. Omdat ze... weten dat ik alles wat er mee verdient of wat ik erin stop... dat ook weer in een mooie studio komt.
1: Nou, prachtig. Heel interessant om te horen. We gaan even eruit voor een muziekje, denk ik. En dan kunnen we daarna meer horen over jouw reis als ondernemer... waar je inspiratie op doet en wie jou scherp houdt. Als je al zelf al denkt dat je soms wel kritiek krijgt van je team...
2: Ja.
1: Hoe zorg je dan dat je daarmee... hoe ga je daar dan mee om?
0: Zeker. En ik heb een korte gekozen. It's My Life. Bon Jovi.

0: workout studio Eclair vanuit de woonkamer. En heeft inmiddels 5 vestigingen en opent binnenkort de 6e op het Westeinde. Hartstikke leuk dat je hier bent, Anne-Claire. We hadden het net al even over hoe je bent begonnen als ondernemer. Dat je eigenlijk een andere achtergrond hebt. Je komt uit de fashion, uit de mode en de branding. Maar ik kan me voorstellen dat je daar wel dingen geleerd hebt die je in praktijk brengt wanneer je de branding van Eclair moet doen. Hoe probeer je met jouw studio uniek te zijn in wat je aanbiedt?
1: Ik denk dat de focus vooral is om mensen aan te spreken en op een goede manier naar te kijken van ik wel heel veel met beige, want ik dacht een mooie hippe kleur. En nu dachten we, het moet toch wat vrolijker. We willen meer de joy of movement laten zien. Dus de fun in waarom ga je eigenlijk sporten. En daar ben ik eigenlijk achter gekomen door ook met een design agency te werken. Die mij daarin heeft begeleid. En die zei, maar eigenlijk doe je het gewoon omdat je mensen blij wil maken met sporten. Sorry. Dus daar is een beetje mijn focus nu vanuit gegaan.
0: Ja.
1: Daar ben ik in de branding nu heel erg op gefocust. Dus maak dat mensen blij. En dat wil ik dus nu met het toevoegen van meer kleur en leuke dingen.
0: En als je dan op die manier... je kreeg net een enorme hoestaanval tijdens Bon Jovi. Dat kan ik me heel goed voorstellen. Daar heb ik zelf ook wel eens last van. Zoals Bon Jovi zelf zegt... A million fans can't be wrong. Dus als je het zo goed weet als John Bon Jovi... dan moet je af en toe... Moet ik ook even 2 keer slikken. Ik hoop dat je even de tijd hebt gehad om bij te komen ondertussen. Hoe reageren mensen daarop? Want als mensen een Pilates-klas willen volgen... kunnen ze best veel plekken terecht in Den Haag. Inmiddels, hè? Misschien was dat 5 jaar geleden toen je hier kwam vanuit Amsterdam anders. Hoe zorg je dat mensen toch voor Eclair kiezen?
1: Ik denk dat we in de branding en in de PR heel erg laten zien... dat we er zijn om dus samen met jou te sporten. Dus het is persoonlijk... Veel studio's hebben eigenlijk niet eens een receptie of iets waar je naartoe kan. Dus wij hebben op de Rijnkenstraat hebben ook een soort café. Waar je ook terecht kan om een matcha te halen of een koffietje. Maar ook gewoon even om met ons te kletsen of te zeggen... ik wil graag, ik heb tips, tricks, andere dingen. Dus
0: en
1: ik
0: dat
1: denk
0: is
1: het persoonlijke.
0: Voor mensen die na de les waarschijnlijk even willen blijven plakken... of ook mensen die gewoon langslopen en denken...
1: Dus ook mensen die gewoon langslopen, die even vragen... wat doen jullie nou eigenlijk? Dus veel yoga-studio's, ook als ik in Amsterdam les gaf... die hebben ook geen telefoonnummer, je kan ze niet bellen.
0: Wat hip.
1: Dus dat is helemaal van, wij zijn offline. Maar het is natuurlijk ook gewoon om te zorgen... dat je daar niemand hoeft te hebben. Dus die kon je alleen maar mailen. Via de mail komt ook alles soms niet helemaal goed over. Dus ik denk dat het heel belangrijk is dat wij... dat persoonlijke meeting point hebben eigenlijk op de Rijnkenstraat... waar alle andere studio's gewoon de deur... er wordt opengedaan door de instructeur, lesgegeven en daarna ga je weg. En ik denk dat onze instructeurs qua kwaliteit heel erg goed zijn. Of dat weet ik zeker.
0: Ja.
1: Klinkt een beetje stom, maar we krijgen best wel veel aanvragen van mensen. Ik heb net mijn yoga of ik heb net mijn pilatesopleiding afgerond. Mag ik les komen geven? En dan vragen wij van maar we willen graag eerst dat je... ervaring opdoet. Les leert geven aan echte mensen.
0: Ja,
1: als jij die laatste opleiding doet, heb je allemaal hele sportieve mensen. Dat is heel leuk, maar die hebben geen blessures en geen dingen. Dus kun jij echt aanpassingen geven voor iemand met een hernia of iemand met zwakke knieën? Dus ik denk dat wij als studio daar heel erg op gefocust zijn van hoe kunnen we iedereen. Wat jonger, wat ouder. We hebben dames van in de 80 op lesjes.
0: Gaaf.
1: We hebben meiden van net 18 in de lesjes. Mensen die eigenlijk niet durven naar de sportschool te gaan. Die zeggen van, ik ben wat zwaarder. Ik durf eigenlijk niet zo goed naar een pilatesles. Kan ik wel komen? En die uiteindelijk zeggen, eindelijk voel ik me gewoon welkom. En niemand kijkt naar hoe ik eruit zie. Er zijn ook geen hele... hippe studio's, zoals in Amsterdam... heb je ook heel veel hele hippe studio's waar je niet heen durft te gaan.
0: Waar mensen non-stop selfies aan het maken zijn voor de gram.
1: En we hebben dat dus ook, want we zijn ook wel weer Instagrammable. Dus we hebben ook wel veel mensen die wel selfies maken. Maar dat bijt eigenlijk niet met de mensen die zich...
0: Wat goed.
1: Die dat niet willen. Dus je voelt je toch hip en leuk... terwijl je je

0: eigenlijk misschien in het dagelijks leven dat niet altijd voelt. Ja. Of niet het gevoel hebt dat je daarbij hoort.
1: En hoe werkt jouw abonnementsvorm dan eigenlijk? Heb je toegang tot alle verschillende studio's?
0: Ja.
1: Of ja?
0: Ja, dus je hebt behalve met de Reformer Pilates. Dus met Pilates heb je een andere soort abonnement. Maar kan je ook een combi-abonnement hebben. Dankjewel. En met de andere lessen kun je alles doen. Dus je kunt op hetzelfde moment, dus om 11:15 'smiddags, ik zeg maar wat, kun je
1: thuis een lunchpauze.
0: Cycling doen, je kan krachttraining doen. Bij de andere studie heb je hot pilates. Bij de andere training heb je, of de andere studie heb je bar. Dus zo kun je eigenlijk gewoon de hele dag kiezen waar je zin in hebt. En dat is ook wel een beetje, denk ik, ingespeeld op de nieuwe generatie. Die gewoon van alles wat willen. Dus niet meer alleen één yoga-studio of één pilatenstudio. Dus wat deze mensen het vaak deden. Dat is overstappen naar ClassPass. Dus een
2: ja, precies. Dat doet mij een vriendin. Die kan dan een beetje mixen en matchen en wat dingen uitzoeken.
0: Dat is leuk voor mensen. Maar voor studio is het eigenlijk, nou ja, daar kan je niet op bouwen.
1: Voor je business studio als finesse.
2: Nou, zo heeft ze wel iets leren kennen waar ze nu dan vaker heen
0: gaat. Dus dat is het idee. Zo verkoopt ClassPass het ook. Ja. Dus dat is aan de ene kant goed. Aan de andere kant, als jullie op vakantie gaan en je bent er heel lang niet, dan kom je niet. En het idee van een membership is dat je wel minder per les betaalt. Maar ja, ik heb gewoon ook in juli en augustus heb ik ook huur. En heb ik ook
2: precies.
0: Kosten die doorlopen en investeringen die ik moet aflossen. Dus je merkt gewoon dat mensen die member zijn vaak ook beleefder en netter zijn.
1: En bij jou word je dus ook echt een member van de Eclair community, als ik het zo hoor.
0: I know. Dus je krijgt ook sokken. Eclair heb ik voor jullie ook mee. Dus
2: hello.
0: Hoef niet eens te komen. Dus die krijgen jullie straks ook. Dus je krijgt
2: ik zie, jij drinkt Eclair branded water.
0: Ik denk branded water. Ja, dat is de branding.
1: De branding zit er goed in.
0: Dus we krijgen straks ook weer nieuwe Eclair merchandise. Dus je krijgt een keychain, dus een koord voor je sleutelhanger. Als je zoveel les hebt gedaan. Dus we hebben nu bijvoorbeeld bij 50 lessen, bij 100, bij 200 lessen. Dus we vieren ook met jou de successen en de milestones.
2: Ja, nou dat klinkt, en ik zal een beetje gaan praten dat je ondertussen een slokje water kan drinken. Dat klinkt alsof je er echt wel over na hebt gedacht. Dat er echt wel wat ondernemerszin in zit. En wat we vaak horen van ondernemers die hier te gast zijn, is dat ze ook in deze sector, dat ze vaak iemand hebben om mee te sparren. Een andere ondernemer uit een hele andere branche. Of juist een ouder iemand die al wat meer ervaring heeft in het ondernemen of zo. Om mee te sparren en om je scherp te houden. Hoe heb jij dat? Wie houdt jou scherp als ondernemer?
0: Sowieso mijn klanten, dus de mensen in de members eigenlijk.
2: Ja.
0: De hele tijd tips en tricks geven. En dan ga ik filteren, wat ik wel en niet interessant vind. En dat hou ik heel vaak tegen mijn vriend aan. Die heeft er weer een hele andere mening over. En mijn vader, dus die heeft ook wel veel meegemaakt. Veel gedaan. Op een andere manier. Die heeft niet een winkel of zeker geen sportstudio gehad. Maar wel gewoon over bepaalde dingen qua boekhouden, accountancy. En ook toen ik begon van leuke reformstudio. En wie gaat er lesgeven? En ik dacht, nou, maar pap, dat komt toch goed. En dat is hartstikke populair. Ja, het is misschien wel populair in andere steden. Maar hier zijn de studio's niet. Dus wie zegt dat er wel de instructeurs zijn? Dus dat soort dingen werden me altijd wel eventjes gevraagd. Dus daardoor ging ik wel kritisch nadenken.
2: Ja.
0: En toen bedacht ik ook van, oh ja, ik moet wel eerst beginnen met mensen zoeken die les kunnen geven. En dat zie ik nu vaak met mensen die nu een studio beginnen. Die beginnen studio en die proberen ergens anders natuurlijk de instructeurs van te halen. Want die kunnen natuurlijk
2: Een
0: lijstje zien bij wie er bij mij werken en diegene benaderen. Maar dat had ik niet, want er waren gewoon niet echt studio's die dit deden.
2: Ja, dus in dat opzicht is een soort wet van de remmende voorsprong. Omdat je eigenlijk, dan komt dat misschien nu weer op je neus. Maar waar ik eigenlijk heen wilde, want daar hadden we het in het eerste blokje over. Hoe enthousiast jij bent als ondernemer en hoe makkelijk je nieuwe dingen en ontwikkelingen oppakt. Nieuwe sporten aanbieden, nieuwe vestigingen openen. Je zegt, mijn team zal misschien soms wel gek van me worden. Hoe ga je om met feedback vanuit je ondernemers? Of vanuit je medewerkers? Want dat is toch ook een andere ervaring. Dat je ineens een ja. team hebt waar je toch een mening hoort. Die, ja, als het in een gezonde manier kunnen zij natuurlijk hele goede feedback geven. Maar ook wel streng zijn.
0: Ja. Nee, dus ik heb wel echt een paar mensen achter me die naast me die wel heel streng zetten. Van Claire, waarom ga je nou een nieuwe vestiging? Waarom? Wat is de reden? Wat drijft je? En dat is wel goed om na te denken van waarom dan? En waarom inderdaad cycling of waarom iets toevoegen wat je zelf ook nog nooit hebt gedaan? Ik had nog nooit op zo'n spinningfiets gezeten. Dus. Ja, dat zijn eigenlijk hele gekke stappen. En dan toch. Merk je, of ik merk dat als ze weten van oké, maar ze gaat dit echt doen, dan zeggen ze oké, we gaan ervoor. En daar heb ik wel gewoon een aantal hele goede meiden achter me en naast me die dat zeggen van oké, als jij denkt dat we dit gaan doen, dan gaan we dit doen. Dus ik denk die kritiek of die punten van denk wel hierover na of denk wel daarover na, dat is alleen maar heel erg goed.
2: Ja.
0: En ik probeer er ook goed naar te luisteren en niet te koppig te zijn. Maar ik denk ook wel, als ik mee ga doen met de mening van anderen die niet heel ondernemend zijn, dan was ik hier ook niet gekomen.
2: Dus, nee, dat is waar.
0: Ja.
2: Dus je doet ook best wel veel op gevoel.
0: Ja.
2: Als ik dat zo een beetje tussen de regels door hoor.
0: Ja.
2: En je gaat nu op het Westeinde, even als laatste puntje, want we moeten zo gaan afronden. Op het Westeinde opent deze zomer de zesde vestiging.
0: Ja.
2: En dat noem je, dat wordt onze flagship store. Hoe moet ik dat voor me zien?
0: Nou, het is wel even de dubbele van de andere studios. 460 vierkante meter.
2: Zo.
0: Dus ik dacht, nou, dat is dan een beetje de. Dus ik heb dus geen bedrijfsplan. Dus dat is een beetje dubbele van de vorige verbouwing dan. Maar dat is niet zo. Dat is wel echt nog een stukje duurder. Dus ik denk dat dat ik me daar af en toe op verkijk.
2: En de bank? Als je geen bedrijfsplan hebt? Of ben je in een positie dat je met vrienden en familie en natuurlijk uit de cashflow van je bedrijf dit soort ontwikkelingen kunt financieren?
0: Nou, mijn cashflow gaat er goed aan. Dus dan als er wat geld op de bank staat en iemand zegt ik heb een aantal makelaren die mij goed weten te vinden elke keer. En dan, nou Claire, maar dit moet je echt doen. Hè? Dat is echt een unieke kans. En dan denk ik, nou, er staat wat geld op de rekening, let's go. Dus cashflow technisch heb ik nu geleerd. Van iemand die mij sinds dit jaar pas adviseert.
2: Ja.
0: Zo doe je dat niet. Als je gaat groeien, heb je een buffer en je leent wat. Maar je moet niet alleen maar vanuit je cashflow gaan ondernemen.
2: Dit is het type mentor waar ik eerder naar vroeg. Je hebt dus wel iemand die je met dit soort dingen even aan de lijn houdt.
0: Ja. Ja.
2: Dat is heel waardevol, of niet?
0: Ja, zeker. Ja.
2: En hoe kom je bij zo iemand terecht?
0: Nou, ik begreep de accountantkosten gewoon niet. Of de accountant gewoon niet. Van hoe kom je ergens op? En hoe kan het dat ik winst draai vanaf het begin, maar vrij weinig tot de bank heb? Hoe werken dingen? Dus, en dan kan je een accountant elke keer in een meeting dingen vragen en dan krijg je gelijk een factuur. Dat vond ik ook spannend, want dan dacht ik, ja, dan krijg ik weer een factuur. Dus nu heb ik wel een beetje leergeld, in ieder geval geld gespaard om te investeren in de kennis.
2: Ja, nou, kijk, dat zijn toch lessen die we hier trekken waar ondernemers in Den Haag die luisteren ook wat aan kunnen
1: Zeker.
2: Hebben. En dat is eigenlijk een full circle moment. Want we zijn ook bijna aan het einde van dit uur Haagse Knaken.
1: Het gaat altijd zo snel.
2: Waarin we gesproken hebben met een succesvolle en een ondernemer die uit het hart eigenlijk opereert. En dat heel goed doet. We wensen je heel veel succes, Anne-Claire.
0: Een keertje langs, hè, in de
2: Vannes. Ik woon om de hoek bij het Westeinde, dus dat zou zomaar kunnen. En dank je wel voor je komst naar de studio.
1: Ja, heel erg leuk dat je er was. Dank je wel. Karel, jij ook bedankt voor het meenemen van deze leuke gasten en inbeller.
2: Natuurlijk.
1: En volgende week hebben we, als het goed is, Bas. Het is nog even een verrassing met welke gasten, maar we gaan het horen.
2: Ja, nee,
1: dankjewel
2: dat komt
1: voor het luisteren.
2: Goed. Dag.
1: Tot volgende week.

0: Wil je fitter worden, maar vind je beginnen met bewegen lastig? Je bent niet de enige. De Bas van de Goor Foundation helpt je graag. Start met wandelen. In een groep, gewoon bij jou in de buurt. Op een rustig tempo en samen met een wandelbegeleider. Meedoen is gratis. Vind jouw wandelgroep op startenmetwandelen.nl.
1: Installatiebureau Van Ginderen.
2: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
0: Fitter worden en meer bewegen? Dat kan. Begin met wandelen via startenmetwandelen.nl. Bewegen is goed en leuk.
3: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 8 uur.
4: Goedemiddag, ik ben Jolanda Baaiens. Bij de stranden van Scheveningen tot Kijkduin wappert de rode vlag. Het dringende advies om het water niet in te gaan komt door een dikke laag zeeschuim. Het schuim ontstaat door wind en golfslag en bestaat vaak uit afgestorven algen, maar ook uit vervuilende stoffen zoals PFAS. Als je erin terechtkomt is er een kans op een combinatie van verstikking, oriëntatieverlies en lichamelijke uitputting. In 2020 kwamen bij de kust van Scheveningen 5 surfers om het leven, waarbij zeeschuim een rol speelde. Vandalen hebben de reuze ijshoorn vernield die voor een snackbar aan de Varenheidstraat stond. 3 mannen trokken de ijshoorn omver, terwijl 2 anderen filmden. Het icoon stond al meer dan 20 jaar voor de deur en is nu onherstelbaar beschadigd. Snackbar-eigenaar Clint Soer is boos en doet aangifte bij de politie. De schade bedraagt ongeveer 1000 euro. Stichting De Grijze Reigers is genomineerd voor Beste Idee van Zuid-Holland. Het ANWB-fonds biedt 10.000 euro voor het meest aansprekende project op het gebied van mobiliteit en duurzaamheid. De stichting zorgt sinds 2019 voor vervoer en begeleiding van oudere ADO-supporters naar thuiswedstrijden. Je hoort hierover Cor van Welberg van Stichting De Grijze Reigers.
5: Wij zorgen onbezorgd de avond voor ouderen, zeg maar, dat ze weer mooi een thuis in Adelhaaf kunnen bezorgen. Mede om de eenzaamheid, zeg maar, te doorbreken. Dat is een succesvol concept gebleken, want er komen nu zo'n 50 mensen uit de regio. Ze stimuleren elkaar ook om elke wedstrijd weer te gaan. Het mooie daaraan is natuurlijk dat 1 keer in de 2 weken is er, zeg maar, een thuiswedstrijd. Er is een hechte vriendschap ontstaan daardoor. Dus we hebben wel een hechte groep supporters.
4: Natuurlijk hoopt de stichting De Grijze Jagers het beste idee van Zuid-Holland te winnen. Stemmen kan tot en met 24 mei en dat kan via ANWB.nl/stem op ons. Dan nog het weer. Vanmiddag en vanavond blijft het droog met temperaturen rond de 13 graden. De wind is matig, afwisselend uit het westen en zuidwesten. Vanaf 10 uur vanavond kan het gaan regenen. De temperatuur daalt dan naar 11 graden. Morgen overdag meer regen. Bij een westenwindkracht 2 wordt het dan 12 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

0: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
1: Installatiebureau Van Ginderen.
2: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
0: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
3: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 9 uur.
4: Goedemiddag, ik ben Jolanda Baaiens. Bij de stranden van Scheveningen tot Kijkduin wappert de rode vlag. Het dringende advies om het water niet in te gaan komt door een dikke laag zeeschuim. Het schuim ontstaat door wind en golfslag en bestaat vaak uit afgestorven algen, maar ook uit vervuilende stoffen zoals PFAS. Als je erin terechtkomt is er een kans op een combinatie van verstikking, oriëntatieverlies en lichamelijke uitputting. In 2020 kwamen bij de kust van Scheveningen 5 surfers om het leven, waarbij zeeschuim een rol speelde. Vandalen hebben de reuze ijshoren vernield die voor een snackbar aan de Varenheidstraat stond. 3 mannen trokken de ijshoren omver, terwijl 2 anderen filmden. Het icoon stond al meer dan 20 jaar voor de deur en is nu onherstelbaar beschadigd. Snackbar-eigenaar Clint Soer is boos en doet aangifte bij de politie. De schade bedraagt ongeveer 1000 euro. Stichting De Grijze Reigers is genomineerd voor Beste Idee van Zuid-Holland. Het ANWB-fonds biedt 10.000 euro voor het meest aansprekende project op het gebied van mobiliteit en duurzaamheid. De stichting zorgt sinds 2019 voor vervoer en begeleiding van oudere ADO-supporters naar thuiswedstrijden. Je hoort hierover Cor van Welberg van Stichting De Grijze Reigers.
5: Wij zorgen onbezorgd de avond voor ouderen, zeg maar, dat ze weer mooi een thuis de Adelhaaf kunnen bezorgen. Mede om de eenzaamheid zeg maar, te doorbreken. Dat is een succesvol concept gebleken, want er komen nu zo'n 50 mensen uit de regio. Ze stimuleren elkaar ook om elke wedstrijd weer te gaan. Het mooie daaraan is natuurlijk dat 1 keer in de 2 weken is er zeg maar, een thuiswedstrijd. Er is een hechte vriendschap ontstaan daardoor. Dus we hebben wel een hechte groep supporters.
4: Natuurlijk hoopt de stichting De Grijze Jagers het beste idee van Zuid-Holland te winnen. Stemmen kan tot en met 24 mei en dat kan via anwb.nl/stemopons. Dan nog het weer. Vanmiddag en vanavond blijft het droog met temperaturen rond de 13 graden. De wind is matig, afwisselend uit het westen en zuidwesten. Vanaf 10 uur vanavond kan het gaan regenen. De temperatuur daalt dan naar 11 graden. Morgen overdag meer regen. Bij een westenwindkracht 2 wordt het dan 12 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

Boulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuur Boulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: het leuk als je dit me van school afhaalt.
1: Het is superleuk dat Paul met mij naar voetbal gaat.
2: Ik ga vaak met mijn buurtgezin opa en oma naar het park.
3: Het kan zo makkelijk zijn om een kind blij te maken en tegelijkertijd een gezin in de buurt te helpen. Gewoon door een kind op te vangen en aandacht te geven. Kijk op buurtgezinnen.nl hoe jij kunt helpen.
4: Installatiebureau Van Ginderen.
5: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
6: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budgetongediertebestrijding.nl.
7: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 10 uur.
8: Goedemiddag, ik ben Jolanda Baaiens. Bij de stranden van Scheveningen tot Kijkduin wappert de rode vlag. Het dringende advies om het water niet in te gaan komt door een dikke laag zeeschuim. Het schuim ontstaat door wind en golfslag en bestaat vaak uit afgestorven algen, maar ook uit vervuilende stoffen zoals PFAS. Als je erin terechtkomt is er een kans op een combinatie van verstikking, oriëntatieverlies en lichamelijke uitputting. In 2020 kwamen bij de kust van Scheveningen 5 surfers om het leven, waarbij zeeschuim een rol speelde. Vandalen hebben de reuze ijshoren vernield die voor een snackbar aan de Varenheidstraat stond. 3 mannen trokken de ijshoren omver, terwijl 2 anderen filmden. Het icoon stond al meer dan 20 jaar voor de deur en is nu onherstelbaar beschadigd. Snackbar-eigenaar Clint Soer is boos en doet aangifte bij de politie. De schade bedraagt ongeveer 1000 euro. Stichting De Grijze Reigers is genomineerd voor Beste Idee van Zuid-Holland. Het ANWB-fonds biedt 10.000 euro voor het meest aansprekende project op het gebied van mobiliteit en duurzaamheid. De stichting zorgt sinds 2019 voor vervoer en begeleiding van oudere ADO-supporters naar thuiswedstrijden. Je hoort hierover Cor van Welberg van Stichting De Grijze Reigers.
9: We zijn zorg onbezorgd de avond voor ouderen, zeg maar, dat ze weer mooi een thuiswedstrijd van Adelhaaf kunnen bezorgen. Mede om de eenzaamheid zeg maar, te doorbreken. Dat is een succesvol concept gebleken, want er komen nu zo'n 50 mensen uit de regio. Ze stimuleren elkaar ook om elke wedstrijd weer te gaan. Het mooie daaraan is natuurlijk dat 1 keer in de 2 weken is er zeg maar, een thuiswedstrijd. Er is een hechte vriendschap ontstaan daardoor. Dus we hebben wel een hechte groep supporters.
8: Natuurlijk hoopt de stichting De Grijze Jagers het beste idee van Zuid-Holland te winnen. Stemmen kan tot en met 24 mei en dat kan via anwb.nl/stemopons. Dan nog het weer. Vanmiddag en vanavond blijft het droog met temperaturen rond de 13 graden. De wind is matig, afwisselend uit het westen en zuidwesten. Vanaf 10 uur vanavond kan het gaan regenen. De temperatuur daalt dan naar 11 graden. Morgen overdag meer regen. Bij een westenwindkracht 2 wordt het dan 12 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

0: Genieten van authentieke Griekse gerechten doe je bij Grieks restaurant Olympia. Al 40 jaar een begrip in Rijswijk en wijde omgeving. Olympia, een heerlijk avondje Griekenland dicht bij huis. Van dinsdag tot en met donderdag 3-gangen menu mezeres. Kijk op olympiarijswijk.nl.
1: Prikkelbaar, vastgeroeste schouders. Dat klinkt als een gemiste massagepointafspraak. Gun jezelf een reset met een heerlijke massage in een rustige omgeving. Boek hem snel op massagepoint.nl.
2: Installatiebureau Van Ginderen.
3: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
4: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 11 uur.
5: Goedemiddag, ik ben Jolanda Baaiens. Bij de stranden van Scheveningen tot Kijkduin wappert de rode vlag. Het dringende advies om het water niet in te gaan komt door een dikke laag zeeschuim. Het schuim ontstaat door wind en golfslag en bestaat vaak uit afgestorven algen, maar ook uit vervuilende stoffen zoals PFAS. Als je erin terechtkomt is er een kans op een combinatie van verstikking, oriëntatieverlies en lichamelijke uitputting. In 2020 kwamen bij de kust van Scheveningen 5 surfers om het leven, waarbij zeeschuim een rol speelde. Vandalen hebben de reuze ijshoorn vernield die voor een snackbar aan de Varenheidstraat stond. 3 mannen trokken de ijshoorn omver, terwijl 2 anderen filmden. Het icoon stond al meer dan 20 jaar voor de deur en is nu onherstelbaar beschadigd. Snackbar-eigenaar Clint Soer is boos en doet aangifte bij de politie. De schade bedraagt ongeveer 1000 euro. Stichting De Grijze Reigers is genomineerd voor Beste Idee van Zuid-Holland. Het ANWB-fonds biedt 10.000 euro voor het meest aansprekende project op het gebied van mobiliteit en duurzaamheid. De stichting zorgt sinds 2019 voor vervoer en begeleiding van oudere ADO-supporters naar thuiswedstrijden. Je hoort hierover Cor van Welberg van Stichting De Grijze Reigers.
6: We zijn voor een onbezorgde avond voor ouderen, zeg maar, dat ze weer mooi een thuiswedstrijd de Adelhaaf kunnen bezorgen. Mede om de eenzaamheid zeg maar, te doorbreken. Dat is een succesvol concept gebleken, want er komen nu zo'n 50 mensen uit de regio. Ze stimuleren elkaar ook om elke wedstrijd weer te gaan. Het mooie daaraan is natuurlijk dat 1 keer in de 2 weken is er zeg maar, een thuiswedstrijd. Er is een hechte vriendschap ontstaan daardoor. Dus we hebben wel een hechte groep supporters.
5: Natuurlijk hoopt de stichting De Grijze Jagers het beste idee van Zuid-Holland te winnen. Stemmen kan tot en met 24 mei en dat kan via ANWB.nl/stem op ons. Dan nog het weer. Vanmiddag en vanavond blijft het droog met temperaturen rond de 13 graden. De wind is matig, afwisselend uit het westen en zuidwesten. Vanaf 10 uur vanavond kan het gaan regenen. De temperatuur daalt dan naar 11 graden. Morgen overdag meer regen. Bij een westenwindkracht 2 wordt het dan 12 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

0: weer mooi een thuisbedrijf in Adenhaaf kunnen bezorgen. Mede om de eenzaamheid zeg maar, te doorbreken. Dat is een succesvol concept gebleken, want er komen nu zo'n 50 mensen uit de regio. Ze stimuleren elkaar ook om elke wedstrijd weer te gaan. Het mooie daaraan is natuurlijk dat één keer in de twee weken is er zeg maar, een thuiswedstrijd. Er is een hechte vriendschap ontstaan daardoor. Dus we hebben wel een hechte groep supporters.
1: Natuurlijk hoopt de stichting De Grijze Jagers het beste idee van Zuid-Holland te winnen. Stemmen kan tot en met 24 mei en dat kan via anwb.nl/stemopons. Dan nog het weer. Vanmiddag en vanavond blijft het droog met temperaturen rond de 13 graden. De wind is matig, afwisselend uit het westen en zuidwesten. Vanaf 10 uur vanavond kan het gaan regenen. De temperatuur daalt dan naar 11 graden. Morgen overdag meer regen. Bij een westenwindkracht 2 wordt het dan 12 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
2: Den Haag FM 92.

0: Nu het nieuws van 2 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Jolanda Baaiens. Bij de stranden van Scheveningen tot Kijkduin wappert de rode vlag. Het dringende advies om het water niet in te gaan komt door een dikke laag zeeschuim. Het schuim ontstaat door wind en golfslag en bestaat vaak uit afgestorven algen, maar ook uit vervuilende stoffen zoals PFAS. Als je erin terechtkomt is er een kans op een combinatie van verstikking, oriëntatieverlies en lichamelijke uitputting. In 2020 kwamen bij de kust van Scheveningen 5 surfers om het leven, waarbij zeeschuim een rol speelde. Vandalen hebben de reuzeneishoorn vernield die voor een snackbar aan de Varenheidstraat stond. 3 mannen trokken de ijshoorn omver, terwijl 2 anderen filmden. Het icoon stond al meer dan 20 jaar voor de deur en is nu onherstelbaar beschadigd. Snackbar-eigenaar Clint Soer is boos en doet aangifte bij de politie. De schade bedraagt ongeveer 1000 euro. Stichting De Grijze Reigers is genomineerd voor Beste Idee van Zuid-Holland. Het ANWB-fonds biedt 10.000 euro voor het meest aansprekende project op het gebied van mobiliteit en duurzaamheid. De stichting zorgt sinds 2019 voor vervoer en begeleiding van oudere ADO-supporters naar thuiswedstrijden. Je hoort hierover Cor van Welberg van Stichting De Grijze Reigers.
2: Wij zorgen onbezorgd de avond voor ouderen, zeg maar dat ze...